0: Volgens Omroep Brabant trekt de brand in Rijen ook veel bekijks. De brandweer heeft de straat afgesloten en mensen worden op afstand gehouden. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou eigenlijk worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent. Maar staatssecretaris Aerts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts hadden grote zorgen over de overname, omdat de Amerikaanse overheid dan mogelijk de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Op de A2 bij Bokstel is een automobilist betrapt die twee keer zo hard reed als maximaal is toegestaan. De man reed gistermiddag voorbij een politieauto met snelheden boven de 200 km per uur. 200 is toegestaan. De agenten hebben het rijbewijs van de man afgepakt. Het weer, het is droog met weinig wind. Het is 9 tot 15 graden momenteel. In de loop van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking weer toe. Morgen is het dan op de meeste plaatsen bewolkt met in het noorden soms regen. Maar in het zuiden is het droog en is er veel zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week I Love Urban Festival. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister app.

0: Citydijkers met het NOS Journaal. In Rijen in Brabant is een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. Op beelden is te zien dat er flinke vlammen uit dat pand komen. Een deel van het huis is ook door de brand ingestort. De brandweer weet nog niet of er nog iemand in het huis is. Ze kunnen voorlopig ook niet naar binnen door instortingsgevaar. De zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro moet 4 jaar de cel in. Volgens het Braziliaanse Hoge Rechtshof probeerde hij de VS over te halen zich te bemoeien met de rechtszaak die tegen zijn vader liep. In die zaak kreeg Bolsonaro senior 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen in 2022 had verloren. De zoon van Bolsonaro verhuisde kort voor die uitspraak naar de VS en probeerde daar de regering van president Trump over te halen om onder meer sancties op te leggen aan rechters van het hof. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Het staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou een van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander noemde de ambtelijke directie randebielen. De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een uurlang debat over hun functioneren. Op het WK voetbal heeft Noorwegen vannacht Irak verslagen. Het werd 1-4, vooral door spits Erling Haaland. Hij scoorde 2 goals. Vannacht worden ook nog 2 wedstrijden gespeeld. Argentinië trapt momenteel af tegen Algerije. En Oostenrijk speelt om 6 uur tegen Jordanië. Het weer, het is droog en er staat weinig wind. Het is 9 tot 15 graden. Vanuit het westen neemt de bewolking steeds verder toe. Overdag is het op de meeste plaatsen bewolkt, met in het noorden ook soms regen. Maar in het zuiden is het droog en is er veel zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week I Love Urban Festival. Meer info. Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

ongeveer renners op mijn H&M spijkerbroek. Doe zo voor een jeans, weet niet van dat te bennen. Assie vlammende, arrogante, veel te nonchalant. Trainer mannetje, loyaliteit is niet te koop. Ik zag ze komen en vertrekken weer. Ik speel op 3 kasten, pak hem 60 keer. Zit op cheap tickets, dat komt door het slechte weer. Ik vraag mijn jongen, hé, waar gaan we? Ik heb rust nodig. Hij zegt Monaco, ergens bij de Franse kust boven. Als ik zeg Jabit in Rotterdam, dan wil die drugs kopen. Kom van Tremtjaua naar Vissa en teruglopen. Als je daar was, dan weet je bro, ik kan geen namen noemen. Fantakast is als we Pasen zoeken. Jouw beleid kijkt te lang, ze doet de aandacht zoeken. Hey, ze weet niet van die dompjes, dus ik laat het proeven. Hey, ze weet niet van die dompjes, dus

0: City Dijkers met het NOS Journaal. Rusland heeft toegegeven dat een oorlogsschip waarschuwingsschoten afvuurde op een plezierjacht in het kanaal gisteren. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt. Volgens de BBC zijn er geen gewonden en raakte ook het jacht niet beschadigd. De Britse defensie onderzoekt het voorval. 2 dagen geleden gingen gewapende Britse troepen aan boord van een tanker die deel zou uitmaken van de Russische schaduwvloot. Volgens deskundigen is de aanwezigheid van Russische oorlogsschepen nu bedoeld om dat soort acties af te schrikken. Het bedrijf dat de infrastructuur levert voor DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet vorige maand oplegde. Het bedrijf Solvinity zou eigenlijk worden overgenomen door het Amerikaanse Kyndryl. Het nieuws zorgde voor veel onrust bij ICT-experts en Tweede Kamerleden, omdat er in de VS wetten zijn die ervoor zouden kunnen zorgen dat Amerika de toegang dan tot DigiD zou kunnen blokkeren. Staatssecretaris Aarts verbood na een advies de Amerikaanse overname. Volgens NRC wil het bedrijf achter DigiD nu de juridische grondslag van dat besluit weten. In Rijen in Brabant is een grote brand vannacht uitgebroken in een vrijstaand huis. Er komen flinke vlammen uit dat pand. Een deel van het huis is ook door de brand ingestort. De brandweer weet ook nog niet of er nog iemand in het huis is. Ze kunnen voorlopig ook niet naar binnen door instortingsgevaar. En ook Argentinië is inmiddels begonnen aan het WK voetbal. Het land dat 4 jaar geleden wereldkampioen werd, speelt momenteel de eerste wedstrijd tegen Algerije. Lionel Messi heeft al gelijk een record te pakken. Hij is de eerste speler die op 6 WK's heeft gespeeld. De afgelopen avond en nacht zijn al 2 wedstrijden gespeeld. Frankrijk won met 3-1 van Senegal en Noorwegen met 1-4 van Irak. Het weer, het is droog met weinig wind en 9 tot 15 graden. Vanuit het westen neemt de bewolking steeds meer toe. Overdag is het ook bewolkt met in het noorden soms regen. In het zuiden is het juist droog en is er veel zon. Het wordt in de middag 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week I Love Urban Festival. Meer info. Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

0: City Dijkers met het NOS Journaal. De opvarende van het Britse jacht dat waarschuwingsschoten kreeg van een Russisch oorlogsschip noemen het voorval een onwerkelijke ervaring. Rusland zegt dat het schip waarschuwingsschoten afschoot omdat het jacht te dicht in de buurt van het oorlogsschip kwam. Op het jacht zat een gepensioneerd stel. De man en vrouw zeggen tegen de BBC dat ze voor de schoten getoeter hoorden en vervolgens duidelijk van koers veranderden. Ze noemen de schoten totaal onnodig. Er raakte niemand gewond, de Britse defensie onderzoekt het voorval nog. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. In Duitsland zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt tijdens een oefening. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn niet in levensgevaar. De 4 zaten in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De marechaussee onderzoekt de oorzaak nog. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Het staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou 1 van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander noemde de ambtelijke directie randebielen. De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een urenlang debat over hun functioneren. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. In het noorden kan vandaag ook af en toe wat regen vallen. In de rest van het land is op de meeste plaatsen droog en schijnt de zon ook af en toe. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week I Love Urban Festival. Meer info. Check funnits.nl of de NPO Luister-app.

0: Hamilton in Fashion Week, Lil Glenn and Jonah Fraser. Welke film brengt je terug naar je kindertijd? Denk erover na, het kan van alles zijn. Home Alone, Coming to America, It's on You. Welke film brengt je terug naar je kindertijd? Laat het doorkomen via de NPO Luisterapp of stuur een voice memo. Of je kan ook gewoon bellen.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou eigenlijk worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent, maar staatssecretaris Aarts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts hebben grote zorgen over de overname, omdat de Amerikaanse overheid dan mogelijk de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. In Rijen in Brabant is net voor middernacht een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. De bewoner van het pand is nog niet gevonden. Door instortingsgevaar kan de brandweer niet naar binnen. Tijdens het blussen stortte al een deel van de woning in. De brandweer zette daarom een drone in om het pand te controleren, maar dat heeft nog niks opgeleverd. De brand in Rijen zou wel onder controle zijn. Rusland heeft toegegeven dat een oorlogsschip waarschuwingsschoten heeft afgevuurd op een plezierjacht in het kanaal. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt. Volgens de BBC zijn er geen gewonden en raakte ook het jacht niet beschadigd. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. En op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Hij maakte in de wedstrijd tegen Algerije vannacht een hat-trick. Messi stijgt daarmee naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Messi had aan het begin van de wedstrijd sowieso al een record te pakken. Hij is de eerste speler ook die op 6 WK's heeft gespeeld. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. In het noorden kan vandaag ook af en toe wat regen vallen. In de rest van het land is het op de meeste plaatsen droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt in de middag 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Show.
0: Festival FOMO.
2: Hell no.
0: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
0: Met deze week I Love Urban Festival. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luisterapp.
3: Fernando.
0: It's the good vibes only, baby. Lil Kleine, Jonah Fraser, Fashion.

0: En het is weer woensdag. Het gaat zo hard en zo snel. Hè. We zitten in juni. En we zitten al op de helft van 2026. Wauw, wauw, wauw, wauw. Het is nog geen kerst, hè? Laten we eens genieten van de zomer. En het WK wat helemaal losgaat. Maar even iets anders, hè. Laten we het hebben over movies. Je weet toch? Movies make the world go round. Ik heb heel veel gehad aan films. Sommige films geven me gewoon zo'n vreugde als ik ernaar kijk. En ik denk, oh, wat fijn. Eén van die films, en normaal gesproken roep ik gelijk Coming to America, maar dat verhaal ken je al. Dat ik gek ben van Eddie Murphy en dat als ik verdrietig ben, dan zet ik zijn film op en dan komt het goed. Maar ik ga nu een film benoemen. En ik hoop dat Donna hem ooit ziet. Maar Terminator 2, Judgment Day? Wauw! Voor de mensen die het niet kennen en weten, Arnold Schwarzenegger speelde een Terminator. Iemand die zeg maar in de toekomst terug wordt gestuurd om iemand te liquideren. En weet ik veel wat, science fiction, allemaal make-believe. Maar het is zo vet gespeeld en de technologie dat ze dan gebruiken. James Cameron heeft die film gemaakt. Misschien ken je James Cameron van The Titanic, maar ik ken hem van The Terminator. Maar echt geniaal. Ik kan altijd naar Schwarzenegger kijken als de Terminator. Ik kijk niet naar hem als wereldkampioen bodybuilder. Ik kijk niet naar hem voor alle andere dingen. De gouverneurschap wat hij heeft gewonnen ooit. Boeit me niet. Jij bent voor mij altijd de Terminator. Jij hebt mij als kind een fijn gevoel gegeven. Ik dacht, I'll be back. Dat soort dingen. Dat is het voor mij. Dat is de film die mij terugbrengt naar mijn kindertijd. Wat is dat voor jou? Donna, my sister, good morning.
1: Good morning, Fernando.
0: Wat is die film die jou terugbrengt naar je kindertijd?
1: Nou, jij hebt hier een groen jasje aan. En die brengt me ook al helemaal in die vibe. Shrek! En ik bedoel echt alleen het jasje. Trust me. Ik bedoel echt alleen het jasje wat me in die vibe
0: brengt. Ik ga nu naar de gym.
1: Nee! Daarom zei ik expres alleen het groene jasje. Nee, Shrek, man. Shrek. Hou die jas aan!
0: Nee,
1: ik word juist vrolijk van Shrek. Hey, ik voel me ook gewoon Fiona, hoor. Hey, I wear it with pride. Ik hou van Shrek.
0: Ja,
1: ik vond dat zo grappig vroeger.
0: Ja.
1: Gewoon al die lines erin. En dat hij een soort van dat boze grote monster is. Maar tegelijkertijd gaat hij allemaal vattes breken met die ezel. En die ezel is hartstikke dom.
0: Ja.
1: Maar ondertussen wil hij ook een soort van de superheld zijn. Carlo Bossard heeft hem ingesproken. Heeft hij echt geniaal gedaan. Ja, echt. Ik hou van die film.
0: Ja.
1: Laatst was hij toen ik op vakantie was in Bali. Gingen we met een boot ergens naartoe naar een andere kant. En Shrek stond aan op zo'n klein crack tv'tje ergens helemaal links achter in de hoek.
0: Ja.
1: En elke keer als Richelle met me wilde praten, zei ik, bestel die film. Zeg, je kan die film niet eens horen. Maar niet uit, hou je mond, ik wil die film. Ik wil die film zien. Ik hou zo van die film.
0: Ja.
1: En er gaan nu geruchten dat er een nieuwe Shrek komt.
0: Oh, wauw.
1: Dus dat zou wel echt fantastisch zijn.
0: Ja,
1: ik hou van die film.
0: Dan trek ik mijn groene jas aan. Dan gaan we
1: trek hem nu weer aan. Ik mis die jas alweer. Trek die jas gewoon aan.
0: Als je aan het luisteren bent, welke film brengt je terug naar je kindertijd? Laat het doorkomen via de NPO Live.

0: Ludacris, wat een tune is dat, man. Een heerlijke classic op de vroege ochtend. Welke film brengt je terug naar je kindertijd? Daar hebben we het vandaag over. Donovan, good morning.
1: Good morning, Fernando. Hey. Good morning, Donna.
2: Hey.
0: Vertel, welke film brengt je terug naar je kindertijd?
1: Film, hoe heet je ook alweer? Baby First Day Out.
0: First Day Out?
1: Ja,
0: kijk
1: die niet?
0: Nee, First Day Out, even kijken. Comedy.
1: Baby First Day Out.
0: Oh, Baby First Day Out.
1: Ja, Baby First Day Out.
0: En waarom die dan?
1: Zo, die film is echt prachtig. Het is net als een Home Alone, maar het gaat over een baby. Baby maakt die mannen echt koud, man.
2: Maar wat doet hij dan? Is het een soort gangster baby of wat is het voor...
1: Nee, ze proberen de baby te ontvoeren. Voor losgeld, want die ouders waren rijk van die baby. Ja. Dus ze proberen die baby te ontvoeren, zodat ze losgeld kunnen krijgen voor die baby. Maar die baby is zo intelligent, die kruipt overal, die gaat weg. Die saboteert die mannen helemaal.
0: Ja, Baby's Day Out, ja.
2: Ik zit te kijken, ik zie inderdaad een soort baby in een taxi, ja, zie ik hem.
0: Baby's Day Out.
2: Ja, ik zie een baby op een sloopkogel in New York.
1: Ja.
2: Dus ik krijg inderdaad wel een beetje zo die Home Alone vibes, maar dan dus met een baby. Maar die keek jij dus altijd als kind, ik ken hem niet.
1: Ja, het is echt prachtig, je moet kijken.
2: Oh, geweldig. Ja, maar. Oh, waar heel leuk. Uit 1994 komt hij, dus ik... Deze baby was nog niet eruit, dus...
0: Dus de productie. Die komt 4 jaar later. Nee, maar we moeten gewoon een movie day hebben of zo. Dat gewoon,
2: leuk.
0: Gewoon 2 of 3 films, dan achter elkaar dan... Misschien in de zaal bij de Melkweg of iets. Hebben ze ook zo'n ruimte. Dat we gaan gewoon een soort top 10 maken van allemaal films van iedereen. En dan ga je gewoon met een groep luisteraars de top 3 kijken.
2: Dat is echt.
0: Ja, toch?
2: Heel leuk. Nou, Donovan, voordat die dag komt, schrijf alvast Baby's First Day Out. Die schrijf alvast op.
1: Is goed, dankjewel.
0: Staat genoteerd, man. So lobby, man. Laat het doorkomen via de NPO Luister app. Welke film brengt je terug naar je kindertijd? Zeg het meteen. Precies. Dus ik had nut.

Ja, zometeen broederliefde met Maak Me Niet Heet. Nou, de komende dagen wordt het freaking heet. Vrijdag wordt volgens mij 32 graden, dus wees alert en scherp. Welk film brengt je terug naar je kindertijd? Daar hebben we het over. Mireille zegt, good morning. Die Hard at Police Academy. Die Hard met Bruce Willis, die momenteel nu heel erg ziek is. Maar we kijken echt met

0: is eigenlijk een best wel grappige film over een politieacademie, waarbij gasten de meest rare fratsen met elkaar uithouden. Hightower, dit, dat is zo. Ik kijk ook met hele fijne herinneringen ook terug naar dit. Maar wat zegt Eline, Donna?
1: Eline die gooit ook iets in de NPO Luister-app, inderdaad. En die komt met films waarbij ik denk van, oh ja, nu hebben we het over mijn era. Charlie en de Chocoladefabriek.
0: Oh ja.
1: Of Harry Potter.
0: Harry Snotter, ja.
1: Harry Snotter, ja. Na de eerste Harry Potter heb ik er geen enkele meer gezien.
0: Zo, gelukkig.
1: Hoezo gelukkig?
0: Het was een marteling voor me.
1: Hoezo?
0: Omdat, weet je wat het is? Ik hou van make-believe, fantasie, science fiction. Ik hou van dat soort dingen. Kijk, als je gestoord bent van Marvel en je zit op een volwassen leeftijd, zeker nog met poppetjes te spelen, Dragon Ball Z, dan weet je dat je een beetje kind bent. Maar Harry Potter, denk ik altijd, hou op met het toverstokje van je.
1: Hou
0: ik geloof
1: op met
0: het
1: toverstokje van je.
0: Ja, ik was klaar, man. Ik heb allemaal gekeken.
1: Hij moet
0: gekeken.
1: Al zijn vrienden redden.
0: Ach.
1: Hij komt achter zijn familiegeschiedenis.
0: Ach. Daar kom ik dagelijks achter, hoor.
1: Maar je hebt geen toverstaf meer.
0: Nou.
1: Oh, mijn god. Nou, laten we het even hebben over wat Niels nog gooit in de NPO-luister. Want ik wil deze opmerking heel gauw vergeten. Welke film brengt me terug naar de kindertijd? Maar niet de toverstaf van Fernando Hallman. Mijn god. Niels die zegt, platvoet op videoband van vroeger. Nee, jij mag even niks meer zeggen. Blijf even in die hoek staan. Blijf waar je net stond. Blijf daar maar even staan. Hé, maar platvoet?
0: Platvoet ken ik niet eens, man.
1: Nee?
0: Nee, is het leuk?
1: Platvoet is geweldig.
0: Ja, als ik opsta, zie ik altijd platvoet. Ja, ik heb
1: blijf dan in die hoek.
0: Ik heb platvoetjes.
1: Blijf even in die hoek staan. Platvoet is een getekende film. Als je platvoet googelt, dan krijg je echt een medische aandoening. Dus je moet inderdaad eventjes de film erbij halen.
0: Okay.
1: Platvoet en zijn vriendjes. Maar iets in mij zegt nog, maar daar moet Niels me even corrigeren. Of het echt zo is, dat er ook een hele zielige scène in zat.
0: Gaat hij dood?
1: Nou, ik weet niet wat er gebeurt, maar er zit ergens zo'n luikje in mijn brein die zegt, er gebeurde iets verdrietigs in. Maar ik heb deze film natuurlijk ook al 25 jaar niet meer gezien, dus ik weet het niet zeker. Maar vooral, dan kwam die videoband zo uit die doos, weet je wel. En dan moest je even erin blazen om het stof eraf te halen. Ach, geweldig.
0: Hey, ik mis echt VHS-videoband. Zeg je heel eerlijk? Ik ben blij dat ik die dingen heb meegemaakt, man. Van de bandjes, de VHS-videorecorders, platen. Ik vind het tof dat ik kan zeggen dat ik tastbare dingen heb meegemaakt.
1: Het doet me denken aan iets wat ik altijd deed bij mijn broertje. Sorry Dylan, als je luistert. Het spijt me echt heel erg. Maar wij deden vroeger altijd bioscoopje. Dan mochten we bioscoopje doen.
0: Ja.
1: Dus mochten we op de slaapkamer van onze moeder mochten we een videoband kijken. Dus we hadden een hele bak met allemaal Disney-videobanden. Ja. Dus ik gaf hem altijd het idee dat hij mocht kiezen. Dus dan zei ik, weet je wat we doen? We pakken er twee en dan doen we het zo eerlijk mogelijk. Dan hou ik de videobanden achter mijn rug. En dan wijs jij aan welke we gaan kijken.
0: Jij switcht achter je rug gewoon.
1: Maar dan wist ik precies welke waar zat. En dan switchte ik gewoon naar welke ik wilde kijken. En zei hij, oh, ik hoopte dat die andere was. Zei ik, ja, het lot heeft bepaald. Maar precies ik had bepaald. Ah, zielig man.
0: Arme
1: dat is zo gemeen eigenlijk.
0: Dylan, we see you, man.
1: Sorry, Deeltje, love you.
0: Jeugdrama.

0: ακούτε Jonah Fraser featuring Jay On με Πάνα. Even naar buiten kijken en wat staat ons te wachten? Nou, een wisselende dag, bewolkt, 20 tot 25 graden. En, nou, ik kan je zeggen, heel veel zon vanuit het zuiden. Rijn van NOS op 3 met het nieuws. Good morning.
1: Goedemorgen. Solfinity, het bedrijf achter DigiD, stapt naar de rechter. Ze gaan in beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet heeft opgelegd. Solfinity zou worden overgenomen door een Amerikaans bedrijf en experts en Kamerleden maakten zich daar zorgen over, omdat Amerika dan de toegang tot DigiD zou kunnen blokkeren. En het bedrijf achter DigiD zegt dat ze de zorgen van het kabinet snappen, maar willen graag weten hoe het verbod juridisch in elkaar zit, zodat ze daarna vervolgstappen kunnen nemen.
0: Ze willen er gewoon vanaf. Ze hebben geen zin in het feit dat ze gekokblokt worden door het kabinet.
1: Nee.
0: Oké. Okay.
1: Maar ja, het is ook een commercieel bedrijf. Ik bedoel, je mag bedrijven kopen in Nederland.
0: Ja.
1: Alleen, nu, en dat heeft de regering ook zelf besloten, hè, dat je bedrijven mag kopen en verkopen aan elkaar. Alleen, in dit geval winnen ze niet leuk. Dus dan willen ze een stokje voor steken. Dus dan is het ergens ook begrijpelijk dat het bedrijf zegt, ja, hoezo bij mij wel en de rest niet.
0: Ja, maar dan snap ik ook nooit waarom de overheid dan zo'n systeem overnemen, dat er een mogelijkheid is dat een buitenlands bedrijf het ooit zou kunnen overkopen.
1: Ja, dat heeft gewoon met internationale regels te maken. Ja. Dus dat heeft ook met Europese regels en wereldhandel. We kijken, het is natuurlijk één grote wereld. We halen producten uit China. We brengen ze naar Argentinië.
0: Maar onze data zou je toch juist op ons terrein willen houden?
1: Ja, maar zo werkt het al een tijdje niet. Ik weet nog wel die datacenters hier in Nederland hebben.
0: Nee, maar daarom gaat het fout.
1: Nederlandse data.
0: Hey, daarom gaat het fout, bro. Hou je data bij jezelf.
1: Hou je data voor je. Ja. Hou je data. Op de A2 bij Bokstol is een automobilist betrapt die 2 keer zo hard reed als mag. De man reed voorbij een politieauto met snelheden boven de 200 km per uur, terwijl 100 is toegestaan. De agenten hebben zijn rijbewijs afgepakt.
0: Dat snap ik.
1: En in Nieuwsuur ging het over de veiligheid van moskeeën. Islamitische organisaties maken zich zorgen. De afgelopen tijd waren er gevallen van vandalisme en intimidatie bij moskeeën. Ook de burgemeester van Rotterdam, Carola Schouten, ziet steeds meer van zulke incidenten.
2: We hebben zelf wel ook een meldpunt voor moslimdiscriminatie in de stad. Daar zien we wel een stijging van het aantal meldingen die daar plaatsvinden.
1: Ja, en een van de oorzaken is dat alle moslims verantwoordelijk worden gehouden voor negatieve daden waarbij moslims betrokken zijn. Dat zegt het contactorgaan Moslims en Overheid.
3: Natuurlijk, overal in elke gemeenschap heb je al rotte appels. Maar er zijn heel veel mensen die gewoon een hier geboren, getogen, gestudeerd en een goede carrière hebben gemaakt in Nederland en dan betalen belasting. Die zeggen, oké, ondanks alles wat ik gedaan heb, toch maakt men een onderscheid. Dus accepteert mij nog niet. Wat moet ik nog meer doen?
1: De organisatie wil daarom geld van de overheid voor de beveiliging van moskeeën. Net zoals dat er is voor de beveiliging van synagogen.
0: Fernando. Rise and shine, good morning. Jonah Fraser and JR.

0: WK's. Ongelooflijk.
1: Wauw. Ja, hier zeg je wel even wat.
0: Snap je?
1: Topscorer op een WK. Aller tijden.
0: Maar ik weet...
1: Dat is wel een titel, hoor.
0: Maar ik weet dat er iemand... En hij is een van mijn favoriete voetballers. Die slaapt nu niet lekker. Zijn naam is Cristiano Ronaldo.
1: Maar wil je dit even niet zeggen? Want ik zit hier in een Congo-shirt vandaag. Want mijn vaderland moet vanavond voetballen tegen Portugal.
0: Ja.
1: Dus ik wil helemaal niks van Ronaldo horen, zien, meemaken.
0: Oh.
1: Ik hoop dat hij gewoon juist nu denkt... Oké, ik word toch die topscorer niet meer. Laat maar zitten.
0: Nee.
1: Ik ga gewoon op het gras zitten vanavond. En Congo, score hem er maar in. Dat is een beetje de energie waar ik op hoop.
0: Ik gun het Congo, als ik heel eerlijk ben. Maar Cristiano Ronaldo...
1: Nee, geen maar. Dat is gewoon de zin waar het ophoudt.
0: Weet je, het is ook zijn 6e keer op een WK.
1: Ja, dus het is genoeg geweest. Hij kan rustig aan doen. Hij kan even chillen nu.
0: Och.
1: Nee, Nando, je gaat deze juju niet op...
0: Nee, het is geen juju, Cristiano schrijft op gekke juju.
1: Waarom zeg je zijn naam zo vaak? Ronaldo. Ik wil niet nadenken over deze man.
0: We gaan een voorspelling. Wat gaat er gebeuren, denk je?
1: Ik doe daar even, ik wil
0: gewoon,
1: daar...
0: Gewoon, nee, maar gooi die positiviteit in de ether. Wat gaat er gebeuren?
1: 2-2.
0: Oké.
1: Okay. Waarom? Je kan even enthousiast reageren, hoor.
0: Ik zou zeggen 3-2 voor Congo. Dat is echt positief.
1: Nou,
0: dat is echt positief.
1: Weet je, we laten Ryan even praten.
0: Ryan, de voetbalkenner onder ons.
2: Oh ja, moet het over Messi hebben of zijn we alweer bij het volgende onderwerp?
0: Nou ja, het woord Messi, sowieso in de voetbal wordt heel erg smerig. Maar laten we beginnen bij het begin.
2: Ja.
0: Gewoon over Messi. Hoe uniek is het dat deze man nu al de topscorer aan de tijd is op een WK?
2: Nou, het is niet super uniek, want er was ooit iemand eerder topscorer. Sterker nog, hij is gedeeld topscorer, hè?
0: Met Miroslav
2: Klose. Ja, Miroslav Klose, ja. De Duitser, die heeft hetzelfde aantal doelpunten in 3 wedstrijden minder gescoord. Dus nou, dat is dan officieel iets knapper, maar evenveel goals. En daarachter met 1 Ronaldo uit Brazilië.
0: Nou ja,
2: dus
0: what's in the name?
1: Ja,
2: R9, zeg maar.
0: Ja.
2: Dus het is echt super knap. En het waren ook mooie goals, vond ik.
0: En R9 heeft eigenlijk korter gevoetbald dan die Klose, volgens mij, toch? Want die Ronaldo uit Brazilië, die heeft korter gevoetbald.
2: Zeker, maar dat had ook met zijn lifestyle te maken, volgens mij.
0: Dus, korter gevoetbald, ja.
2: Maar wat Messi heeft gedaan is super knap. En het roept inderdaad ook meteen dat gevoel op van... kijk, de afgelopen edities was het WK toch eerder een beetje voor Messi. Hè? Het draaide een beetje om Messi. Messi heeft dat WK wel gewonnen, Ronaldo niet, nog niet. En nu dan ook die titel pakken van gedeeld topscorer alle tijden.
0: Ja.
2: Ja, dat is toch wel. Het is toch wel bijzonder
0: knap. Vervelend, hoor.
2: Vervelend?
0: Ja, omdat ik gun Congo de winst, hoor. Dat heb ik hem wrong.
1: Maar
0: Cristiano Ronaldo gun ik zeg maar een overwinning op Messi. Omdat zeg maar, het is hun. Ik vind, ze hebben elkaar ook groot gehouden. 16, 17 jaar lang hebben ze op de allerhoogste niveau samen geschitterd. De ene is een natuurtalent, wonderkind, Messi. En de ander is self-made talent, maar gedisciplineerd super saiyan.
2: Ja, kijk, ik denk dat je niet moet onderschatten dat Messi ook bijzonder hard heeft getraind zijn hele carrière.
0: Tuurlijk.
2: Dus het is niet, je blijft niet zo lang profvoetballer met alleen talent.
0: Nee, maar die inzichten wat hij heeft, bepaalde voetbalinzichten wat hij
2: heeft.
0: Dat
2: komt er nog bovenop.
0: Dat zit in hem.
2: Ja.
0: En dat maakt hem... Daardoor excelleert hij boven de rest. Mbappé heeft dat ook. Niet hetzelfde, maar die heeft dat ook. Het is een bepaalde soort inzicht.
2: Jazeker, nee, dat is natuurlijk waar. Maar die hebben denk ik wel meer mensen in hun jeugd. Alleen dat komt vervolgens nog aan op... Nou ja, dat weet je ook. 15 jaar lang iedere dag komen op dagen en zo.
0: Ja.
2: Daar begint het bij.
0: Ja.
2: Dat vinden sommigen al moeilijk. Dus we moeten het denk ik niet onderschatten. Maar het is... ik vond het mooi wat Ronaldo een tijdje geleden zei. Die twee hebben eigenlijk het moderne voetbal... een soort van nieuw leven ingeblazen.
0: Ja.
2: Weet je wel, van je had een periode voor die twee... waarin er heel veel goede spelers waren... maar waarin voetbal wel heel groot was en heel dynamisch... maar het was nog niet van wereldniveau.
0: Ja.
2: Dat je gewoon, maakt niet uit waar je komt in de wereld...
0: Ja.
2: Je vindt Ronaldo-shirts. Ook in niet-voetballanden zie je Messi-shirts lopen.
0: Klopt.
2: Weet je wel, dus het is, die gasten hebben het met z'n tweeën naar een volgend niveau
0: gedeeld. Ik denk dat Donna nu echt boos is, want we hebben het over Ronaldo. Maar is er een Ronaldo in Congo? Hebben we een Congolese Ronaldo die dan het verschil kan maken?
1: Luister. Wij zijn gewoon de Congolese spelers. Wij zijn niet Ronaldo. Wij zijn gewoon het Congolese elftal.
0: Dope.
1: En wij gaan ze gewoon pakken vanavond.
0: Oh, 3-2.
1: We gaan gewoon winnen. Maakt niet uit met wat. We winnen gewoon. Maakt niet uit. Belinda, tot op de NPO Luister app. De bal is rond. Blijf gelopen.

0: Song.
1: Are you ready? Yeah!
2: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
3: De nieuwe muziek. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
2: In de Nando Leaks.
0: Zoetigheid voor je oren, de nieuwste releases. Let's get it, baby.
4: What's good?
5: Bam bam van mij. Kan je me even laten zien dat je draait?
0: First Man, Young Ali, Young

0: melodie hoor, die Ozuna. Let's go, flow en maal.
1: Hier met zomer setjes. Lopen witte rappen hier met droge bekken. Zoete witte wijn in de bergen. Ik vind het zo niet erg.

lekker, lekker. Gewoon nieuw. Fris. Fris. Ja toch. Wil je nog meer nieuwe tunes horen? First Man, Popcorn, Hayley Smalls, Rick Ross, Esco, Ozuna en many, many more. Check en volg dan die playlist op Spotify. Nando Leaks.

0: geen bereiken dag en nacht weer. Dan krijg je miljoenen per dag. Want zo zit ik in elkaar. Doe ik niet met mijn zaken, niet met mijn fucken. Wat wil jij dan?
1: Een normaal leven, normaal leven, normaal leven.
0: Normaal leven moet je een of andere baan gaan verzoeken. Maar niet mij.
2: Toby on the beat.
3: Hi, my name is, weet dat je weet, pik.

0: Andersom, D-double-M, boef. Nando Leek Sound System, pon je head. Ryan van NOS op 3, what's cracking? Good morning.
1: Good morning. Als je niet zo van haring houdt, of de geur ervan, pas dan even goed op de komende tijd. Het is weer tijd van nieuwe Hollandse nieuwe. En in IJmuiden ga je waarschijnlijk heel veel mensen dat zien eten. Waarom? Hoor je zo

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Trek je niets echt lekkers? Ga naar Roepram.

0: goed. Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
1: Volg Funnix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

0: phoenix.nl.
1: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beta.

0: Spanking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app.
1: Zometeen heerlijke muziek van Jay, Drake en nog veel meer. En we spelen 5 voor Fernando. Ja, je hebt gehoord hoe snel het gisteren aan toe ging. Kun je het ook mee goed in 30 seconds? Nou, doe dan mee, maar beantwoord wel eerst de kwalificatievraag. Welke film volgt een raceauto die Lightning McQueen heet? Misschien heb je dekbed overtrek met dit erop, of je kind. Maar in ieder geval, welke film volgt een raceauto die Lightning McQueen heet? En bliksemsnel gaan we over naar de actualiteit. Het nieuws van NOS op 3 met Ryan Waskwijker.
3: Solfinity, het bedrijf achter DigiD, stapt naar de rechter. Ze gaan in beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet ze heeft opgelegd. Solfinity zou worden overgenomen door een Amerikaans bedrijf en experts en Kamerleden maakten zich daar zorgen over, omdat de Amerika dan de toegang tot DigiD zou kunnen blokkeren. Het bedrijf achter DigiD zegt dat ze de zorgen van het kabinet snappen, maar willen graag weten hoe het verbod juridisch in elkaar zit, zodat ze daarna vervolgstappen kunnen nemen. Boerenorganisatie LTO is niet te spreken over de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet. Ze vinden het een proefballonnetje en waanideeën. Het kabinet wil dat er rond de 20 natuurgebieden zones komen van 1 kilometer... waarin veel minder stikstof wordt uitgestoten. Jonge boeren zetten daar vraagtekens bij.
4: Daarvan vragen we ons als jonge boerenorganisatie wel af voor melkvee. Ja, is dat nou echt nodig? En is dat dan echt nodig om ook te zeggen, nou, voor dit gebied geldt deze norm en voor dit gebied geldt die norm? Want wat betekent het nou als je bedrijf precies op die grens zit? Dus ja, om dat nou weer per gebied heel erg uit te werken, vragen we ons echt af, ja, wat is dan het nut daarvan?
3: Ja, verder komt er een maximum aantal dieren dat op een hectare mag worden gehouden. In IJmuiden kon je gisteren even terug naar de tijd van guldens. Visboer Nico verkocht zijn Hollandse Nieuwe voor slechts 1 gulden. Veel mensen trokken nog even een lade of oud koekblik open op zoek naar een gulden.
5: Ja, alles wordt duurder, boodschappen worden duurder. En ik denk, ja, haring, eigenlijk een Hollands, puur Hollands product. Dat moet toch betaalbaar zijn voor iedereen.
6: Smaakt die?
7: Geweldig.
6: En u had ook nog een gulden?
7: Ik had nog 1 gulden.
6: Ja? De laatste.
7: De laatste.
6: Ja. En waar lag die?
7: In het keukenmaatje.
6: Max 3 per persoon, hè? Maar hoeveel kom jij te halen?
8: 65.
3: Ja, die gingen allemaal naar een verzorgingstehuis. Echt veel verdiende Nico er trouwens niet aan, want de guldens zijn al een aantal jaar niet meer om te wisselen. Dan het weer. In het zuiden droog met vanmiddag veel zon en een graad of 24. In de rest van het land iets meer wolken en soms wat regen bij 21 graden.
1: Festival FOMO.
9: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
9: Oh my god.
1: Met deze week I Love Urban Festival. Check funix.nl of de NPO Luister-app.
2: Fernando.
1: Welke film volgt de raceauto die Lightning...

0: Rauw Alejandro, Russian and Irish Star met Santa.
1: Yo, Fernando, voor wakker ver. Mr. Good Vibes, only.
2: Yes, yes, voor niks. Goedemorgen.
3: This is...

0: Wat hadden we lekker veel energie in deze?
1: Ja, ik weet niet. Ja.
0: Ja, we zijn wakker, hè? We hebben goed geslapen een keer. Heerlijk. Maar ja, misschien slaap je nu nog lekker, maar je gaat nog heel lang door moeten werken in je leven. En ik weet dat je dat misschien niet wil horen als je nu luistert, maar als je nou van jezelf al vindt dat je heel lang moet werken, dan krijg je misschien toch een beetje motivatie van deze vrouw. Want Fernando, ik denk dat ik eindelijk iemand gevonden heb met dezelfde drive die jij hebt. Jij blijft ook maar werken. Altijd maar doorgaan. Maar dan heb ik dus een omaatje gevonden.
1: Ja.
0: Melba Mubane. En die is net op 90-jarige leeftijd met pensioen gegaan.
1: Wauw.
0: En sluit daarmee, luister goed, een carrière van maar liefst 74 jaar bij hetzelfde bedrijf af. 74 jaar, hoor je dat?
1: Wauw.
0: Ze begon op de 17e met werken daar.
1: Ja.
0: Ze heeft nog nooit zichzelf ziek gemeld.
1: Zo.
0: In die 74 jaar. Ze is nog nooit te laat gekomen.
1: Wauw.
0: En ze heeft nog nooit een extra vakantiedag opgenomen.
1: Shout out.
0: Snap je?
1: Ja.
0: Ze kan niet heel duidelijk meer praten, maar ik heb even iets kleins neergezet voor je. Dan hoor je even hoe ze zelf erover praat.
2: I love everybody there and I love to go to work every day.
3: She loved, she really enjoyed the conversations with the people.
1: Nou, ze praat beter dan veel artiesten die ik ken.
0: Ja, maar ze, na één zin was ze al heel moe. Dus meer zei ze niet dan dat. Maar ze zegt gewoon, ja, ik vond het daar helemaal fantastisch. En ik ben elke dag met plezier naar mijn werk gegaan. 74 jaar lang.
1: Wauw.
0: Dus als je nu weer in de auto zit op weg naar je werk, houd het nog even vol. Nog heel even, kom op. You got this.
1: Maar dat is ook een ding, hè. De mensen om je heen kunnen het werk leuker maken.
0: Ja.
1: Of fucked up.
0: Ja.
1: Want als jij leuke mensen om je heen hebt, dan voelt het ook fijn om uit je warm bed naar ergens te gaan waar je eigenlijk niet wil zijn. Maar die mensen die fijn en leuk zijn, die maken het leuk. Dan denk ik, ja, leuk.
0: Gezellig.
1: Dus dat is belangrijk. Dus zoek je collega's ook goed uit.
0: Heel goed. Ga jij het solo volhouden, denk je? Gaan we je nog even kijken. Hoe lang werk je nu bij Phonics? 25 jaar, toch?
1: Even kijken. Dat is 2004. Dus 22.
0: Besef. Dan heb je nog ongeveer 55 jaar te gaan.
1: 25 jaar? Wacht even.
0: Ja, want zij heeft 74 jaar lang bij dezelfde werkgever gewerkt, hè?
1: Maar besef deze. Toen jij 6 was, begon ik hier.

0: op.
1: Het is er.
2: 5 voor Fernando.
1: Ja, man. Kun je me 5 woorden laten raden in 30 seconden? Ben je alert? Ben je scherp? Ja, dat moet je zijn om dit spel te kunnen spelen. Welk film volgt een auto... Nou, specifiek. Welk film volgt een raceauto die Lightning McQueen heet? Het is een tekenfilm, hè? Ja, misschien heb je een dekbed ervan. Ja. Kijk er goed op en er staat zeg maar 4 letters op. Dat. Stuur dat naar de NPO luisterapp en dan speel je zo meteen mee. 5 voor Fernando. En ik zeg je eerlijk, als je goed bent in 30 seconds, ik daag je uit.

0: Too hard for radio. Nou Drake, niet too hard hoor, we draaien het gewoon.
1: 5 voor Fernando.
0: Kun je me 5 woorden laten raden in 30 seconden? Als het antwoord ja is, dan is dit het spel voor jou. Vandaag weer 2 kandidaten, Jessin en Tom. Good morning.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Tom, welk film volgt een raceauto die Lightning McQueen heet?
2: Cars.
0: Cars, jazeker. Jessin, we gaan met jou beginnen.
2: Mm-hmm.
0: You ready?
2: Kom maar. Wat valt er van brood?
0: Hagelslag.
2: Nee, kleine stukjes
0: van brood. Kruimels.
2: Oké, okay, ja. Een bekende Nederlandse bloem?
0: Tulp.
2: Oké, okay, geld zit in hem?
0: Bankrekening, spaarpot.
2: Nee, één zak.
0: Eén zak in je portemonnee.
2: Oké, okay, voetbal, wat is er nu gaande?
0: WK.
2: Oké, okay, grote bierende zee.
0: Ah, fuck!
4: Shit! Maar eerlijk, ja, hij sloopt gewoon weer. Hij is gewoon echt goed. 4 punten.
0: Ja, ja.
4: Jullie Bluetooth-connectie die werkt gewoon.
0: Ja, wij gaan mensen slopen, man. Als er hier een wedstrijd van komt live.
2: Wat jullie niet weten, ik heb Fernando een keer in de wagyu ook gehad. Snap
4: je?
2: Ik kom niet
4: erg
0: van vandaag.
4: Ah,
0: serieus? Ah, dope.
4: Zie je, toen is die connectie gewoon gelegd.
0: Bluetooth.
2: Snap je, ja.
4: Maar Tom. Hey, onderschat Tom niet, hè. Misschien zegt Tom nu wel van...
2: Ja, man.
4: Ik ga voor de 5.
0: Hij is die hele connector. Tom, you ready?
2: Zeker, zeker. Jij zit achter een...
0: Mengpaneel, microfoon. Beeldscherm.
2: Nee, je laptop staat erop.
0: Bureau.
2: Geen accu maar een...
0: Batterij.
2: Je kan er series op kijken.
0: Netflix. TV.
2: Geen Netflix maar...
0: Videoland.
2: Een beetje een warme chips waar kaas overheen zit.
4: Dat waren nachos, warme shits met kaas over. Oh, lekker, ik krijg er trek van. Dat waren nachos. Ja, Tom heeft het ook heel erg goed gedaan. 3 had hij er. Maar ja, dat betekent dat Jessie gewoon weer gewonnen heeft.

gezeemdheid, simpleis. Ja, toch, love, man. Spreek je morgen. Tom, thanks voor je deelname. En als je aan het luisteren bent, en denk, ja, maar ik wil het ook. Ik kan het beter dan Jesse. Nou, geef je nu alvast op.

0: Zometeen Fresh featuring KM met Bare Minimum. Ja man, even naar buiten kijken. Wat staat ons te wachten, moeder natuur?
1: Nou, wisselend bewolkt.
0: 20 tot 25 graden en de meeste zon komt vanuit het zuiden. Maar eerst even kijken, what's cracking with the weather and the news. Het nieuws van NOS op 3 met de one only Ryan. What's cracking, what's popping?
2: In Rijen heeft een grote brand gewoed. Vlak voor middernacht begon die brand in een vrijstaand huis. Daardoor is een deel van het huis ingestort en kon de brandweer vanwege instortingsgevaar niet naar binnen. De bewoner van het pand is nog niet gevonden. Ook het zoeken met een drone heeft nog niets opgeleverd. Slecht nieuws over de Britse presentator Jeremy Clarkson. Hij heeft bekendgemaakt dat hij kanker heeft. Dat deed hij in de populaire serie Clarkson's Farm, maar je kan hem vooral ook kennen van een andere populaire serie van vroeger, het autoprogramma Top Gear. En hoewel je dat programma vooral moest zien om het te beseffen, kan je horen dat Clarkson in ieder geval altijd bescheiden bleef.
3: Sometimes my genius is... It's almost frightening.
4: It was time to break out my genius.
3: My genius.
4: Observe the genius that I am.
3: My genius.
4: Just genius. Genius.
0: Is hij de neef van Kanye West of zo?
2: Ja, dat zou je wel denken.
0: Kanye Oost.
2: Ja, misschien niet als je ze ziet, maar wel als je ze hoort. Hij weet al sinds mei dat hij de ziekte heeft. En volgens hem gaat het om een agressieve vorm van kanker die in een vroeg stadium is ontdekt. Clarkson zegt in zijn serie, als alles succesvol verloopt, zie ik jullie terug voor seizoen 6. En als dat niet zo is, zorg goed voor jezelf.
0: Jeetje man, wauw, heftig, sterkte.
2: Een Brits echtpaar dat op een zeilboot naar Frankrijk voer, had onderweg een bijzondere, niet zo gezellige ontmoeting. Ze kwamen een schip tegen van de Russische marine. En als je Fernando, Donna en mij tegenkomt, zwaaien we naar je en krijg je misschien een Phoenix mok of sok of zo. Maar de Russische marine werkt iets anders.
5: A minute or so later, they gave another 5 blasts on their horn, immediately followed by 4 to 5 small arms fire that wasn't aimed at us. It was a warning fire that went up in the air, we believe.
2: Ja, nadat het schip 5 keer naar ze toeterde om te waarschuwen, veranderden ze van koers, maar toch klonken er iets later waarschuwingsschoten. Het stel noemt de actie van de Russen totaal onnodig. De Russen zeggen dat het stel op een gevaarlijke koers richting hun schip voer.
0: Ja, waar ligt de waarheid? Want in het midden. Maar ja.
2: Ja, de raket ook.
0: Ja.
6: Fernando.
0: Heerlijk. Hey, wasafi. Let's go.

0: en bare minimum.
1: Ja, als je Congo in het nieuws hoort, dan hoor je natuurlijk helaas vooral over het leed dat het land heeft meegemaakt. En dat doet me wel een beetje pijn, moet ik zeggen. Omdat er natuurlijk ook zoveel is om trots op te zijn. Daar wil ik het ook over hebben. Nou, juist daarom mag ik volgende week iets heel bijzonders doen. Ik host namelijk het Don't Stop Talking About Congo event in Den Haag.
0: Nou, wat mooi is, want tijdens die avond wordt niet alleen stilgestaan bij wat er nu speelt in Congo, maar ook heel veel muziek, cultuur en alles wat Congo ook is. Dus je krijgt letterlijk een menukaart met alles wat Congo heeft en met zich meedraagt. Waarom dit belangrijk is, gaat Gaetan MBT van Wij zijn Congolezen helemaal uitleggen. Gaetan, good morning.
2: Morning, good morning.
0: Hey, veel mensen staan er niet bij stil hoeveel spullen die we dagelijks gebruiken in principe een link hebben met Congo. Waarom is Congo zo belangrijk voor de rest van de wereld?
2: Een belangrijk ding is dat de grondstof waar batterijen van gemaakt worden voor onze telefoons, voor onze elektrische auto's bijvoorbeeld, die komen voor 70% uit Congo. Dus wij zeggen altijd, iedereen draagt een stukje Congo in zijn handen, zeg maar. Dus Congo is heel belangrijk voor alle technologische ontwikkelingen. Maar ook in je tv-scherm, monitoren, heel veel spullen die we dagelijks gebruiken, heeft een link met Congolese grondstoffen. En daarom is Congo heel belangrijk voor de samenleving waar we nu in leven.
1: Ja, allemaal een beetje Congo in onze broekzak en ik ook in mijn hart natuurlijk. Jij ook.
2: Ja,
1: hey, we halen zoveel uit Congo, hè? Maar eigenlijk weten we ook zo weinig over de cultuur. Hoe kijk jij daarnaar?
2: Ja, ik vind het jammer, want iemand die geen Congolese roots heeft en die kijkt alleen maar tv, als het al media-aandacht krijgt, dan hoort alleen maar oorlog, honger, mensen die ontheemd zijn en dat soort dingen. En dat vind ik jammer. Terwijl Congolezen, en we zien het nu ook, best wel goed kunnen kleden, heel veel stijl hebben. We zijn viraal gegaan met onze outfit van het Congolese elftal.
1: Ja, zeker.
2: Dus we hebben heel veel stijl in ons. Hè, als je de Congolese subcultuur gaat bekijken. Mensen hebben het misschien een beetje moeilijk in Congo, maar willen ze wel heel netjes kleden. Nou, ik persoonlijk, mijn moeder is cateraar, ken ik natuurlijk dat de Congolese keuken heel lekker is bijvoorbeeld. En het zijn dingen die mensen niet weten. En de Congolese muziek. Bijvoorbeeld de Congolese rumba is immaterieel erfgoed geworden. Dat is een van de beste muziekstijlen die er is. En heel veel mensen ook heeft geïnspireerd. Dus Congo is meer dan leed en pijn en grondstoffen. Het is ook muziek. Het is ook heel mooi kleden. Het is ook gewoon, ondanks dat je het moeilijk hebt, genieten van het leven.
1: Mooi. Being out there.
0: Mooi.
2: Ja, precies.
0: En Gaetan, zeg maar, waarom zou iemand die misschien helemaal geen band heeft met Congo zich toch hierin moeten verdiepen?
2: Ja, heel goed, want zoals ik aangaf, Congo is meer dan alleen problemen en mensen die verkracht worden of mensen die het heel moeilijk hebben. De Congo vormt eigenlijk onze hele samenleving. En los dat van Congo alleen een land is wat grondstoffen levert, wat in ons broekzak is, zijn we ook gewoon mensen. Mensen die willen genieten van het leven. We zijn mensen ook die gewoon, zoals jij en ik, willen genieten. En daarom zouden mensen gewoon moeten verdiepen en meer moeten zien dat Congo niet alleen een plek is waar die ons mogelijk maakt om te kunnen genieten van hele mooie dingen. Maar ook een land is waar mensen van vlees en bloed leven die ook gewoon op een goede manier willen leven.
1: Ja, mooi gezegd, Gaetan. En voor de mensen die denken van, nou, daar wil ik wel bij zijn zo'n avond. Wat kunnen we nou precies verwachten bij het Don't Stop Talking About Congo event?
2: Ten eerste, we hebben de beste host die er is. die iedereen kan horen. Dus vind ik heel mooi dat Donna daarbij is. We hebben heel veel mooie muziek. We hebben een mix. Bart of zo is Brian MG. Maar we hebben ook gewoon typische Congolese muziek van Trezor Mwaku. Dus het wordt een hele mooie mix van verschillende Congolese muziekstijlen. En Congolese artiesten. Ik zou het hebben over wat er speelt in Congo. En ik kan het niet in 2 minuten uitleggen. Maar die avond ga ik precies uitleggen wat er speelt in Congo. En wat de Nederlandse link is. En waarom we meer moeten weten over Congo. En we hebben een hele leuke panel. Met verschillende mensen die vanuit hun perspectieven gaan vertellen wat er speelt in Congo. En ik geloof ook als je denkt van ik ben nieuwsgierig. Wat bedoel je nou dat Congo alles mogelijk maakt? En wat is dan zo mooi aan Congolese muziek? Ik zou zeggen, kom. Bij het paard in Den Haag koop je tickets. Het is voor €17,50. Daar help je niet alleen. Je krijgt niet alleen een leuke avond. Maar je ondersteunt ook. Wij zijn Congolezen. Wij gaan ook een partnership aan met een lokale stichting. Die echt mensen gaat helpen in de oosten van Congo. Dus als je meer wilt weten. wordt genieten van muziek, maar tegelijk ook de mensen in Congo helpen, dan moet je 25 juni er gewoon bij zijn en je tickets kopen.
0: Ja, sowieso man. En support Congo sowieso. Vanavond spelen ze ook tegen Portugal. Wat voorspel je op het WK?
2: Ik geloof dat wij het WK gaan winnen.
1: Hey.
2: Ik hoop dat wij gaan stunten tegen Portugal. En als ik heel positief ben, hoop ik op een 2-1 voor Congo.
0: Hey, je bent positief. We love it. Thank you very much, Mangeta. Bedankt voor je tijd. Wil je meer weten? Kijk op de website van Paard van Troje voor meer informatie over Don't Stop Talking About Congo. Ja, ik kan er nooit over stoppen, want een van mijn favoriete artiesten komt daar vandaan. Ja. Gibbs! Je met die. Keep it hard and keep it banging. Donna, let's go get it.

0: Vibrations, man. Ja, trilt en vibreert. Wat is cracking, man? Wat heb je eruit?
1: Ja, na het zien van de Netflix-docu Le Boos over het Franse voetbalelftal van 2010... ging ik gisteren even lekker voor zitten. Zou ik weer zo'n juicy, temptation-achtige dramavoorstelling te zien krijgen? Helaas, het was gewoon heel goed voetbal. Straks hoor je meer.

0: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
1: Hermanos!

0: Check funxads.nl. Your city, your sound.
1: Wil jij ook ervaring opdoen binnen de mediawereld? Check onze vacatures op www.funx.nl/vacatures.
2: De Burger King hamburger, onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro bij Burger King.
3: Nu ook verkrijgbaar, Johnny Cake Mix en Antilliaanse pastijtjes mix. Wij bieden authentieke Johnny Cake en pastijtjes mixen met Antilliaanse smaak. Ideaal voor toko's, supermarkten, foodtrucks en horeca die iets unieks willen aanbieden. Taste the Caribbean, Antilliaanse traditie in elke hap. Yvette's Kitchen. Voor bestellingen bel 06-844-55811. Of mail hello@yvetteskitchen.nl.
4: In the mood for vibes?
5: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
4: Jij brengt de mood bij de vibes.
5: Funix Vibes luister je nu via de NPO Luister app.
6: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
7: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
6: Zonnebrandcreme?
8: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
9: Pas je eindelijk het perfecte...

0: phoenix.nl.
1: Volg Phoenix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
2: Ja, ja, Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten. Want samen maken we Dirk de beste. Nu bij Dirk, Nescafé IJskoffie. 89 cent, dat is een ijskoude aanbieding.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Good vibes, baby, let's get it. Straks dating dilemma, maar we gaan het eerst hebben over het nieuws, de actualiteit van NOS op 3. Good morning, mijn broeder.
5: Goedemorgen. President Trump overweegt nieuwe sancties tegen Russische olie. Dat zei hij op de G7-top, een overleg met de machtigste landen. Nu er een voorlopig akkoord ligt met Iran, wil Trump zich weer richten op het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. En daar horen ook sancties tegen Rusland bij.
6: Well, soon we'll be able to do that because the oil is now flowing. So we took sanctions off because obviously we're not looking to impede the oil. So we're in a position to do that soon.
5: Binnenkort reizen Amerikaanse onderhandelaars naar Rusland om te praten over een einde aan de oorlog. Op de A2 bij Bokstol is een automobilist betrapt die 2 keer zo hard reed als de maximale snelheid die je mag rijden. De man reed voorbij een politieauto met snelheden boven de 200 km per uur, terwijl 100 is toegestaan. De agenten hebben zijn rijbewijs afgepakt. Zo'n 100.000 Nederlanders hebben een gratis lintje besteld bij vluchtelingenorganisatie UNHCR, waarmee ze hun steun uitspreken voor mensen die op de vlucht zijn. De blauwe lintjes zijn bedoeld voor Wereldvluchtelingendag. De organisatie zegt dat er enorme belangstelling was en dat de lintjes nu allemaal op zijn. Frankrijk heeft op het WK alvast zijn visitekaartje achtergelaten. Het werd 3-1 tegen Senegal. Met 2 mooie doelpunten van Mbappé. Zoals de 3-1 toen hij van flinke afstand uithaalde.
7: Er is nog een kans voor hem. Mbappé. Is dit een boodschap aan alle volgers van het WK? Hij is er weer. En dan zo'n glorieus uithaal. Met zo'n vaart, met zo'n precisie. 3-1. Kylian Mbappé.
5: Topfavoriet Frankrijk moest het wel van de tweede helft hebben, want voor de rust had Senegal de beste kansen. Verder liet nog Lionel Messi bij Argentinië ook even zien dat hij op voetballen zit, door een hattrick te scoren tegen Algerije. 3-0 werd het daar. Noorwegen versloeg Irak met 4-1. En as we speak is Oostenrijk-Jordanië bezig. Daar staat het, ja, nog steeds 2-1, nog 1,5 minuut spelen. Dan het weer. In het zuiden droog met vanmiddag veel zon en een graad of 24. In de rest van het land meer wolken en soms wat regen bij 21 graden.
8: Festival FOMO.
9: Hell no.
8: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
9: Oh my god.
8: Met deze week I Love Urban Festival. Meer info. Check Phoenix.nl of de NPO Luister-app.

0: Zandvoort.
1: Hey.
0: Keep it high, keep it banging, baby. Ja, man. Zometeen Stormzy en...
1: Odiel?
2: Dating. Dilemma.
0: Zometeen. Heerlijke tunes. Dating Dilemma. Beste Fernando en Donna. Ik heb een dilemma waar ik niet uitkom. Ik ben nu net 3 maanden met mijn vriend en laatst gebeurde iets wat me gek maakt. We waren intiem bezig en uit het niets zegt deze man gewoon de naam van zijn ex. Ik wist gewoon niet wat ik hoorde. Wij ook niet. En was ook gelijk klaar. Hij schrok er zelf ook van en zei meteen dat het een verspreking was en dat hij absoluut niet aan haar dacht. You're right. Sindsdien vroeg ik me af of hij echt over haar heen is. Want ze waren wel 5 jaar samen en ik weet niet of ik daarmee wil dealen. Ik voel me een beetje second choice. Tweede op de rang. Nou, help me. Was dit een honest mistake? Of moet ik me zorgen maken? De naam van je ex noemen tijdens de daad. Donna, is het een mistake of ben je gewoon lekking?
1: Kijk, een mistake is het sowieso. Maar, even kleine maar. Misschien was het gewoon die man zijn muscle memory.
0: Welke muscle?
1: Wat ik bedoel. Kijk, ze waren wel 5 jaar samen.
0: Ja.
1: Dus misschien, hij is nog maar 3 maanden aan het daten met deze dame. Dus misschien was het gewoon even op automatisme of zo.
0: Ja, nee, man.
1: Nee, maar, wacht even, luister nou. Kijk, al waren ze ook al 2, 3 jaar bij elkaar.
0: Ja.
1: En dan komt die naam ineens. Dan zou ik me wel zorgen gaan maken.
0: Okay, dus
1: en dan moet hij zich ook zorgen gaan maken over een slaapplek, zeg maar. Want dan is het wel... Dan
0: dus je hebt, zeg maar... Volgens jou heb je dus een window van... Als je pas date met iemand, heb je de window van de fuck-up. Dus je mag eigenlijk in de komende paar maanden... Zou je eventueel een verspreking kunnen maken? Dat je tijdens de daad de naam...
1: Ja, wel maar één keer. Wel maar
0: één keer.
1: Kijk, misschien... Je weet toch hoe op een gegeven moment bepaalde dingen in een lange relatie op automatische piloot kunnen gaan. Die periodes kennen we allemaal.
0: Ja.
1: Dat je gewoon weet, na deze danspas is dit de danspas in de choreografie, zeg maar.
0: Klopt.
1: Misschien hoorde daar deze...
0: Komt zelfs de danspasjes.
1: Ja, dus daar hoorde misschien deze naam ook bij.
0: Ah.
1: Dus misschien ging hij eventjes gewoon naar... Nou, zijn muscle memory. In de gym weet je ook gewoon van... Oké, na deze oefening komt deze oefening. Maar, dus misschien... Jullie zijn pas net 3 maanden. Het kan nog net.
0: Zijn muscle memory zat hem in een verkeerde spier. Dat sowieso. En ik denk,
1: ja, die spier was actief.
0: Ja, te actief. Want die man houdt gewoon een naam van iemand anders dan boven. Die daarvoor was. De voorganger. Vorige werknemer.
1: Kijk, hij is lelijk. Maar in de periode van de tijd... Kan ik het nog net, aanzien?
0: Ik zou stoppen en ontvolgen.
1: Ontvolgen? Nou, woe.
0: Dat kan niet, nee, maar dat kan niet, man. Maar ja, wat vind jij? Is het een onschuldige verspreking of een serieuze red
1: flag? Wat vind jij dan? Want je zegt alleen
0: moon,
1: ik...
0: I would moonwalk the hell out of that situation.
1: Je zegt alleen ik ontvolg, ja.
0: Mijn ego is te groot voor dit. Ik trek dat niet. Moet je voorstellen, de grootste angst wat je kan hebben... is dat je weet dat jouw voorganger nog steeds in het hoofd zit... van de persoon waarmee je zit. Als je daarover nadenkt, de voorganger domineert nog steeds. Was it good for you as it was for you? En dan zegt ze opeens, I've had better.
1: Oeh, nou, die is al helemaal erg.
0: Ja.

0: Storms and Odile, 24 Hours. Wat vind jij als iemand tijdens de Friemelings de naam noemt van zijn of haar ex? Is het een onschuldige verspreking of is het een serieuze red flag?
1: Nou, ik kan het voor als we in een korte tijd met elkaar samen zijn, kan ik je nog het voordeel van de twijfel geven dat jouw muscle memory misschien even naar iets anders ging. Tati die is met mij, want die zegt good morning Fernando en Donna. Verspreking is niet nice, maar het ligt bij mij inderdaad aan de tijdlijn. Ik vind poep aan mijn blok zeep vele malen erger dan één keer een verspreking. Maar wel één keer, we gaan niet overdrijven, anders ben je gone.
0: Oh, ze geeft je ook een soort pass.
1: Ja, en bij mij ook. Eén keer. Anders castratie. Oh. Dan is het klaar.
0: Oh, we badden aan de Rijn. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Fernando.
0: Ja, is het een onschuldige verspreking of een serieuze red flag? Wat doe jij als iemand in tussen de vier muren tegen je een andere naam noemt en zegt?
2: Bij mij is het wel direct klaar. Want het is wel voor mij is het wel een heilige moment. Snap je?
0: Ja.
2: En als jij dan nog aan je ex denkt, ja, dat betekent dat je eigenlijk niet aan mij denkt. Dus gewoon nog steeds met je gedachten daar bent.
0: Ja.
2: Dus dat kunnen wij niet redden, vind ik.
0: Dat is gelijk uit. Je loopt gelijk weg.
2: Ja, ik vind het echt een heilig moment. Kijk, je hebt genoeg momenten waardoor het wel kan. Waardoor je denkt van, oké, dat kan nog gebeuren. Maar tijdens het intiem zijn, ja, ik vind dat het wel een heilig moment. Wanneer je met je tweeën echt intensief bezig bent. En dat je echt dicht bij elkaar bent. En dan noem je die naam, ja, dan verbreek je eigenlijk die hele,
0: ja,
2: hele sfeer eigenlijk, vind ik, man.
1: Nou, hoe jij het nu ook zo brengt, het lijkt een beetje alsof die andere persoon ineens in de kamer meekijkt van hallo, ik was er ook
0: nog. Sterker nog, die doet mee.
1: Ja, ik was er ook
0: nog. Op afstand, die doet mee.
1: Oeh.
0: Er wordt aan die persoon gedacht.
2: Dat kan toch niet?
1: Nee, hoe jij hem brengt,
0: ja,
1: zo.
0: Ja, die persoon doet gewoon mee, hoor. Die heeft gewoon gedomineerd. Er zit gewoon een vlag in.
1: Zo, Badden, die begint wel mijn gedachten te veranderen over deze stelling. Want je brengt...
2: Hey. Donna, je moet het zo zien. Kijk, jij zit ook in een relatie. Wat als jouw vriendin ineens aan een ander denkt?
0: Of sterker nog, het denkt, die zegt gewoon de naam.
1: Hé, hey, die ring moet ik dan naam, langzaam, die moet ik langzaam even met olie soepen maken om mijn vinger en langzaam omhoog schuiven. Want inderdaad, als je het zo zegt, oeh,
2: die ga je voelen.
1: Oeh, ja. Dat maakt hem heel beeldend, hoor.
0: Hij heeft hem heel goed uitgelegd.
2: Je gaat hem voelen dan.
1: Hey.
2: Dus ik vind hier wel, kijk, we zijn wel net bij elkaar, dus dat speelt ook wel een rol. Maar ik denk dat hij wel tegen haar kan zeggen dat ze beter eens moet nadenken wat ze wil doen, voordat ze met hem verder gaan. Want als ze nu al na 3 weken nog die naam zegt, dan is ze er nog niet over één.
1: Kijk, ik vind ook wel dat zij er eigenlijk op terug zou moeten komen, zeg maar. Snap je wat ik bedoel?
0: Zeker.
2: Maar dat gaat zij niet doen.
1: Ja, maar ja, dat moet wel.
2: Een schaamte moment. Ja,
0: schaamte moment.
1: Ja, maar dan zou je het nog een beetje kunnen redden, snap je?
0: Kan niet redden, man.
1: Ja, oké.
0: Okay. Andere namen in de toren is heftig, man.
2: Ja, die is heavy.
0: Maar dan ga ik elke keer denken, wanneer we aan het praten zijn op dat moment, dan ga ik elke keer denken, oh, je denkt weer naar hem nu?
1: Een foto op het nachtkastje erbij zetten misschien.
0: Misschien een tatoeage die je vindt.
2: Ja, maar los van dat, Donna en Fernando, op het moment dat ze al een relatie heeft gehad en ze praat daar dan niet echt over, dan ga je als man al een beetje aan denken van, oh ja, maar ze is wel met iemand anders geweest. Dus dat gaat je alsnog altijd bij je blijven. Dus
0: altijd.
2: Dit moment gaat je helemaal bij je blijven, want dit is wel echt een heavy moment.
0: Ja.
1: Nou, ik moet zeggen, ik dacht nog, ah, geeft hij me al even het voordeel van de twijfel. Maar Badder heeft hem helemaal geswitcht.
2: Ja, wel, ik ben het met hem eens dat die man, dat gaat echt niet.
0: Duidelijk.
1: Nee, ik begrijp je. Bedankt, man. Je hebt hem helemaal geflipt hier. Dankjewel voor je hebt gesproken.
0: Lobby, ja, dan ga je alles nadenken als je hoort de trackband over. Maar blijf reageren. Wat zou je doen als iemand

0: oh, houd je me nou? Dan zeg je, oh, nee. Nee, kan gebeuren. Ja, kan gewoon gebeuren. Riri hebben we aan de lijn. Riri, good morning.
1: Good morning, good morning.
0: Wat doe jij in een situatie waarbij ja, de persoon waarmee je aan het friemelen bent opeens een naam noemt van je voorganger? Wat doe je dan?
1: Van zijn voorganger. Dan, toch?
0: Nee, nee, ja, ja, ja, precies. Ja, ja. Ja, ja, dus hij is met jou en hij zegt opeens. Ja, zij noemt zijn ex zijn naam.
1: Zijn ex zijn naam, ja. Nee, nee, gaat, sorry, gaat bij mij er niet in. Want kijk, weet je zo, als je, vooral als je ongeveer twee, drie maanden net aan het daten bent, dan ben je toch soort van in een honeymoon phase. Dus ja. hoe, als jij in die honeymoon phase bent, en dan hebben we, dan zijn we, ga ik een beetje ervan uit, zijn we niet, zijn we net intiem met elkaar zo'n beetje, de eerste drie maanden, dit, dat. En dan denk je nog steeds aan je ex. En ik weet niet of het vanuit hem kwam, dat hij zijn excuus was van ja, ik ging 5 jaar of zo. Nou sorry, maar als je 5 jaar ging, is prima. Maar dan ben je waarschijnlijk wel weer te vroeg in een andere relatie gestapt. Dat als jij in de honeymoon fase nog steeds aan je ex denkt en vooral tijdens een intieme moment. Kijk, hebben we een discussie en dan komt je muscle memory naar boven van dat ik ook met mijn ex of zo. Je weet toch?
0: Ja,
1: en dat je dan opeens die naam noemt, I get it. Maar als jij die naam gaat noemen, terwijl wij net intiem zijn met elkaar, dat vind ik gewoon een beetje strange. Want dan denk ik, laat ik jou nu net zo goed voelen als je ex? Of denk je dat ik je ex ben? Of,
0: ja, man.
1: Het zijn gewoon scenario's wat ik zelf ook bedenk, door die vraag. Ik heb het gelukkig nooit meegemaakt. Maar ik zou denk ik wel een beetje pissed af zijn. En ja, het gaat nu in mijn hoofd spoken. Ook al is het bijvoorbeeld helemaal echt onschuldig, was het echt per ongeluk. Want dat kan ook gewoon gebeuren. Je weet toch, je moeder doet ook bij wijze van, dan noemt ze je broer, die, voordat ze bij jouw naam komt.
2: Ja, hier zegt ze wel wat. Klopt. Snap je wat ik bedoel met muscle memory?
0: Klopt, maar dat is een andere situatie. Wanneer je moeder gaat roepen, voordat ze een pak slaag gaat geven, van Gregory, en dan komt ze opeens bij jouw naam. Dat is toch anders dan wanneer je zeg maar in een intieme sfeer bent, waarbij jij en die persoon alleen zit. En dan zegt die persoon, die andere persoon uit het verleden, die haal ik even naar boven. Als Bluetooth.
1: Ja, daar denk ik dan gewoon bij mezelf, ja, die muscle memory. Is dat die muscle memory met een extra kop? Of is het die muscle memory die, ja, ik weet niet, kan per ongeluk zijn, maar gewoon om het feit dat jij dat dan op dat moment hebt gedaan, in mijn brein, gewoon hoe ik ben, ik ga overuren zomaar draaien. Ik ga heel de tijd denken van, ja, elke keer wanneer we intiem gaan worden, ga je nu aan je ex weer denken. Of moet ik nu dit? Of ik ga opletten. Dus ik ga niet meer helemaal in het moment meer genieten, omdat ik te veel loop na te denken. Snap je? Ja,
2: weet je wat ik misschien denk? Want eigenlijk denk ik daardoor door Riri. En Nigel die heeft ook een spraak met me gestuurd in de NPO Luister-app. Die zei dit ook van, Nigel die zei bijvoorbeeld van, hoe lang waren ze al uit elkaar? En nu zegt Riri ook van, is hij misschien gewoon te snel, letterlijk en figuurlijk, in iets anders gestapt? Misschien is die overstap gewoon te snel geweest.
0: Ja.
2: Als, nee, maar oprecht, als jouw hoofd nog steeds, zelfs op een intiem moment, bij de ander ligt na 5 jaar, misschien heb je helemaal geen verwerkingstijd gehad.
0: Maar sterker nog, maar als je in een goede vibe zit, dan ga je echt niet denken aan wat daarvoor was, hoor.
2: Ligt eraan.
1: Nou, kijk, weet je wat het is? Ik kan me enigszins voorstellen als je je ogen op bepaalde momenten dicht doet, toch?
0: Dat valt een serie over de betere versie.
2: Oh, die is wel erg hoor.
0: Die is toch erg, Riri? Als je ogen dicht doet.
1: Het is erg. Maar je weet toch, jullie komen met deze stelling. Dus ik ben, althans, die dame komt met deze stelling. Dus ik ben ook een beetje aan het kijken.
2: Even
1: van,
2: de opties uit verkennen. Ja, even de opties. Riri die onderzoekt even de opties. Maar ik denk, hoe dan ook, dit gaat wel een weerslag hebben op de rest van hun relatie. Trust
0: zeker.
2: Me.
0: Dus,
1: en dat is het nou juist. Ik ga het zomaar, ook al is het onschuldig, ik ga het heel de dag nu door jou in mijn hoofd hebben. Tijdens het seks. Van, je gaat aan iemand anders denken.
2: Ik zeg het al, zet maar een foto op het nachtkastje. Ze zijn er nu toch al bij.
0: Ja, ze zijn erbij. Ze doen sowieso mee. Dus succes met het verhaal. En hou ons op de hoogte hoe het is gegaan. Riri, dank je wel. Zo, wat een tori en een story.
2: Ay, caramba.
0: Denk aan je ex tijdens de... Precies.
2: Oh, na, na. What's my name?

0: Silvio Ride or Die. De moordende minuut, man. Sowieso, dat gaan we spelen. Are you ready? Ja, yeah? you ready? Luister dan. De kwalificatievraag. Die komt nu. Wat is de voornaam van de moeder in The Simpsons? Ah, ik weet dat je Bart kent. Bart Simpson. Doe de Simpson. Doe de Bart. Oh, doe de Bart. Ja, kan je me luisteren. Wat is de voornaam van de moeder in The Simpsons? Ik heb het niet over Homer, de vader. Ik heb het over de moeder. Oké, laten we doorkomen via de NPO luisteren.
1: Besef je dat er heel veel mensen zijn die straks tegen een kind moeten zeggen... Nee, vader slijde gewoon in mijn DM.
2: Ja, nee.

0: van oké, okay, je kwam bij de kassa en zei we gaan het splitten. De rekening.
1: Dat bestond niet. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
3: Zometeen muziek van Kevin featuring Roxy Dekker. Je hebt mij hier. Vandaag is het wisselend bewolkt met 20 tot 25 graden. En de meeste zon die komt gewoon uit het zuiden. Ryan met het nieuws van NOS op 3. A very, very good morning. Wat heb je voor ons?
4: Good morning. Vandaag is de laatste dag van de G7-top in Frankrijk. Vanavond ontvangt president Macron president Trump in het paleis van Versailles. Ze eten met elkaar en daarna is er in de tuin een licht- en vuurwerkshow. Gisteren zei Trump dat hij misschien met nieuwe sancties komt tegen Russische olie. Want nu de straat van Hormuz mogelijk weer open gaat, kan Rusland volgens hem weer worden afgeknepen.
5: Well, soon we'll be able to do that because the oil is now flowing. So we're in a position to do that soon.
4: De G7-landen willen vooral de Russische schaduwvloot uitschakelen. Dat zijn schepen die Rusland gebruikt om sancties te omzeilen. Twee oud-wethouders van Lelystad hebben ambtenaren geïntimideerd en gepest. Dat blijkt nu uit een onderzoek van de gemeente. Een van die oud-wethouders zou zichzelf de baas en de enige deskundige noemen. De andere noemde de ambtelijke directie randdebielen. Ze stapte in januari op na een lang debat over hun werkzaamheden. De Vrije Universiteit van Amsterdam is op zoek naar mensen met smetvrees. Ze kunnen meteen beginnen aan de behandeling van deze dwangstoornis, dus zonder lange wachtlijsten. Dat gebeurt via een app op je telefoon. Via een soort VR-beleving maak je je huiskamer vies, zegt deze onderzoeker.
6: Je projecteert het virtuele vuil op bijvoorbeeld de keukentafel of de snijplank of in je bed of op het tapijt. En daar moet je dan naar kijken en dat wekt de angst op. En daar moet je doorheen. Dat gevoel moet je echt verdragen. En dan leer je dus dat je dat kan. En dan doorbreek je die visuele cirkel als je dus niet die dwanghandelingen gaat toepassen.
4: En dat moet niet alleen de klachten verhelpen, maar zorgt er ook voor dat meer mensen hulp kunnen krijgen.
3: Er zijn mensen die dwangmatig dingen willen opruimen, toch? Dus die hebben ze een OCD of zo, toch?
4: Nou ja, smetvrees heeft echt te maken met alles wat besmet is. Dus alles wat je aanraakt. Weet je, mensen die de hele dag dingen willen schoonmaken of dingen niet aan willen raken. Ja. Of ja, ik ken ook iemand die krijgt gewoon paniekaanvallen als hij of zij het idee heeft dat dat ik besmet is met iets, weet je. Dus die gaat ook echt doekjes of stoelen zetten op terrassen en zo. En constant zo'n pompje bij zich met desinfectiemiddel. Dus het is niet alleen opruimen. Het is echt angst voor besmetting eigenlijk.
3: Oké. Nou, dus de mensen kunnen met zo'n VR-beleving daar vanaf komen.
4: Absoluut.
3: Oké, nou, neem zo'n VR-beleving. Nou, geniet. Fernando. Dit is Kevin featuring Roxy Dekker. Je hebt

0: Very, very, very good morning. We gaan weer de morgenminuut spelen. Die is zomaar een spel. Een spel die je sowieso een keer gespeeld moet hebben. Ik krijg 1 minuut de tijd om 10 vragen te beantwoorden. Van die 10 vragen moet je de 6 goed hebben. En Merle denkt, dit kan ik. Dit ga ik voor elkaar krijgen. Merle, good morning.
1: Goedemorgen.
0: Hey, wat klink je zo vrolijk. Ben je vrij? Of ben je aan het werk?
1: Nee joh, ik ben echt net op werk.
0: Oh, heb je daar, Don en ik hadden het vandaag erover van, je wordt veel gelukkiger als je op werk zit met leuke collega's. Heb jij die?
1: Die heb ik zeker. Nee, we hebben echt een hele fijne werkgever.
0: Je hoort het al. Ja. Je merkt het.
2: Zie je, meteen die vrolijkheid zit erin.
0: Ja, ja. Ja, soms als je mensen wat zegt, ik ga aan mijn werk. Nee, je vindt je collega's niet zo leuk.
2: Dit is nou, sommige werken is ook gewoon echt niet leuk hoor.
0: Klopt, maar de mensen eromheen, als je lol hebt. Ik heb wel eens zeg maar gewoon vakken gevuld, maar dat was met echt gezellige mensen. En dat maakt het gewoon leuker.
2: Ja, dat is echt zo.
0: Dat is die...
2: Nou, misschien kan je wel een collega meenemen naar de prijs die je misschien gaat winnen. Want als je de morgen minuut gaat slopen, krijg je gewoon tickets voor I Love Urban.
1: Nou, ik denk dat ik wel wat collega's heb die meewinnen. Maar mijn leidinggevenden zijn het ook al. Als je wint, dan is de prijs voor ons, hè?
2: Hey, kijk.
0: Je leidinggevende. Nee. Maar komt er ook een salarisverhoging bij?
1: Dan moet ik er even lief aan. Ze kijken me nu aan.
0: Precies. Snap je? Ik onderhandel voor je. Komt goed, Merle. Ben je ready?
1: Ja, ik ben ready.
3: De moordende minuut. De moordende minuut.
0: Wat is de voornaam van de moeder in The Simpsons?
1: Marge.
0: Wat is het Engels woord voor citroen?
1: Lemon.
0: Van welke provincie is Leeuwarden de hoofdstad?
1: Friesland.
0: Wat is de artiestennaam van Jonathan Jeffrey Grando?
1: Pas.
0: Hoe heet de prinses in Super Mario?
1: Sorry?
0: Hoe heet de prinses in Super Mario?
1: Peach.
0: Wie was de president van Amerika voor Donald Trump?
1: Obama.
0: Nee, die andere.
1: Oh, Biden.
0: Ja.
2: Hey.
0: In welk land vind je de stad Shanghai? Welk land vind je de stad Shanghai? Ja. Ja. Wat is de 3-cijferige telefooncode van Den Haag?
1: 030?
0: Nee, Den Haag.
1: Sorry.
0: Maar, hè, welk dier staat op het logo van Lacoste?
1: Een krokodil.
0: Ja. Wat is 13 keer 14?
1: 13 keer 14? Oh,
0: je mag. 158? Hoeveel? Nee. Ja. Wat zeg je gevoel? Okay. Wat zeg je leidinggevende? Mag je werken of niet? Ja?
2: Nou, werken mag ze sowieso, denk ik. Ja? Gaat er eerder om, mag ze feesten? Dat is de vraag, Nando.
0: Ik ben benieuwd.
2: Ik ben ook benieuwd.
0: Tromgeroffel. Je hebt hem. 7 goed.

0: met je beste vriend of met je partner, maakt niet uit. Je hebt ze gewonnen, jij kiest zelf.
1: Lekker bezig, man.
2: Helemaal goed.
1: Goed gedaan. Nou, de artiestennaam van Jonathan Jeffrey Grando is my brother Jonah Fraser. De drie cijfers van de telefooncode van Den Haag is niet 030, is 070.
2: Oh.
1: En 13 keer 14, rekenmachine erbij, 182. Had je niet kunnen weten, had niemand kunnen weten. Moet je heel snel voor hoofd rekenen en geen een van
2: ik
1: ons
2: ben
1: doet
2: een hele grote bok.
0: Nee. Ja, vraag mij niet eens wat 6 keer 7 is, dus ik snap dat je hem niet
1: weet
0: goed hebt.
1: Komt helemaal goed. Nee, staat helemaal genoteerd. We gaan het fixen, we gaan het regelen. Dus you did it.
2: Dank je.

0: Pile, Pile. I'm ready. You ready, ready?
1: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
2: Nieuwe muziek. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
1: In de Nando Leaks.
0: New tune, zoetigheid voor je oren.
3: Ik voel mezelf te erg.
0: Esco, Free.

0: Marlette.
1: Hey, New Tunes, de parels van de radio, de muzikale juwelen. Wil je meer liedjes horen? Check en volg dan die playlist op Spotify. Nando Leak Sound System. Liedjes van First Man, Popcorn, D-Double, Poof, Haley Smalls, Rick Ross, T.I., Esco, Ozuna,

0: Stijn van NOS op 3. Wat heb je zometeen voor ons?
1: Het is altijd een zee van mensen die komen en gaan op Schiphol. Maar vandaag is het daar extra druk. Waarom hoor je zo

0: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
1: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
0: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
2: Volg Funix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: Yvette's Johnny Cake Corner. Knapperige pastijtjes, arepa bambuna en overheerlijke gevulde Johnny Cake. Met onder andere spicy chicken, crispy chicken, barbecue chicken, steak, juicy burgers, bakkeljauw en meer. Gerechten zoals geitenvlees, rundvlees, kip en vis. Yvette's Johnny Cake Corner. Arena Boulevard in World of Flavors.
4: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
3: Bewaar je bonnetje van Yvette's Johnny Cake Corner en win een nieuwe elektrische fiets.
5: Pas je eindelijk het perfecte

0: Mood for Vibes?
1: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
0: Jij brengt de mood via de vibes.
1: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.

0: mix.nl.
1: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
2: Ja toch, wat denk je? Nou, ik mix het gewoon hoor. Miguel Cadel zometeen in de mix. Maar dit is een andere mix. Een mix van actualiteit, harde feiten. Ryan, wat heb je voor ons? Nieuws van NOS op 3.
3: Een team van specialisten gaat vandaag zoeken naar de bewoner van de uitgebrande woning in Rijen. De man is sinds de brand vannacht vermist. Mogelijk was hij in het pand tijdens de brand. Door instortingsgevaar kon de brandweer de woning vannacht niet in. Van het pand is niet veel meer over, zegt deze verslaggever van Omroep Brabant.
4: Overal liggen brokstukken, het dak van de woning is helemaal ingestort. En eigenlijk is er, als ik naar binnen kijk, is er niks meer over. Alles is zwart geblakerd. Ik zie af en toe nog wat bluswater naar beneden druppelen. Maar het is een heel naar beeld hier in Rijen.
3: Het onderzoek in het puin begint zodra het veilig kan. Twee oud-wethouders van Lelystad hebben ambtenaren geïntimideerd en gepest. Dat blijkt nu uit een onderzoek van de gemeente. Een van die oud-wethouders zou zichzelf de baas en de enige deskundige noemen. De ander noemde de ambtelijke directie randdebielen. Ze stapte in januari op na een lang debat over hun werkzaamheden. Oud-Top Gear-presentator Jeremy Clarkson heeft een agressieve vorm van kanker. Dat heeft hij zelf bekendgemaakt in de laatste aflevering van zijn populaire landbouwserie Clarkson's Farm. Hij weet het al sinds mei en zegt dat het vroeg is ontdekt.
5: Fuck, I've got cancer.
6: Nah.
5: Yep, it's really early, so the treatment will be, you know. I'm praying that we could get the harvest done and then I could go and get some treatment.
3: Ja, hij hoopt dus dat de behandeling succesvol verloopt en hoopt dan terug te keren voor seizoen 6. Op Schiphol staan alweer heel wat Oranje fans klaar om naar Houston te vliegen.
7: Om te kijken hoe we de Zweden hopelijk gaan verslaan.
8: Ja, voor ons is dit wel een uitje wat al lang geleden gepland is.
9: Zit de sfeer er een beetje in al?
10: Ja, zeker. Ja. Voetbalmuziek, Nederlandse muziek.
11: We hebben een lekker plekje in het stadion. We zitten mooi vooraan en we gaan hard juichen.
3: Ja, zij gaan dus die kant op voor de wedstrijd van zaterdagavond. En inmiddels zijn ook de terugkeerders van de vorige wedstrijd ook alweer geland.
12: Ja, zoals je misschien kan horen, het was heel erg leuk.
13: Alleen maar feestlopen vieren.
14: We hebben echt 4 dagen genoten in Dallas. Ja. Je hoort het wel aan mijn stem, denk ik.
12: Het was echt fantastisch. 1 groot feest, ja. Een beetje jammer van het resultaat, die 2-2 nog net.
14: Ja, we hebben niet verloren. Ja, dus dat is toch een goed teken.
3: Ja, mooi positief. Net is er op het WK ook weer een wedstrijd afgelopen. Oostenrijk versloeg debutant Jordanië met 3-1. Dan het weer in het zuiden droog met wat zon vanmiddag en een graad of 20. In de rest van het land meer wolken en soms wat regen bij 21 graden.
15: Festival FOMO.
16: Hell no.
15: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
16: Oh my god.
15: Met deze week I Love Urban Festival. Meer info. Check funnits.nl of de NPO Luister-app.

0: funnix.nl/festival en fix je FOMO met de Funnix Festipass.
1: Zometeen de Candy Girls, Young Felix, Bart of Zo en Rijk. Ja man, what's cracking with the weather? Nou, laten we kijken. Vandaag wisselend bewolkt. 20 tot 25 graden. De zon komt vanaf uit de zijde. Ryan, met het nieuws van NOS op 3. A very, very good morning. Wat heb je voor ons qua nieuws?
2: Good morning, Fernando. Kinderen moeten beter worden beschermd tegen online intimidatie, pesten en het verspreiden van naaktbeelden op internet. Een plan van D66 om dit via strengere regels voor scholen te regelen kan rekenen op een meerderheid in de Tweede Kamer. Volgens de partij doen scholen nu te weinig.
3: Iedereen die vroeger gepest is weet hoeveel impact het heeft. En de impact die dat maakt online is net zo heftig als dat offline kan zijn. Maar je ziet dat scholen daar nog niet altijd zicht op houden. Daar ook niet de meldingen bij OM of justitie van doen als dat nodig is en strafbaar is. En wij willen echt dat daar veel meer aandacht voor komt en dat dit ook echt wordt aangepakt.
2: In het plan staat dat scholen online incidenten voortaan moeten melden bij de onderwijsinspectie. En ze moeten ook vertrouwenspersonen aanstellen. Een dierenrechtenorganisatie in Vietnam heeft ruim 400 katten gered. De dieren waren gestolen en criminelen wilden ze slachten voor het vlees. Inmiddels zijn de baasjes van 40 gestolen katten weer gevonden. De organisatie hoopt ook de baasjes van de andere katten te vinden. En goed nieuws voor wie regelmatig de trein pakt tussen Zwolle en Dronten. Reizigers daar krijgen nu vaak last van hun oren als de trein door de Drontermeertunnel rijdt. Deze jongen herkent het wel.
4: Ik heb zeker wel eens druk om mijn oren inderdaad. Ja, ja. En daar zitten mijn oren gewoon verstopt. Een beetje, ja.
5: Hebben gewoon zo'n gek gevoel bij je oren, zeg maar, en zo. Maar...
6: Een gek gevoel?
5: Ja, ik weet niet precies hoe je het moet beschrijven, maar...
7: Ja, je oren klapperen, gaan dicht, ja.
6: Is het vervelend?
7: Nou, het is niet een heel fijn gevoel, nee.
2: Nee, zeker niet. Iedereen die wel eens in een vliegtuig heeft gezeten kent het ook wel, denk ik. Sinds deze week zet de NS nieuwe treinen in die beter geïsoleerd zijn, waardoor je minder last krijgt van de luchtdruk. Je moet wel mazzel hebben, er rijden komend jaar niet alleen de nieuwe, maar ook zullen er nog oude treinen rijden op het traject.
1: Hoe gaan ze het fixen dan? Want hier heb je toch altijd, zeg maar, last van?
2: Nou ja, je kan natuurlijk een beetje spelen met... Nou, ik zeg natuurlijk alsof het zo makkelijk is. Maar je kan spelen met de luchtdruk in iets. Dat gebeurt natuurlijk ook in een vliegtuig. Zodra die deur dicht gaat van het vliegtuig, wordt eigenlijk de luchtdruk in de cabine wordt op een bepaald niveau gezet. Dat je er minder last van hebt. Geen last is inderdaad lastig. Maar ja, mensen die heel gevoelig zijn, die zullen het houden. Maar je kan voor een heleboel mensen al de druk letterlijk verminderen.
1: Ik voel altijd de druk om een trommelvis als je lucht in gaat, hoor. Dan praat ik met iemand en zeg ik, wat zeg je?
2: Een vliegtuig gaat op zich ook wel 300 km per uur. Hè? Ja. Het opstijgen of zo, 400.
1: Ja.
2: De trein gaat iets langzamer. Dus als het goed is, heb je ook... Zeg maar, een vliegtuig heeft echt met extreme omstandigheden te maken.
1: Ja.
2: Ja, nou, jij rijdt auto, ik rijd ook auto.
1: Ja.
2: Wij rijden ook niet altijd onder de 100 km per uur. En ja, dan heb je soms dat je als je zo'n heuvel opgaat of afgaat of zo, dat je dat ook even voelt, dat luchtdrukverschil.
1: Ja.
2: Dus het kan, ja, het kan overal gebeuren.
1: Dan heb je dat ook, die druk op je oor, dat soort taferelen.
8: Ja, ik zat vorige week nog ziek in het vliegtuig. Nou, geloof me, dat is ook voor je holtes niet zo lekker, hoor.
1: Ja.
8: Dus ook voor de druk op plekken in mijn hoofd waar ik niet wist dat ik mijn hoofd kon voelen.
1: Ja.
8: Dus, maar ja, de trein inderdaad, wat trein zegt, daar valt het allemaal wel mee.
1: Ja, ja, toch?
8: Dan chasen we niet zo hard.
1: We denderen lekker met de trein, man. Kadeng, kadeng.
8: Tjoe,
1: Young Felix, Bart of Zo, Rijk. Ik ken

0: Ja, man. Hé. Hey. Je weet toch, vandaag dating dilemma, man. Wat een situatie. We kregen een bericht binnen, een anoniem bericht. Tijdens een intiem moment noemde haar vriend ineens de naam van zijn ex. Nou, en noemde het een vergissing, maar zij vraagt zich af of ze daar zich wel overheen kan zetten. Wat vind jij? Is het een onschuldige verspreking of een serieuze red flag? Nou, ik zeg je eerlijk, I be out of the motherfucker. Donna zei ook zo van, ja, weet je, misschien kan het een muscle memory fout zijn. Maar onze luisteraar, Badder, die zei...
1: Klaar, want het is wel, voor mij is het wel een heilige moment. Snap je?
0: Ja.
1: En als jij dan nog aan je ex denkt, ja, dat betekent dat je eigenlijk niet aan mij denkt. Dus gewoon nog steeds met je gedachten daar bent.
0: Ja.
1: Dus dat kunnen wij niet redden, vind ik.
0: Dat is gelijk uit, je loopt gelijk weg.
1: Ja, ik vind het echt een heilig moment. Kijk, je hebt genoeg momenten waardoor het wel kan. Waardoor je denkt van, oké, dat kan nog gebeuren. Maar tijdens het intiem zijn, ja, ik vind dat het wel een heilig moment wanneer je met je tweeën echt intensief bezig bent en dat je echt dicht bij elkaar bent. En dan noem je die naam, ja, dan verbreek je eigenlijk die hele,
0: ja,
1: hele sfeer eigenlijk, vind ik, man.
2: Nou, hoe jij het nu ook zo brengt, het lijkt een beetje alsof die andere persoon ineens in de kamer meekijkt van, hallo, ik was
0: er ook. Sterker nog, die doet mee.
2: Ja, ja, ik was er ook.
0: Op afstand, die doet mee.
2: Oeh.
0: Er wordt aan die persoon gedacht.
1: Dat kan toch niet?
2: Nee, hoe jij hem brengt?
0: Ja,
2: zo,
0: ja,
2: zo.
0: Die persoon doet gewoon mee, hoor. Die heeft gewoon gedomineerd. Ja. Zet gewoon een vlag in.
2: Zo, Badder, die begint wel mijn gedachten te veranderen over, ja, deze stelling. Want je, ja, brengt...
1: Donna, je moet het zo zien. Kijk, jij zit ook in een relatie. Wat als jouw vriendin ineens aan een ander denkt?
0: Of sterker nog, het denkt, die zegt gewoon de naam.
2: Hé, hey, die ring moet ik dan naam, langzaam, die moet ik langzaam even met olie soepen maken om mijn vinger en langzaam omhoog schuiven. Want inderdaad, als je het zo zegt, oeh,
1: die ga je voelen.
2: Oeh, ja. Badder maakt hem, ja, heel beeldend, hoor.
0: Hij heeft hem heel goed uitgelegd.
1: Zo, je gaat zo hem voelen dan.
2: Hey.
1: Dus ik vind hier wel, kijk, we zijn wel net bij elkaar, dus dat speelt ook wel een rol. Maar ik denk dat hij wel tegen haar kan zeggen dat ze beter eens moet nadenken wat ze wil doen, voordat ze met hem verder gaat. Want als ze nu al na 3 weken nog die naam zegt, dan is ze er nog niet over eens.

0: Je kent het systeem.
1: Ja, man, de dricoloog. What's cracking, bro?
2: De dricoloog, de dricoloog.
0: We hebben wel heel veel bijnamen. Ik zou bijna Messiloog willen heten ook nog. Want heb je hem vannacht even zien schitteren?
1: Een mooie hat-trick.
0: Hè? Ja, dat is waanzinnig.
1: Maar bij hem ben ik dus weer verbaasd. Omdat hij dat altijd doet. Zeg maar, dus ik probeer mijn focus te verleggen juist naar die landen die ik, zeg maar, overwinningen gun. Bijvoorbeeld, ik zag Senegal gisteren voetballen tegen Frankrijk.
0: Gestreden.
1: En dan denk ik, wow, maar deze gasten zijn gruwelijk. Ze hebben Frankrijk ook moeilijk gemaakt in de eerste helft.
0: Zeker, ze waren veel beter zelfs.
1: Dus ik doe daar, ik word daar blij van. Ik denk van, dit soort guys wil ik nog meer zien.
0: Alleen ik denk wel dat het gewoon een message is. Het is voor mij niet per se van je moet voor Ronaldo zijn, je moet voor Messi zijn. Het belangrijkste is dat we gewoon allemaal gaan genieten dat deze legends nog één keer op een WK staan. Ik denk dat we daar echt van moeten genieten.
2: Nou, ik geniet niet, want Congo moet tegen Portugal vanavond. Dus ik geniet precies
0: net. De broeders uit Congo gaan stunten vanavond.
2: Zo is het, Ik kan niet genieten dat ze, als jij zegt, ja, we moeten nog genieten van Ronaldo. Nee, ik geniet niet van hem vanavond. Ik ga niet genieten van hem.
0: Ik heb, als ik één ding wel heb gezien van de Afrikaanse landen, is dat ze wel echt 200% zeg maar geven.
1: Ze hebben ook, ze
0: strijden
1: ook
0: echt zien voor elkaar.
1: Ja, maar en, ze laten ook zien waar de power ook vandaan komt.
0: Ja, dus ik denk, ik verwacht wel een leuke wedstrijd eigenlijk. Ik denk niet dat Congo afgeslacht wordt.
2: Nee, sowieso. Nee.
1: Wat zie je als een afslag ding qua cijfers?
0: Ja, kijk, respectfully, en ik wil niemand tegen het zere been aanstoten. Ik ben super trots op Curaçao. Maar even in sporttermen 7-1 krijgen.
1: Maar bro, dat
2: is wel pijnlijk.
1: Nee,
2: maar hij zegt, nee, gaat het niet flippen. Nee. Wat hij zegt gewoon, respectfully, er is geschiedenis geschreven, maar zou ik blij zijn vanavond als Congo 7-1 pakt? Nee, tuurlijk niet.
1: Maar kill.
0: Nee, maar bro, 7-1 is gewoon een harde uitslag.
1: Maar 7-1

0: van een 3-4-voudig wereldkampioen Duitsland.
1: Maar bro, even gewoon de feiten. Even
0: bro, los van de feiten, broer.
1: Nee, maar...
0: Curaçao heeft geschiedenis geschreven. Heeft kunnen scoren.
2: Heeft kunnen scoren
0: tegen wereldkampioen Duitsland. Iedereen is gefocust op die 7-1.
2: Nee, niemand. Hij zegt nog...
3: Hij stelt mij een vraag. Wow.
0: Nee, bro.
3: Ik geef antwoord. Ik zeg nog zonder disrespect. Want niemand. Ze hebben gestreden. Het is prachtig. Ze hebben ook gescoord. Waanzinnig. Maar in sporttermen, voetbal 7-1 krijgen is een pittige uitslag.
0: Het is pittig, maar het is het einde.
2: Maar dat zegt hij ook helemaal niet.
0: Nee, maar sorry, maar I'm very protective, bro. I'm very protective. Nee, maar luister. Nee, iedereen is gefocust op, ze geen 7-1. Bro, Curaçao staat daar gewoon voor het eerst op het WK. Staat te stunten.
4: Ik ga proberen te bemiddelen. Ik denk dat Fernando kijkt naar andere dingen dit WK. Fernando kijkt naar andere dingen. Fernando kijkt naar culture, kijkt naar geschiedenis, kijkt naar gevoel.
0: Snap je wat ik bedoel?
4: Hij is ook een voetbalfan. Hij kijkt naar feiten, naar statistieken.
0: Ja, maar het is allemaal leuk.
4: Anders,
0: maar
3: je kan mij niet de vraag stellen, wat is een asswhooping? Ik geef antwoord.
0: Ja, maar je had ook een ander voorbeeld kunnen pakken.
3: Ja, maar dit is tot nu toe de hoogste uitslag van het WK.
4: Nee, hij wil die 5-1 uit 2014 tegen Spanje. Die wil die
3: horen. Dat is ook een
0: asswhooping.
3: Snap je? Dat is nog meer asswhooping.
4: Weer een beetje lief voor elkaar. Ga door met gesprek.
0: Maar dat is die asswhooping die we hebben uitgedeeld als Oranje.
2: Dat was geen gesprek, hoor. Dus jij zegt, ga door met gesprek. Dat was eerst een gesprek.
0: Maar we gaan vandaag zien hoe Congo gaat representen.
3: Ik denk dat Congo ook leuk gaat doen.
0: En mijn focus is op Congo.
2: Dankjewel.
0: Je weet toch? Nee, maar kijk, Ronaldo is one of the greatest, is one of my favorites. Maar ik gun het Congo meer, omdat ik het belangrijk vind dat als deze landen het goed doen op het WK, dat betekent nog meer bekijks van grote teams die naar die landen gaan kijken en die mensen gaan meenemen.
3: Zeker.
0: It's bigger than just statistics. It's about culture.
3: Kijk, culture sowieso. Maar goed, laten we zo meteen lekker naar Rewind gaan luisteren.
0: Ja, hoor, ook een beetje culture.

0: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 5 dagen. Ziggo.
1: Trek je niet echt lekkers? Ga naar

0: En score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Phonics Vibes luister je nu via de NPO Live.

0: It's complicated at funix.nl.
1: Volg Funix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
2: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
3: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
4: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
5: Nu ook verkrijgbaar. Johnny Cake Mix en Antilliaanse pastijtjes mix. Wij bieden authentieke Johnny Cake en pastijtjes mixen. Met Antilliaanse smaak. Ideaal voor toko's, supermarkten, foodtrucks en horeca die iets unieks willen aanbieden. Taste the Caribbean. Antilliaanse traditie in elke hap. Yvette's Kitchen. Voor bestellingen bel 06-844-55811. Of mail hello@yvetteskitchen.nl.
6: Met zometeen muziek van FMG, maar ook John Afrezen ga je horen met Jayon. En met een groep zometeen, die heb ik voor je klaarstaan, die dreigde uit elkaar te gaan. Maar één hit, die zorgde ervoor dat zij gewoon weer hele grote successen gingen boeken. En nee, het gaat niet om Destiny's Child. Wie het wel is, dat ga je zometeen horen. Eerst tijd voor het laatste nieuws van Ryan, NOS op 3. Een hele goede morgen.
7: Goedemorgen. Kinderen moeten beter worden beschermd tegen online intimidatie, pesten en het verspreiden van naaktbeelden op internet. Een plan van D66 om dit via strengere regels voor scholen te regelen kan rekenen op een meerderheid in de Tweede Kamer. Volgens de partij doen scholen nu te weinig.
8: Iedereen die vroeger gepest is weet hoeveel impact het heeft. En de impact die dat maakt online is net zo heftig als dat offline kan zijn. Maar je ziet dat scholen daar nog niet altijd zicht op houden. Daar ook niet de meldingen bij OM of justitie van doen als dat nodig is en strafbaar is. En wij willen echt dat daar veel meer aandacht voor komt en dat dit ook echt wordt aangepakt.
7: In het plan staat dat scholen online incidenten voortaan moeten melden bij de onderwijsinspectie en ze moeten ook vertrouwenspersonen aanstellen. In Amsterdam is vandaag een bijeenkomst voor bewoners van de flat in Osdorp, waar vorige week een zware explosie was in de kelderbox. Er raakten daarbij 7 mensen gewond en het was flink schrikken voor de buurt.
9: Ja, ik heb gezien hoe gewonden werden afgedragen, hoe er een man zonder benen lag. Het was heel heftig.
10: Je ziet gewoon limbs van mensen, vingers uit, brandwonden, zwaar. Dat was niet makkelijk. Dat was echt niet makkelijk.
7: Tijdens de bijeenkomst van vandaag kunnen bewoners vragen stellen aan de gemeente. Wat er is gebeurd is nog steeds niet duidelijk. Buurtbewoners denken dat er in de garagebox explosieven werden ingepakt voor plofkraken. Op de G7-top in Frankrijk hebben de machtigste landen ter wereld nog maar eens hun steun voor Oekraïne uitgesproken. Ook zeggen ze dat ze de druk op Rusland willen opvoeren. Opvallend, ook Amerika sluit zich aan bij die verklaring. Vorig jaar kreeg president Trump daar juist ruzie over en ging hij eerder naar huis, zegt EU-correspondent Kiesja Hekster.
11: Om dat te voorkomen heeft Macron, de Amerikaanse president, beloofd dat hij vanavond mag dineren in het paleis van Versailles. Nou, dat vindt Trump hartstikke mooi. Maar ja, dan moet hij dus wel tot het einde blijven. Gisteren zei Trump, ik heb heel veel zin om naar Versailles te gaan. Dus het lijkt erop dat we vanavond daar veel van gaan zien. Trump tussen al het goud.
7: Ja, het is ook een spelletje, hè, politiek. Dan het weer. In het zuiden droog met vanmiddag veel zon en een graad of 24. In de rest van het land meer wolken en soms wat regen bij 21 graden.
12: Festival FOMO.
13: Hell no.
12: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
13: Oh my god.
12: Met deze week I Love Urban Festival. Meer info. Check funix.nl of de NPO Luister-app.
6: Met zometeen John Afrezer en Jayon. Eerst even.

Jonna Fraser en Jayon met Panna. En hoe één hit toch de groep heeft kunnen redden. Rewind and rewind and play it back. Oh yeah. Rewind met Quincy. En als ik het dan over zo'n muzikale groep heb, dan heb ik in dit geval niet over Destiny's Child of TLC. Nee, ik heb het over een hele andere groep. Wel Early Zeros. Ze hadden op dat moment al 2 albums uitgebracht, maar commercieel gezien werd het hem helaas gewoon niet. En op dat moment, ja, als je dan toch al zoveel tijd, effort, bloed, zweet, tranen erin hebt gestoken en je boekt niet het gewenste resultaat, dan komt eventjes dat moment van reflectie, toch? Dat ken je misschien ook wel. Ik heb het zelf ook meegemaakt. Dan hoop je toch dat er betere resultaten moet worden en dan is het hem net niet. Alleen, de tune die nu voor je klaarstaat tijdens Rewind op Funnings, dat is de

Yves Laurent, Brasco, Blow, Highest Flex, die hoor je tijdens Rewind op Phonix. Een hele goede morgen, Quincy, door je speakers. En zometeen kan je weer in de prijzen vallen tijdens de Morning Mashup. Je weet wel, dat spel dat jij en ik elke ochtend samen spelen. Maar voordat we daar zijn, eerst nog Summer Walk en Bryson Tiller met Playing Games.

gingen we naar het park. Dan zeg ik, nou, dat gaan we dus dit weekend gaan we dat niet doen. We gaan het over een tijdje weer doen. Nee, maar ik wil naar dat park, want mijn vriendin Zoe, of wie dan ook, heeft ook gezegd dat ze naar het park gaat. Ik zeg, lieverd, toen ik jong was,

Russian Raul Alejandro Wizkid met Pongo. Twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat die ik dus samen heb gemixt. Dat is de bedoeling tijdens het spel dat jij en ik elke ochtend samen spelen. The Morning Mashup. En als je zometeen door je speakers pompt en je denkt bij jezelf, zo, Quinn, ik denk dat ik hier wel iets in hoor. Nou, dan kan je dat laten weten door middel van een appje in de NPO Luisterapp. En dat is nou de kers op de taart. Ben je de eerste die de juiste antwoorden toestuurt, dan win jij dus een Phonix Goodie pakket. Ja. Dus voor nu zou ik zeggen, luister goed mee. Spits

0: Mashup.
1: Welke twee tunes heb je zojuist gehoord tijdens de Morning Mashup van vandaag? Dat kan je laten doorkomen door middel van een appje in de NPO Luisterapp. Ben je de eerste die de juiste antwoorden toestuurt? Dan ga je naar huis met een Fun is Goodie pakket. Dus als ik jou was, ik weet waar je moet zijn. En dat is de NPO Luisterapp nu.
0: Jason.

Intressant, Junior 9. Twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat. Dat is de bedoeling van het spel. Dat jij en ik elke ochtend samen spelen. De Morning Mashup. Er zijn aardig wat antwoorden binnengekomen in de NPO-luisterapp. Maar het kan natuurlijk zo zijn dat jij hem nog niet eens hebt gehoord.

0: WhatsApp.
1: Sam die zegt, je bent op zoek naar Burn van Sean Paul en een feestje. Melanie die zegt, de remix van Breathe en feestje. En Lessa die zegt, Egyptian Wine Slow en feestje. Dus er zijn wat verschillende antwoorden binnengekomen. De vraag is alleen, wie heeft de juiste toegestuurd?

De remix van Breathe. En dat betekent dat Melanie de eerste is die de juiste antwoorden heeft toegestuurd. Een dikke shout-out naar jou, Melanie. Van is Goodie pakket, die komt jouw kant op. En als je bij jezelf denkt, verdomme, ik zit er weer niet tussen. Morgen gewoon luisteren. Ja, weer een nieuwe ronde, nieuwe kans tijdens de morning mashup van vandaag. Maar voor nu, tijd om die partystemming hoog te krijgen. FMG Louis Vos, met Feestje.

Die buongiorno, een hele goede morgen Quincy door je speakers. En ik hoop dat deze tunes ervoor zorgen dat je heerlijk deze woensdagochtend aan het opstarten bent. Afgelopen week ben ik iets kwijtgeraakt en ik had echt de schrik van mijn leven. Ik had echt het gevoel dat de scheidingspapieren zelfs al op tafel lagen. Alleen wat er is gebeurd, daar ga ik je zo meteen mee naartoe nemen. Eerst nog even Frenna door je speakers met Starlife. Funny.

0: Boom boom tam tam. En actrices die smerig veel geld verdienen met tv-series waar ze jaren geleden in hebben gespeeld. Ryan, NOS op 3. Heb jij een idee over wie ik het kan hebben?
1: Iemand van Friends of zo.
0: Dan zit je helemaal warm. Hey, maar wow. Wie het is, dat ga je zo meteen horen. Is nog tijd voor het laatste nieuws van jou. Dus
1: ja,
0: dat
1: want,
0: heb je zo meteen voor ons.
1: Alle luisteraars, in een parallele wereld geeft Quincy nu een liveshow op TikTok. En het thema van vandaag is Wet Wednesday. Maar er is één plek waar het nog natter is. Waar hoor je zo?

0: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: Summer Breeze is terug. Vanaf donderdag 4 juni zijn de wekelijkse en zomerse donderdagen terug bij West Wilde met 5 in- en outdoor area's vol Latin en Caribbean music. Vier de zomer bij Summer Breeze. Check voor meer info en tickets westwilde.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FunnixAds.nl. Your city, your sound.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Funnix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Funnix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app.
4: Yvette's Johnny Cake Corner. Knapperige pastijtjes, arepa bambuna en overheerlijke gevulde Johnny Cake. Met onder andere spicy chicken, crispy chicken, barbecue chicken, steak, juicy burgers, bakkeljauw en meer. Gerechten zoals geitenvlees, rundvlees, kip en vis. Yvette's Johnny Cake Corner. Arena Boulevard in World of Flavors.
5: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
6: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
5: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
4: Bewaar je bonnetje van Yvette's Johnny Cake Corner en win een nieuwe elektrische fiets.

0: funix.nl.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
2: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1,50 euro bij Burger King.

0: Personally van P-Square. En er zijn dus acteurs, actrices die nog smerig veel geld verdienen met series waar ze vroeger in hebben gespeeld. Maar dat geldt ook voor artiesten. Die zijn inmiddels al gepensioneerd, sommigen zelfs overleden, maar daar komt nog zoveel geld van binnen. Ik ga je er zo meteen allemaal mee naartoe nemen. Eerst nog tijd voor het laatste nieuws van Ryan. NOS op 3, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen. Ja, jammer dat dit niet geldt voor nieuwslezers die nu nog aan het werk zijn, hè? Dat ze smerig veel geld hebben verdiend.
0: Nee, dat is toch
1: zielig.
0: Je blijft me vandaag even off-guard catchen.
1: Ja,
0: Syntax Error 404, die is wel bereikt, zeg maar.
1: Het is woensdag, toch? Goedemorgen. In Rijen maken ze zich zorgen om de bewoner van een pand dat afbrandde. De woning werd vannacht compleet verwoest door de brand. En mogelijk was de bewoner nog binnen. Veel inwoners kennen hem, hoorde Hart van Nederland.
2: Het was een heel bekend figuur hier in het dorp. Een beetje apart, maar het deed geen vlieg kwaad.
3: Hij is een beetje van padje af, laat zo zeggen.
4: Heel amicaal, heel vriendelijk altijd, heel speciaal. Dus iedereen schrikt ook, want de reacties, toch niks meer Kees en Kees als Kees. Maar dus uiteindelijk, ja, het is heel bekend in heel Rijen.
1: Ja, de woning brandde volledig af. En vanwege instortingsgevaar konden de hulpdiensten nog niet binnenkijken. Een specialistisch team doet dit vanmiddag alsnog. Het bestuursgebouw van de Universiteit Utrecht is vannacht beklad en vernield. Het pand op Utrecht Science Park is met rode verf besmeurd en er zijn meerdere ramen kapot. Gebouwen van de Unie zijn al meerdere keren vernield en besmeurd, onder meer door pro-Palestina-demonstranten. We weten nog niet wie er nu achter de actie zat. Het stadhuis van Almere piept en kraakt. Er zijn lekkages en kapotte liften en het is binnen vaak te warm of te koud. Maar een renovatie laat op zich wachten omdat het veel geld kost. Omroep Flevoland liet zich even rondleiden.
5: Ja, dit zijn emmers om het water op te vangen van de lekkages die hier uit de aansluiting van het dak komen. Ja, deze lift is kapot zoals je ziet. En dat komt omdat de sensor defect is, waardoor je het risico loopt dat je tussen de deuren klem komt te zitten.
6: Hier zie je weer een kapotte lift. Die is al een week of 6 buiten bedrijf, omdat we de onderdelen eigenlijk niet op tijd kunnen krijgen.
1: Voordat de renovatie van het Almeerse stadhuis begint, is het zeker 2030. Tot die tijd moeten ambtenaren het ermee doen en zitten ze in de zomer in de hitte en 's winters in de kou, omdat de klimaatbeheersing ook kapot is. En het is niet moeilijk om in Drenthe en Groningen aan illegale erectiepillen te komen. Dagblad van het Noorden ging langs bij sekswinkels. Die verkopen de middelen openlijk zonder doktersrecept. De illegale varianten zijn veel sterker. Eén klant zou zelfs hebben verteld dat die in de ochtend na de inname nog steeds een werkend ding had. En dan snel door naar het weer.
0: Welke winkel ging het hier om, Ryan? Asking for a friend.
1: Ja, ik heb geen idee, maar laten we snel doorgaan, want ik moet de trein naar Groningen pakken van 11:22.
0: Sorry.
1: Dan het weer in het zuiden droog met vanmiddag veel zon en een graad of 24.
7: Festival FOMO.
8: Hell no.
7: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
8: Oh my god.
7: Met deze week I Love Urban Festival. Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

0: Boys, de laatste T met Like Me. En er zijn toch acteurs en actrices die nog smerig veel geld verdienen terwijl de show al lang afgelopen is.
1: Phonics Rewind. Met Quincy.
0: Rewind. Een van de meest bekende die je op dit moment nog zou kunnen kennen is de Big Bang Theory. Heb je Jim Parsons, Sheldon Cooper in de serie. Verdient jaarlijks nog steeds 10 miljoen euro. Gewoon omdat de serie nog steeds op tv draait. Gaan we een stapje verder. Hebben we Jennifer Aniston. 20 miljoen per jaar vanwege Friends. Ja, Ryan van den Ende is op 3. Die zit naar me te kijken van holy smokes, dat is veel. Nou, wat dacht je dan van Jerry Seinfeld? Misschien ken jij dat programma nog. Misschien niet. Is wel al een beetje way back. Maar de beste man krijgt nog 50 miljoen per jaar. Ja, besef heel even wat ik zeg. 50 miljoen per jaar voor een serie die al lang afgelopen is. Ja, ging het maar mijn portemonnee in. Zou ik heel erg fijn vinden. Maar dan heb je natuurlijk altijd iemand die de kroon spant. En dat is geen acteur of actrice, dat is een artiest. Helaas wel overleden en ik heb het afgelopen week nog zelfs over hem gehad. Jaarlijks komt er nog steeds 100 miljoen dollar binnen. Geschat vanwege de muziek die wereldwijd nog gedraaid wordt. Het is wat dat betreft the greatest ever. En er zal niemand meer komen dan hij. Nee, hij is gewoon the one and only. He is him. Never talk over Michael Jackson. You rock my world. Die hoor je nu tijdens Rewind of Phonics. Een

0: zoals Fernando zegt, Blanca Monks in Paris. En ja, op open water varen, het kan niet altijd goed gaan.
1: Hey, heb je dit gehoord? Echt bizar. Hey,
2: het is tijd voor een bakkie bizar. Even stoppen, kom gezellig bij elkaar. Pak wel lekkers, maak het klaar met een bizar verhaal bij het koffieapparaat.
0: Yes sir, het is 11:30. Je favoriete moment in de ochtend. Tijd voor een bizar verhaal om thuis te kunnen delen, zoals ik dat ook elke dag doe. Alleen aan jou wel de vraag, hoe loopt dit bizarre verhaal af? Kan je zometeen droppen in de NPO Luisterapp. Zou zeggen, pak hem erbij. Kan je alvast lekker snel meereageren zometeen. En terwijl je dat doet, vergeet ook niet te hydrateren. Het warme weer komt er weer aan. Goed water blijven drinken. En als je even cafeïne nodig hebt, pak dan je bakje koffie erbij. Vandaag zitten jij en ik tijdens Bakkie Bizar op een boot van een Brits stel. Ja, ze zijn onderweg van Engeland richting Frankrijk en willen lekker gaan dobberen daar tijdens hun vakantie. Alleen kwamen ze iets tegen wat je liever niet tegen zou willen komen de vakantie. De vraag aan jou is, wat kwam dat stel tegen op de wateren? Antwoord A, een vrijgezellenfeest die per ongeluk was gedobberd naar zee. Antwoord B, een paar woeste walvissen die het schip wilden slopen. Of antwoord C, een Russisch oorlogsschip. Wauw, welk antwoord ook juist is, dit is lijp. Welke deze, een van die drie is gek. Want ja, antwoord A, een vrijgezellenfeest die daar per ongeluk was gedopperd naar zee. Beeld je in dat je op een bachelorparty bent en hoppa, je doppert daar zo kwijtgaan. Antwoord B, een paar woeste walvissen die het schip wilden slopen. Ja, dan kan je gewoon alvast rest in peace zeggen. Of antwoord C, een Russisch oorlogsschip. Nou, die zijn ook nou niet bepaald heel lief. Welk antwoord denk jij dat juist is? Drop het in de NPO Luisterapp. Gaan we het zo meteen er samen over hebben.

0: aan het varen was. Sorry, ja, Rijntje. Die waren aan het varen bij Engeland richting Frankrijk. En die kwamen onderweg iets bizars tegen. De vraag aan jou, wat kwamen zij tegen? Klote zooi dit ook, jongen. Antwoord A, een vrijgezellen. Ik kan gewoon niet meer concentreren op dit moment. Ik moet jou er nu in.
1: Ja, ik probeer niet meer naar je te kijken.
0: Het is ongelooflijk. Ik ben hier gewoon serieus show aan het maken.
1: Ja, ik snap het. Maar ik zit hier serieuze nieuws te doen. Alleen er gebeuren hier allerlei onserieuze dingen. Dus ik probeer me niet met oogcontact te maken. Doe mijn microfoon uit. Tot zo.
0: Oké, tot zo. Eventjes dus. Wat kwam dat stel tegen op de wateren? A. Een vrijgezellenfeest. Die per ongeluk was. Weet je, ik ga dit niet eens nu kunnen doen. Ik meen het oprecht. Ach. Dit is zo'n moment, jongens. Weet je, ik ga heel even één nummer draaien, want ik moet te hard lachen de hele tijd. Ik ga even één nummer draaien. Ik ben zo bij jullie terug.

0: ongeluk was gedobberd naar zee? Antwoord B, een paar woeste walvissen die het schip wilden slopen. Of antwoord C, een Russisch oorlogsschip. Er zijn aardig wat antwoorden binnengekomen in de NPO Luisterapp. En het gaat wel alle kanten wat dat betreft op. 010 en Theeman, die denken onder andere dat het antwoord C is samen met Emma. Ik zie ook dat O'Neill en Glenn, die denken dat het weer antwoord B is. Heb ook nog twee spraakberichten binnengekregen.
1: Antwoord B, manku. Waren broeiend walvissen.
2: Ja, het zijn alle drie bizar. Maar die Russen zitten toch overal zo'n beetje, hè? Dus ik ga voor antwoord C.
0: Oké, die Russen zitten overal. Antwoord C. Ik hoor je, Diallo. Ik hoor je. Alleen, is dat dan ook het juiste antwoord? Of is het misschien antwoord A, een vrijgezelle feest die was per ongeluk gedobberd naar zee? Of antwoord B, een paar woeste walvissen die het schip wilden slopen? Het juiste antwoord wat dat stel tegen is gekomen op de wateren is antwoord C, een Russisch oorlogsschip. Ja, moet je nagaan. Nadat het schip 5 keer toeterde om dat stel dus te waarschuwen, veranderden ze toch heel eventjes van koers. Maar toch klonken er later iets, ja dit maakt het heel heftig, klonken er gewoon waarschuwingsschoten. Gelukkig bleef het wel gewoon blij in schrik. Er zijn geen gewonden gevallen, maar een vakantieverhaal, die zijn ze sowieso rijker. En ik denk ook met iets meer angst richting de Russen.

0: dagen. Ziggo.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
2: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: De leukste series, interviews en de dikste sessies vind je op onze YouTube-kanalen Phonics en Phonics Gemist. Zien we je daar?
4: Yvette's Johnny Cake Corner. Knapperige pastijtjes, arepa bambuna en overheerlijke gevulde Johnny Cake. Met onder andere spicy chicken, crispy chicken, barbecue chicken, steak, juicy burgers, bakkeljauw en meer. Gerechten zoals geitenvlees, rundvlees, kip en vis. Yvette's Johnny Cake Corner. Arena Boulevard in World of Flavors.
5: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
4: Bewaar je bonnetje van Yvette's Johnny K Corner en win een nieuwe elektrische fiets.
6: In the mood for vibes?
7: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
6: Jij brengt de mood bij de vibes.
7: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
8: Summer Breeze is terug. Vanaf donderdag 4 juni zijn de wekelijkse en zomerse donderdagen terug bij West Wilde met 5 in- en outdoor area's vol Latin en Caribbean music. Vier de zomer bij Summer Breeze. Check voor meer info en tickets westwilde.nl.
6: It's

0: Met zometeen muziek van Kevin en Roxy Dekker, maar ook My Love van Frenna en Ems. En ik heb nog een tune zometeen voor je klaarstaan die dat gevoel bij je teweeg brengt van oh, wow, deze. Ja, precies die. Zometeen door je speakers. Eerst tijd voor het laatste nieuws van Rijn en NOS op 3. Een hele goede middag.
1: Een hele goede middag. Het gerechtshof doet vandaag uitspraak in het hoge beroep over de dodelijke aanvaring op de Waddenzee bij Terschelling. 4 jaar geleden botste een snelboot op een watertaxi. 4 mensen kwamen daarbij om. Volgens deze verslaggever van Omroep Friesland maakte het hoge beroep veel los bij de nabestaanden.
2: Je moet je voorstellen, 4 slachtoffers, een jongetje van 12 van wie het lichaam nog steeds niet is gevonden. En de nabestaanden nemen het de schipper kwalijk dat hij in hoge beroep is gegaan. Ja, omdat dan alles weer wordt opgerakeld, dat al het leed weer naar boven komt.
1: Eerder kregen de schipper en de kapitein een taakstraf. De schipper van de watertaxi ging in beroep. Het Amerikaanse leger heeft bij aanvallen op Iran gebruik gemaakt van Grok, de omstreden AI-tool van Elon Musk. Het Amerikaanse ministerie van Justitie zegt dat er op die manier 2000 doelwitten zijn geselecteerd. Het gebruik van AI voor oorlogsvoering is omstreden. Dat het Amerikaanse leger Grok heeft gebruikt kwam naar boven in een rechtszaak tegen vervuilende elektriciteitscentrales die Grok van stroom voorzien. Ja, vanavond is het de beurt aan Ronaldo, maar gisteren waren alle ogen op het WK gericht op Lionel Messi. Argentinië won 3-0 van Algerije en schreef opnieuw een hoofdstuk in de geschiedenisboeken. Met een hattrick kroonde Messi zich tot mede-WK-topscorer aller tijden. En dat klonk op tv in Argentinië zo.
3: De pelota para Leo. Arranca Messi, va! Arranca Messi, va!

0: Ja, de quote duurt nog even, Quincy.
1: Ik wou net zeggen, dit is absurd, hoor.
0: Nog een keer, kijk.
1: Ja, kijk, ik hou er wel van hoe gepassioneerd die commentatoren daar zijn.
0: Ja, toch? Dat is top. Ja, en het gaat ook maar door, want dit was pas de 1-0. Hè. Er is 3 keer gescoord, dus het zal bij die anderen niet heel anders zijn gegaan. En net als de Duitser Miroslav Klose staat Messi nu op 16 WK-goals. Al heeft de Argentijn daar 3 wedstrijden meer voor nodig gehad. En nu denk ik dus, lijkt het mij hartstikke leuk. Ik vroeg jou net in de reclame, hey, kan jij alvast even je stemoefeningen doen? Kan jij een beetje je ademoefeningen doen? Ja. Ik heb hier een timer dat jij gewoon heel even gaat proberen om net zo lang als deze man, dat is ongeveer 34 seconden, goal te zeggen.
1: Oké, weet je, zullen we afspreken dat we gewoon nu het nieuws afronden?
0: Ja.
1: Nou, dat zometeen de eerste talk gaan we dat
0: even. Oké, dan blijf ik even zitten.
1: Ja, dan blijf jij even zitten.
0: Dan moet ik later naar Groningen.
1: Ik wou net zeggen, want voor hetzelfde geld duurt het nieuws nog 5 minuten. Je weet het nooit.
0: Dat is waar.
1: Ja.
0: Nou, zullen we anders gewoon het weer doen? In het zuiden droog met vanmiddag veel zon en een graad of 24. In de rest van het land meer wolken en soms wat regen bij 21 graden.
1: Dankjewel, Barry White van de Lage Landen.
2: No, lady. You're breaking my heart.
3: Festival FOMO.
4: Hell no.
3: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my god.
3: Met deze week I Love Urban Festival. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister-app.
1: Quincy. Met zometeen dus een hele lange goal. Maar eerst My

0: replay. Yes, met replay. En het is tijd om even commentator te spelen.
1: Funnings Rewind.
2: Rewind Selector.
0: Speciaal daarvoor is nieuwslezer Ryan van de NOS op 3 ingevlogen. Al eerst een hele goede middag, broski.
3: Goedemiddag, Quincy.
0: Ja, jij liet net een item horen over Messi.
3: Ja.
0: En daar was een commentator, die ging helemaal los. We kunnen het natuurlijk nog heel eventjes erbij pakken hoe die los ging.
2: Ja. Arranca Messi, arranca Messi, va!
3: Dit ging dus 34 seconden door.
0: 34 seconden. En jij zegt nu opeens, ja Quinn, ik denk dat het wel leuk is als jij dit ook gaat doen.
3: Ja, de goal challenge. Ik heb het ooit een keer eerder, heb ik dit ook bij Funnings gedaan. Maar dat was een WK geleden.
0: Ja.
3: Zo lang zitten we hier ondertussen ook al.
0: Ja.
3: Dus ik dacht, het is nu gewoon weer tijd, een goal challenge. Zijn onze longen een beetje verbeterd de afgelopen tijd?
0: Ja, kijk, we hebben twee elementen. Is het of echt goal, zeg maar zo, of doen we die goal?
3: Nee, we doen gewoon goal.
0: Goal.
3: Gewoon één stabiele, goede, met veel lucht goal.
0: Oké. Dus dat gaan we nu checken. Je hebt de
3: stopwatch erbij.
0: Nou dan gaan we één keer kijken hoe lang wij nu op dit moment goal kunnen zetten.
3: Ik ga aftellen voor jou van 5 seconden naar 0. Dan kan je ook even goed ademhalen nog.
0: Ja. Maar kan je ook wel even in het effect van Messi, Messi, Messi. En dan zeg je als eerst één keer goal en dan doe ik daarna goal. Zo, is dat een goeie?
3: Is goed, ja.
0: Oké. Ik ga er wel voor staan, meer lucht.
3: Ja, precies.
0: Oké, ik sta er klaar voor.
3: Dan gaan we. Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Messi, Messi. Ankara Messi, Messi, Messi. Goal, goal.
0: Goal!

0: Nou, dat was toch wel aardig wat, toch? Of niet?
1: Nee.
0: Nee, niet.
1: 12 seconden, bro.
0: Shit.
1: 12?
0: 12.
1: Dit is... Nee.
0: Matig.
1: Matig. Je moet op zijn minst op die 20 zitten eigenlijk.
0: Weet je dat ik nu een appje krijg van een collega? What the fuck doen jullie?
1: Oh.
0: Tijd om de muziek in te gaan.

tijdens Rewind op Phonix. Meer heerlijke muziek komt jouw kant op. Zometeen Party Kill van Molly Bees en Honey. Maar eerst tijd voor Canada's Finest. Drake samen met Party Next Door. Dit is

0: Kelly's Milkshake, die hoorde je tijdens Rewind of Phonix. Nog een kwartiertje, dit is 1:15 en tijd voor 1:15. Dus heb je energieke tunes die je wil horen zo? Drop ze alvast in de NPO Luisterapp.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me.

0: we gaan het splitten. De rekening.
1: Ja, dat bestond niet. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Funix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.

Falling in Love tijdens Rewind op Phonics. En ondertussen is het 12:15, dus tijd voor 12:15. Drie tunes die ervoor gaan zorgen dat je heerlijk in de energie gaat zitten. En we breken die woensdag zo tjaka door de midden. En die zegt Quinn, zullen we gewoon heel even terug in de tijd.

0: famous. Ik ben dom, lompe famous. Bitches zitten aan mijn penis. Ik ben dom, lompe famous. Ik ben dom, lompe famous. Ik ben dom, lompe famous.
1: Bitches zitten aan mijn penis. What?

0: Yvette's Johnny Cake Corner. Knapperige pastijtjes, arepa pampoena en overheerlijke gevulde Johnny Cake. Met onder andere spicy chicken, crispy chicken, barbecue chicken, steak, juicy burgers, bakkeljauw en meer. Gerechten zoals geitenvlees, rundvlees, kip en vis. Yvette's Johnny Cake Corner. Arena Boulevard in World of Flavors.
1: Summer Breeze is terug. Vanaf donderdag 4 juni zijn de wekelijkse en zomerse donderdagen terug bij West Wilde met 5 in- en outdoor area's vol Latin en Caribbean music. Vier de zomer bij Summer Breeze. Check voor meer info en tickets westwilde.nl.
0: Bewaar je bonnetje van Yvette's Johnny K Corner en win een nieuwe elektrische fiets.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app. Phonics.
2: Luister op phonics.nl of in de gratis NPO Luister-app.
4: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
5: It's complicated met Jay
6: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
5: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo, en de vraag die we deze week in onze

0: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
0: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Droom je van een stralende glimlach?
3: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
2: Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
4: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. In België moet een hardrijder 27 jaar lang de gevangenis in. 4 jaar geleden reed die man met 174 km per uur 7 mensen dood tijdens carnaval in Wallonië. Hij was op dat moment een video aan het maken met zijn telefoon. De rechter was heel helder over wat hij van de man vond, zegt deze VRT-verslaggever.
1: Hij was een gek achter het stuur die de weg zag als een speelterrein waar hij stories kon filmen voor zijn sociale media, ondanks verschillende waarschuwingen en zonder enig respect voor het leven van anderen. Hij is een autofiel, zei de voorzitter. Hij houdt alleen van zichzelf en van auto's. Daarom krijgt hij bijna de maximumstraf, 27 jaar, voor 7 doodslagen en 79 pogingen tot doodslag.
0: Want er waren ook tientallen gewonden. De man die op de bijrijdersstoel zat, krijgt een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 jaar, omdat hij niets deed om de gewonden te helpen. De ruzie tussen de Tweede Kamer en oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep is opgelost via een bemiddelaar. En wat voor afspraken er zijn gemaakt, blijft wel geheim. 4 jaar geleden werd er een onderzoek ingesteld naar Khadija Ariep vanwege meldingen over een onveilige werkomgeving. Ariep volgt dat vervolgens aan bij de rechter. Volgens haar was het onderzoek een rommeltje en had de Tweede Kamer haar onvoldoende beschermd. En de zaak is dus nu van de baan. En in het zuiden van ons land zijn de voorbereidingen voor Pinkpop ondertussen in volle gang. Vrijdag gaat het allemaal los daar. De jongens van de Herfst Shame Band uit Venlo die hebben al zweethandjes, want zij mogen het festival openen.
2: We gaan het repeteren voor onze Pinkpop show.
3: Zoiets goeds hebben we allemaal alleen nog nooit gedaan. Dus daar kunnen we wel wat meer bekijken dan een normaal optreden van een standaard optreden van de Herfst Shame Band. En dat brengt wel de nodige spanning met zich bij.
0: Ja, de bandleden hebben er zin in, dus je hoort het. Wel kan er volgens de drummer nog van alles misgaan.
4: Pijnbreken, krankweren, kopstoten. Dat de gezondheid, dat er iets lichamelijks nummert uit, de pols breken of zo.
0: En de headliners op Pinkpop zijn dit jaar 21 Pilots, The Cure en The Foo Fighters. Heb ik nog wat weer voor je vanmiddag in het noorden wat regen. Voor de rest blijft het overal droog. Is het bewolkt bij maximaal 26 graden. Morgen flink warmer. Volop zon dan bij temperaturen van 25 tot 32 graden.
5: Festival FOMO.
6: Hell no.
5: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
6: Oh my god.
5: Met deze week I Love Urban Festival. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister-app.

En die tunes ga ik sowieso voor je spinnen. Een hele goede middag. Je luistert dus naar Chris. Tussen 1 en 4 alleen maar good vibes. De lekkerste muziek en natuurlijk het laatste nieuws. Zometeen Lil Kleine, Jonna Frazer met Fashion Week. En ook Dwayne Wade Flay featuring Burna Boy komt voorbij met Kat Gekamp De. En toch even wat anders, hè. Er zijn van die mensen die jou een compliment kunnen geven en het binnen 2 seconden weer helemaal verpesten gewoon. En precies dat gevoel zit ook een beetje verstopt in de nieuwe track van Idali, Ronnie Flex en Frenna. Wat ze precies zeggen in die tune, dat hoor je zo meteen na deze van Boys de la Cité met Like Me. Want deze week zijn ze extra vaak te horen wat zij zijn.

0: Voor een buitenlander zoals jij ben je verrassend goed uit de verf gekomen.
1: Chris.
0: Jij kent sowieso ook wel een vriend of een kennis of ergens een halve garen die dit soort complimenten geeft. Maar als je net weet te verpesten, van die backhanded complimenten zoals jij, ziet er echt leuk uit. Het is niet meer een demone, maar het staat je wel. Toch erg? Of die van, ja, ik wist niet dat je zo grappig kon zijn. Hoe bedoel je, ik ben niet grappig? Of deze heb ik ook een keer gehad, is ook heftig. Je bent best knap voor een blakka. Ik denk, huh? Mensen durven dit gewoon te zeggen. Het erg is, dit soort teksten worden echt gezegd. En zo'n verkapt compliment hoor je ook een soort van terug in de nieuwe van Idali, Ronnie Flex en Frenna namelijk. Zij zeggen, jij bent echt een soort van superster. Dus eigenlijk ben je niet echt volwaardige superster, maar een soort van. Maar gelukkig krijg je wel aandacht. Ja, daar moet je van hebben. Als je dan iemand in real life tegen zou kunnen komen en je zegt van ja, je bent een soort van superster. Ben ik nou de enige? Of is het een beetje apart? Geef me gewoon die flower zonder de kleine disclaimer erbij. Het fijne wel is, de track is heerlijk. Je hoort hem nu hier op Funny.

Trobi, Ems en Kaya Imani met WNS hier op Phonix. Zometeen ook Kleine John en Chavante met After Party. En ik heb het niet vaak, maar ik heb gisteren dus mijn moeder uitgescholden voor... Ja, waarom ik haar een tantoe heb genoemd. En geloof me, je zou ook denken dat ze echt een... is. Ga ik er zometeen...

0: Jonna Fraser, J.O. met Panna hier op Funix. En ik heb gisteren mijn moeder uitgescholden voor...
1: Mic check, 1, 2.
2: Is this thing on?
1: Mic check.
0: Ja, waarom ik haar zo noemde hoor je tijdens het dagelijkse moment dat jij en ik de songteksten induiken van onze favoriete Funix tracks. Die gaan we even onder een vergrootglas zetten, want ja, wat zeggen die artiesten allemaal in hun tunes? Jonna Fraser is in ieder geval heel duidelijk in zijn Tune Tuesday.
3: Ga please van mijn Netflix af, want je gaat zien waarin je staat.
0: Ga please van mijn Netflix af. Nou, ik heb bijna iets soortgelijks meegemaakt. Kijk, mijn broers en ik delen met mijn moeder een ander streamingsaccount. Al jarenlang, weet je wel, gaat altijd goed. En ineens, ik was met haar aan het bellen gisteravond. Ze zegt, joh, even daarover. Wordt het niet eens tijd dat jullie mee gaan betalen? Dus ik dacht, huh?
4: Pardon? Doe normaal!
0: Dus ik zeg toch tegen mijn moeder, ja moeders, wordt het niet tijd dat jij gaat stoppen met geld af te troggelen van je kinderen? Je bent echt een gier. Ik ben echt te vrij met mijn moeder deze dagen, man. Echt niet normaal. Maar ergens heb ik wel zoiets van, ja, hoezo vraag je nu opeens geld voor een streamingsaccount wat gedeeld is, weliswaar met de knipoog, maar ze bracht het wel om heel, snap je, om mee te betalen aan de streamingsdienst. Kijk, ik heb ook andere streamingsdiensten waar mijn familieleden ook op zitten, dus het is voor mij zo om het even. Maar eigenlijk ben ik wel benieuwd hoe jij hiernaar kijkt. Vraag jij geld voor een gedeeld account? Bijvoorbeeld Netflix, Videoland, Prime, Video, YouTube Music. Vraag jij geld voor een gedeeld account? Dus stel, je hebt een account, andere mensen zitten er ook op. Draag ze mee aan de kosten. Laat het weten in de NPO Luister-app. Ben ik benieuwd naar.

0: En een Ewa Safi. En denk je ook van een Ewa Safi, klaar. Genoeg nu, je moet nu meebetalen voor ons gedeeld account.
1: Mic check, 1, 2.
2: Is this thing on?
1: Mic check.
0: Want dat zei mijn moeder, dus een soort van grappend gisteren. Maar ze zat volgens mij wel een kern van waarheid. En jij moet gaan meebetalen met een streamingsaccount. Ja, ik vind daar wel wat van. Ik heb zoiets van, joh, jij betaalt dit, ik betaal dat. Op een gegeven moment komen we wel gaan uit, plus je bent mijn moeder. Zo vraag je geld. Nee, grapje, voordat mensen me gaan aanvallen.

0: Want ja, John Frazen in zijn Tune Tuesday is heel duidelijk daarover.
1: Ga please van mijn Netflix af, want je gaat zien waar ik nu sta.
0: En Appie in de NPO Luisterrap is er ook heel duidelijk over. Die zegt gewoon, no man, gewoon dat. Hij vraagt geen geld voor een gedeeld account. Net als Melissa zegt nee, ze kijkt met me mee op Videoland. En ik met haar mee op Netflix. Ze heeft dan over haar moeder trouwens. Doet ook samen met Spotify in de familie. Maar we hebben ook Noor, die schrijft... mijn broer appt ineens in de familiegroep. Van de volgende maand is het 5 euro per persoon. Ik dacht eerst dat het een grap was. Bleek hij serieus een tikkie te hebben klaargezet. Voor 5 euro ga ik geen familieruzie beginnen, dus ik heb maar betaald. Als mijn broers dan zouden flikken, ik zou ze gewoon uitschelden. Ik zeg het je heel eerlijk. Hamza die zegt, ik zit al 3 jaar gratis op Disney Plus van mijn tante. Zij weet het volgens mij niet. Elke keer als ik een melding krijg van wie kijkt, dan hou ik mijn hart vast dat ik eruit word gegooid. Deze reacties in de app, ja, ik ga toch helemaal stuk. Aya die schrijft, ik betaal juist expres voor Netflix. Omdat mijn ouders en kleine zusjes er ook op zitten. Die paar euro per maand boeien me echt niet. Als mijn moeder blij kan maken met haar Turkse series, vind ik het prima. Aya, ik sta er precies hetzelfde in als jij. Kijk, je moet het toch al gaan betalen. Of je het nou deelt of niet, je moet toch al betalen voor een streamingsdienst. Als mensen mee van kunnen genieten, laat het lekker. Die paar euro per maand, moet je maar een koffietje minder nemen. Door naar de muziek van Jonah Fraser. Ga please van mijn next week af waar de line check over ging. Dit is Tuesday hier op Phonics.

0: Yvette's Johnny Cake Corner. Knapperige pastijtjes, arepa bambuna en overheerlijke gevulde Johnny Cake. Met onder andere spicy chicken, crispy chicken, barbecue chicken, steak, juicy burgers, bakkeljauw en meer. Gerechten zoals geitenvlees, rundvlees, kip en vis. Yvette's Johnny Cake Corner. Arena Boulevard in World of Flavors.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Bewaar je bonnetje van Yvette's Johnny Cake Corner en win een nieuwe elektrische fiets.

0: en leuke content.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
3: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
2: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
4: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
5: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De tekst van het voorlopige akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt. Persbureau Bloomberg zegt het 14-puntenplan in handen te hebben. En onze correspondent Daisy Moore heeft alle ins en outs.
1: Daar staat allereerst in dat er een onmiddellijk einde aan de vijandelijkheden op alle fronten moet komen, dus ook hier in Libanon. Vervolgens dat de straat van Hormuz direct naar ondertekening opengaat. En dat gaat dan niet van de een op de andere dag, maar dat zou 30 dagen gaan duren.
0: En ook zijn er afspraken gemaakt over sancties en het afbouwen van het Iraanse nucleaire programma. Vanaf morgen kan het tropisch warm worden in ons land, met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. En om die reden geldt vanaf dan het nationaal hitteplan van het RIVM. Vooral ouderen, kinderen of mensen met een chronische ziekte kunnen in de problemen komen door die hitte. Mantelzorgers en zorgpersoneel krijgen daarom het advies om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. En op het WK gaat het naar de overwinning van Schotland op Haiti met 1-0. Vooral nog over het gedrag van de Schotse fans. Want de Schotten maken nogal indruk met hun drankgebruik. Kroegen in Boston werden volledig overspoeld door duizenden Schotse fans. En dat had natuurlijk gevolgen voor de drankvoorraad. Was zelfs te horen op het nieuws in Boston.
2: If your favorite beer is missing from a tap, there's a decent chance Scotland had something to do with it. Sam Adams downtown ran out of their signature Boston lager over the weekend and needed an emergency delivery to keep up with World Cup fans.
0: Ja, het pils in een lokale kroeg was allemaal opgezopen door de Schotten dus en er was een extra bezorging nodig. Deze zanger uit Schotland woont al 8 jaar in Boston, maar heeft nog nooit zoiets meegemaakt, zegt hij trots.
3: The tap on me, even in Clintonwater, I'm frightened dry. Everybody I know here has text me. This is Jim, you must be proud of Scotland.
0: Ja, de Tartan Army, dat is de bijnaam van de Schotse fans, had alles opgedronken. Zelfs het water, zegt hij. Gaan we naar het weer toe vanmiddag. In het noorden regen. Voor de rest blijft het overal droog. Is het rond de 26 graden. Morgen gaat de temperatuur flink oplopen. Volop zon dan. Bij temperaturen van 25 tot 32 graden.
4: Festival FOMO.
5: Hell no.
4: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
5: Oh my god.
4: Met deze week I Love Urban Festival. Meer info. Check Funnix.nl of de NPO Luister app.
6: Adam Poort hoor je zo meteen naar Frenna door je speakers met commas.

0: Party Next Door samen met Rihanna. Believe It hier op Phonics. Beat Blender. En geloof me of niet, ik zie wat antwoorden in de NPO Luisterapp die niet kloppen. De Beat Blender van vandaag. 5 tracks van 1 artiest. Ik ben benieuwd of jij kan raden welke artiest er vandaag in verstopt zit. Wilson, die gaat voor Gio. Gio is... niet goed. Joep gaat voor Bilal Bahip.
1: Bombastic side-eye.
0: Ik zie Jonna Fraser voorbij komen. Daryl, yes er.
2: Ouch!
0: Nee, ook niet goed. Van over wie ga jij?
3: Gio.
0: Nee, Gio is toch echt niet goed. Niet de artiest die ik vandaag zoek voor in de Beat Blender. Ik zie gelukkig al wel voorzichtig, heel voorzichtig, wat goede antwoorden voorbij komen. De juiste naam van de artiest die ik zoek. Maar ik wil je toch nog ver op weg helpen. Ik kan me voorstellen dat je zit te luisteren en denkt, hey, die Beat Blender, die gaat me toch een beetje te snel. Ik moet hem nog een keer horen. Geen stress, je gaat hem nog een keer van me horen. En je krijgt een extra hint van me mee. En dat is, als ik zo naar het weer kijk vanmorgen, wordt het volgens mij echt een hele mooie dag. Snap je hem? Als ik naar het weer kijk vanmorgen, wordt het een hele mooie dag. Ja! Over wie?

0: Jonna Fraser. Allemaal namen die ik voorbij zag komen in de NPO Luisterapp. Nee. Het juiste antwoord, die hoor je hier.
1: Yo, Chris, goedemiddag man. Piet Plender.
2: Het is jullie enige echte collega.
3: Dit is natuurlijk...
4: Jay Josser.
0: Ja,

0: gefeliciteerd.
1: Thanks.
0: Lekker man, hoe was je dan zo snel? Ik snap het niet, je was echt snel.
1: Ik zat in de auto en ik hoorde je en dacht, wacht even, laat me die app even erbij pakken, want meestal ben ik wel snel met deze dingen. En na 1 seconde wist je eigenlijk meteen al dat het Jay Johnson was, dus ik stond al paraat.
0: Lekker man, je stond voorbereid, daar hou ik van.
1: Ja, toch.
0: Hey, die minivoetbal, kan ik jou daar blij mee maken?
1: Absoluut. Mijn zoontje die begint nu een beetje te lopen, dus dat komt zeker van pas.
0: Mooi man, dan komt hij sowieso jouw kant op voor je zoontje. En je mag het zeggen, welke track van Jay wil je horen, Amel?
1: Ik zei net, ik zat te denken aan jouw love, maar mag het dan toch volgende stap worden?
0: Volgende stap mag sowieso, bro. Waarom volgende stap?
1: Toch? Nou ja, ik hoorde hem net voorbij komen dat hij een van de nummers was. Ik dacht van, oh ja, wacht even, die was ook lekker man. Dus die bleef meer hangen.
0: Is een classic toch?
1: Ja toch.
0: Het is een classic. Die classic moeten niet laten gaan. Bro, ik ga hem voor je draaien en geniet ervan.
1: Dankjewel bro. Rustig gaan.

bel ging, was het dus die bezorger. Die stond beneden voor de gezamenlijke hal. En ik zeg tegen hem hallo, hè, bij die bel. En die bezorger zegt, ja, ik heb een pakketje voor je. Ik zeg, top, ja, ik woon op de eerste verdieping. Trap op en dan ben je er zo. En vervolgens begint die man ineens heel random Engels tegen me te praten. Hij zegt nog je, I don't understand what you mean. Can you come downstairs? Ik denk, huh? Mother. Dus net sprak je nog Nederlands. En nu ineens ben je Engels. Best belief, hè. Die man wil nog niet naar boven komen. Want ik hoor op de achtergrond de motor van zijn bus nog draaien. Ik zou me ook gewoon niks voorstellen dat hij nog ergens illegaal midden op straat stond geparkeerd. Eindstand, hij heeft een pakketje dus beneden in de centrale hal achtergelaten. En heel eerlijk, ik ben niet eens boos. Die pakketbezorgers moeten elke dag een strijd leveren door onmogelijk veel adressen af te werken.

0: Die man is me gewoon aan het schetsen, kan niet anders. Dus ik vertelde dat verhaal, ik kijk vervolgens in de NPO Luisterapp. En daar zie ik Malik, goedemiddag man.
1: Goedemiddag man.
0: Jij bent de meeste schetser, hè, kan ik wel zeggen.
1: Ligt eraan hoe je het wil bekijken.
0: Wacht, jij zei, Chris, je moet eens weten wat ik 4 jaar geleden als pakketbezorger deed. Dit is niks vergeleken met wat ik toen deed. Bro, vertel.
1: Ja. Nou, ik heb eigenlijk vanaf de tijd van corona heb ik dit toegepast tot, ja, laten we zeggen, 4 jaar geleden. Je hebt natuurlijk 1,5 meter afstand. Nou, daar maak ik goed gebruik van. Ik legde gewoon je pakketje bij de deur. Ik belde aan. Ik rende naar mijn auto toe. Ik wachtte totdat er open gedaan werd. En ik reed gewoon weg. Dat eigenlijk, man. En als je niet open deed, dan rende ik snel terug. Ik verstopte je pakket ergens. Ik schreef het op een briefje door de brievenbus. En we moeten door. Zo simpel is het, man.
0: Nee, maar bro, sowieso respect voor je grind, toch? Ik bedoel, je moet heel veel pakketten afleveren als pakketbezorger. Dus ergens snap ik het wel. Maar het is toch Faya, eerlijk? Dan verwacht je pakketje. Je moet hem ergens in de kliko gaan zoeken.
1: Je hebt hem tenminste, snap je? Je kan ook weer denken van ja, of dit, of ik moet 3 dagen langer wachten. Kijk, in die flatgebouw, dat verhaal dat je net vertelde. Hij belde nog aan, hij vroeg, kan je naar beneden komen, dit, dat. Bro, ik legde het zeg maar, ik belde aan, ik zeg, je pakketje ligt in de lift. Ren naar de lift toe, ik gooi jouw pakketje gewoon in de lift. Hij was daar, ik stuurde hem omhoog. Alsjeblieft, ik ben weg. Zulke dingen, man. Ik leg hem op het midden van de galerij neer. Als je naar de lift toe loopt, je ziet hem daar. Perfect, je hebt jouw pakket. Ik ben weer door. Iedereen blij.
0: Maar inmiddels ben je geen pakketbezorger meer, toch?
1: Nee, man.
0: Hoezo ben je eigenlijk gestopt? Eerlijk, Malik.
1: Te veel klachten, man.
0: Wacht. Ik zei het toch, je bent de meeste schetser.
1: Ja, maar kijk, ik zie het zo van iedereen is blij, je hebt je pakket, ik ben ook snel weg, we moeten allebei door, ik moet ook avond eten, want ja, anders heb ik daar geen tijd voor. Dus ja, een beetje begrip van beide kanten moet kunnen, toch?
0: Kijk, sowieso wat ik al zei, respect naar jou, man. Je hebt echt je grind neergezet, maar misschien is het maar beter dat je geen pakketzorger meer bent, toch?
1: Ik ben blij dat ik niet bij jou in de buurt was.
0: Broer, ik zou gewoon nee zeggen, ik wil een andere.

0: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
1: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
3: In the mood for vibes.
4: Luister dan nu het subchannel Funnix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
3: Jij brengt de mood bij de vibes.
4: Funnix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
5: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.

0: Phoenix.nl. Wil jij ook ervaring opdoen binnen de mediawereld? Check onze vacatures op www.phoenix.nl/vacatures. Check Phoenix Visa nu op Phoenix.nl of via de Phoenix app. Phoenix Visa.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via phoenix.nl/nieuws.
2: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
3: Trek in iets echt lekkers? Ga naar Roepram. Bij Roepram Rotti proef

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS 3. De tekst van het voorlopige akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt. Persbureau Bloomberg zegt dat 14-puntenplan nu in handen te hebben. En daarin staat dat alle partijen vrede met elkaar moeten gaan sluiten, ook Israël en Hezbollah. En verder gaat de Straat van Hormuz weer geleidelijk open, vertelt onze correspondent Daisy Moore.
1: Maar in deze intentieverklaringen ook afspraken over sancties, schipvaart, economische samenwerking. Daarvoor zou, zo zien we in het gelekte document, zou Amerika zeker $300 miljard gaan vrijmaken. En het nucleaire dossier, maar daarover moet na ondertekening nog verder gepraat worden.
0: Ja, komende vrijdag horen we of deze plannen inderdaad allemaal op papier staan, want dan is de officiële ondertekening. Nederland en de rest van Europa moeten de eigen veiligheid voorop zetten. Dat staat in een internationaal veiligheidsplan van buitenlandminister Berendsen. Volgens hem moeten we flink gaan opschalen om snel minder afhankelijk te worden van de VS. De minister denkt dat dat voor 2030 al te regelen is. En de naam van het plan zou volgens de Telegraaf operatie Baguette zijn. Het nationaal hitteplan van het RIVM wordt morgen uit de kas getrokken. En het kan door heel het land dan tussen de 30 en 36 graden worden. Vooral ouderen, kinderen of mensen met een chronische ziekte kunnen last krijgen van die hitte. Mantelzorgers en zorgpersoneel krijgen daarom het advies om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Ja, en begin deze maand was het een hele happening in Groningen. Mensen zochten daar vanaf de kust naar twee dolfijnen bij Lauwersoog.
2: Ja, dolfijn! Lieveling van Sarah!
3: Ja, mijn lievelingsdier. Ja, we zijn hier toevallig vandaag. Fantastisch.
0: Ja, en ik heb er nu een update over, want volgens SOS Dolfijn gaat het niet om twee dolfijnen, maar om eentje. Niet een moederdolfijn met een kalf, maar slechts om één mannetje. Een expert zegt tegen de regionale omroep RTV Noord dat hij heel wat beeldmateriaal heeft bekeken en nu tot die conclusie is gekomen. De verwachting is niet dat die dolfijn gaat aanspoelen, want SOS Dolfijn zegt dat het dier er gezond uitziet. Het weer vanavond klaart het overal op. Morgen kruipen we dus langzaam richting de tropische temperaturen. Overal droog en zonnig en 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden.
4: Festival FOMO.
5: Hell no.
4: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
5: Oh my god.
4: Met deze week I Love Urban Festival. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister-app. Chris.

0: Russian, Rao Alejandro en Wizkid met Pongo. Zometeen ook Moula B met Bandolero. Maar de vraag voor nu is, wat wordt de power pokoe van de dag? Met welke tune gaat jouw energielevel helemaal door het dak heen schieten? Nakati die komt even geslijt in de NPO luisteren met best wel een... Ja, nee, Nakati is heel erg passievol. Hij is lichtelijk agressief. Maar hij komt wel met een hele sterke suggestie.
1: Hey Chris, doe maar gewoon gasolina. Gewoon niks anders. De power.

Met het oog op het weer van morgen wordt het zeker een hard up town. Je hoort Camila Cabello featuring Drake hier op Phoenix. Zometeen ook vals bezig met Buck. En ook Ira Star komt voorbij met Rush naar deze van Distinct. Dit is Fini.

0: at spin.nl. Your city, your sound.
1: Wil jij ook ervaring opdoen binnen de mediawereld? Check onze vacatures op www.funnix.nl/vacatures.
2: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
3: Nu ook verkrijgbaar, Johnny Cake Mix en Antilliaanse pastijtjesmix. Wij bieden authentieke Johnny Cake en pastijtjesmixen met Antilliaanse smaak. Ideaal voor toko's, supermarkten, foodtrucks en horeca die iets unieks willen aanbieden. Taste the Caribbean, Antilliaanse traditie in elke hap. Yvette's Kitchen. Voor bestellingen bel 06-844-55811. Of mail hello@yvetteskitchen.nl. Voel mij
4: zo free. Wacht, wat? €75? Ik loef het.
5: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
4: Wow, dit is echt nice.
5: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
6: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.

0: altijd via phonics.nl/nieuws.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De brandweer is nog altijd op zoek naar de bewoner van een afgebrande woning in het Brabantse Rijen. Die brand in een vrijstaand huis brak rond middernacht vannacht uit. Volgens mensen in de buurt is de bewoner sinds die brand niet meer gezien. De burgemeester van Geelse Rijen maakt zich net als de buren ernstige zorgen.
1: Wat het best omschrijft is: iedereen hoopt het beste, maar vreest vooral het ergste. Kees is niet meer gezien sinds de brand uitbrak. We kunnen geen contact met hem krijgen. Hij heeft veel vaste patronen, dus mensen verwachten hem op vaste tijdstippen op plekken. En dan begin je heel erg zorgen te maken.
0: Het huis is ook deels ingestort en dreigt nu nog verder in te storten. En een specialistisch team gaat daarom nu voorzichtig te werk. Een man die tientallen bankrekeningen opende op naam van anderen moet 2 jaar de gevangenis in. Hij opende vorig jaar 47 rekeningen bij ABN AMRO via deepfakes. Het zijn video's of afbeeldingen die met AI zijn gemaakt of zijn aangepast. En bij die bank kun je met een app een rekening openen door een scan te maken van je identiteitsbewijs en gezicht. In Eindhoven is een jongen op de fiets vanmiddag ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een vrachtauto. Het ging mis toen die vrachtwagen net onder een viaduct probeerde te draaien. De jongen kwam onder de vrachtwagen terecht, werd meters meegesleurd. En pas toen omstanders begonnen te schreeuwen, stopte de chauffeur. Waarschijnlijk heeft het ingrijpen van die omstanders het leven van de jongen gered. Hij raakte ernstig gewond aan zijn onderlichaam. Ja, het is best een bijzondere locatie om examen te mogen doen. De Domtoren in Utrecht. 2 studenten van de Hogeschool voor de Kunsten beklimmen die toren omdat ze gaan afstuderen als bijaardier. Klokkenluider dus. Ja, ze mogen een examenconcert geven. Casper is een van hun.
2: Je speelt eigenlijk voor de hele stad, hè. De hele stad hoort het. En je speelt dus ook voor alle mensen. Dus je probeert ook van alles wat te spelen. Je probeert liedjes te spelen, klassieke muziek. Dus voor iedereen wat wil. Het is een unieke plek. De Domtoren vind ik een van de mooiste torens van Nederland. En helemaal het instrument wat erin hangt. Ik denk dat ik het mooiste instrument vind wat ik ken.
0: De HKU en het conservatorium zijn de enige 2 plekken in ons land waar je kunt afstuderen als bijaardier. Casper noemt zichzelf een verheven straatmuzikant omdat hij zo hoog zit. Het weer, vanavond klaart het overal op. Morgen kruipen we dus langzaam richting de tropische temperaturen. Het wordt droog, zonnig, 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden.
3: Hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my god!
3: Met deze week...

0: 5'9 brown eyes.
1: Bro, what the fuck is dit? Er stond hier zon. Volle zon, 30 plus graden, 33 graden, 40 graden. En nu dit, bro. Nederland heeft borderline. What the fuck is dit, man?
2: Noordin en Wes.
3: Ik ben echt even boos als dat die guy is. Ik ben zo boos. Even serieus. Het zou eerst soort van lekker weer worden dit weekend. Al mijn plannen omgegooid. Mijn collega's weten zelfs dat ik gewoon 2 weken van tevoren een strandbestje heb gereserveerd.
4: Ja, dat vond ik wel het toppunt van triestheid. Dat je 2 weken van tevoren ging. Hey, jongens, ik ga nu reserveren.
3: Eindstand zie ik gewoon dat het gaat regenen. Het wordt wel 33 graden, maar het gaat regenen. Luister, ik ga gewoon in de regen daar zitten. Ik ben er helemaal klaar mee. Waarom is het weer zo omslachtend? Vanochtend regende het, had ik het koud. En nu ben ik helemaal aan het zweten met de jas aan.
4: Ja,
3: Wat is dit?
4: Ik heb ook altijd de discussie van... maar gisteren hoefde ik mijn jas niet aan naar school. En nu moet ik in één keer mijn jas mee. En dat zorgt voor hele errors thuis. Want de ene keer is het 30 graden. Dan is het in één keer weer winter met 12 graden.
3: Dan, maar je loopt buiten. Je ziet iemand met een hotpants. En daarna zie ik iemand met een winterjas. Ja,
4: er is echt geen touw aan vast te knopen.
3: Nee, dus ik vraag me echt af waarom het weer in Nederland zo wisselvallig is. En waar moeten we ons eigenlijk op voorbereiden het aankomend weekend? Want ja, ik wil gewoon flaneren op Scheveningen. We gaan het even checken met Weerman Jordi.

0: Ja, van Soar door je speakers. En we zijn aan het checken waarom het weer in Nederland zo wisselvallig en zo labiel is. We gaan bellen met Jordi, met Weerman. Jordi, hij neemt alleen op dit moment niet op. Dus ik ga je gewoon nog even goed zetten met de pokoe.
1: Me gusta mi reggae.

0: the fuck is dit? Er stond er zon. Volle zon, 30 plus graden, 33 graden, 40 graden. En nu dit, bro. Nederland heeft borderline. What the fuck is dit, man? Noorden
1: en Wef. Ja, dit is gewoon insane. Ik weet echt precies nog een week geleden stond er dat het dit weekend het meest lekkere weer ooit zou worden. En nu vol regen. En ik vraag me af, wat is er nou precies aan de hand? Ik wil aankomend weekend gewoon wat leuks doen. Maar ja, ik weet niet of dat gaat gebeuren. We gaan praten met Jordi Weerman van RTL en Buienradar. En jij kan ons meer vertellen over het weer.
2: Jordi is Weerman.
1: Jordi, wat zei ik dan?
2: Ja, Jordi Weerman lijkt nu echt
1: Jordi Weerman.
2: Naam.
1: Oh, Jordi is Weerman.
3: Ja, inderdaad, ik ben Wim inderdaad, ja.
2: En daarom bellen we jou, Jordi. Waarom doet dit weer nou zo borderlijnerig? De ene week dit, de andere dag dat. Dan is het Antarctica en dan is het weer panoramadak voor de zomer. Wat is het nou?
3: Ja, het is vooral heel erg wisselvallig de komende tijd. Het heeft alles te maken met dat we hele hete lucht op ons land afkrijgen. Dat begint eigenlijk op dit moment richting Nederland te stromen. En morgen en ook in het weekend dan gaan de temperaturen echt op veel plekken ver boven de 30 graden uitkomen. Zeker op vrijdag. En de lucht is ook heel erg vochtig. En daarom kunnen er morgenavond en ook op vrijdag hier en daar hele felle onweersbuien ontstaan. Ja, en dat maakt de verwachting heel onzeker, want waar die buien precies gaan ontstaan in die tropische lucht, dat is nu nog niet te zeggen. En daar hebben ook die weer-apps best wel veel moeite mee, de weermodellen. Dus het ene moment worden ze daar berekend, het andere moment weer iets verderop. Maar het zijn wel echt plaatselijke buien, dus ik zou me er ook niet te veel van aan laten thuis houden. En ga lekker genieten van het mooie weer.
1: Hou even de lucht in de gaten. Weet je wat ik me dan afvraag? Waarom zegt die weer-app dat dan niet? Waarom kan ik hem op dit moment gewoon niet vertrouwen?
3: Ja, kijk, een weerapp die vat alles samen in één symbooltje. En als er maar een kleine kans is op onweer, dan zet je het waarschijnlijk in het symbooltje. Maar eigenlijk zit er gewoon misschien wel een hele mooie dag achter met flink wat zon en één onweersbui. Ja, en als je net binnen bent bij die ene onweersbui en de rest van de dag ben je wel buiten in de zon, ja, dan zal het toch allemaal wel meevallen, denk ik.
1: Dus jij zegt gewoon je dag volgen en meerdere outfits mee.
3: Ja, precies. Ga lekker naar het strand dit weekend. Het zal echt wel lange tijd droog en zonnig zijn. En later op de dag, met name dus donderdag en vrijdag en misschien ook in het weekend, kan er een onweersbui losbarsten als je gewoon eventjes de app in de gaten houdt en de lucht. En dan zou je denk ik grote van de dag gewoon kunnen genieten van het lekkere weer en ook van die hoge temperaturen. Dus ik zou zeggen, lekker verkoeling zoeken in zee of lekker binnen blijven. Dat kan natuurlijk ook als je echt niet van het warme weer houdt.
2: Jij hebt er verstand van. We gaan jou volgen, Jordi. En dankjewel.
3: Yes, graag gedaan.

0: we gaan het splitten. De rekening.
1: Dat bestond niet. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
3: Noorden en West. En zo meteen de middagdame kennisquiz van 5 vragen waarin ik...

0: dat vandaag?
1: Heb je geleerd?
0: Ja, ik heb dus niet geleerd.
1: Adobo.
2: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
3: Het middagtentamen kennisquiz van 5 vragen waarin Wef en ik jouw hulp keihard nodig hebben. Het gaat gewoon over algemene kennisvragen. Hebben we het fout, dan hebben we een hulplijn. Wef heeft al iemand in haar team omdat ze alleen maar aan het winnen is deze week. En ik heb jou dus keihard nodig. Wil je alsjeblieft in Team Noordin? Alsjeblieft. We moeten vandaag beter doen.
1: Het kan zomaar zijn dat ik de weekwinnaar ga worden, hè?
3: Dat kan, maar dat gaat dus niet gebeuren. Want ik weet dat er een topper aan het luisteren is. Die zich nu gewoon aangesproken voelt. En die denkt, ja man, ik ga in Team Noordin. En ik ga dat gewoon nu sturen in de NPO Luisterapp. En dan gaat hij me zo meteen bellen. En dan gaan we jou verslaan. Ja, reageer Team Noordin, NPO Luisterapp.

0: Wat is de hoofdstad van Portugal?
1: Noordin.
0: 5.
1: 4. Lissabon. Lisboa.
0: 1-0 voor Noordin.
2: Bro!
1: Oh, ik had het. Weer is het verkeerde knopje, bro. Weer is het verkeerde.
3: Hebben ze tamen?
4: Was dat vandaag?
3: Heb je geleerd?
4: Ja, ik heb dus niet geleerd.
3: Adobo.
5: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
1: Kennisquiz van 5 vragen en dat is lekker beginnen. We hebben nog 4 vragen over. Weet je het antwoord? Mag je je naam roepen? Is het fout? Dan is het andere team aan de beurt. En hebben die het ook fout? Dan hebben we onze hulplijnen. En Wef, je hebt een goede hulplijn te pakken, hè?
3: Ja, ik heb Sylvana in mijn team. Hallo, Sylvana.
6: Hey, Wef.
3: Daar gaan we weer.
1: Er gaat vandaag alleen iets gebeuren. Iemand heeft een transfer gemaakt.
3: Nee.
1: En dat is namelijk jouw allerbeste speler ooit, waar ik nooit van gewonnen heb. Britt!
6: I'm back!
1: Britt is back en dit keer in Team Noordin.
3: Ja.
1: Kan je even in woorden uitleggen? Voor de mensen die niet weten, Britt heeft een paar weken geleden zat ze in Team Wef en ik kon ze niet verslaan. Britt wist alles.
3: Ik dacht dat ze bij jou in het team zat.
1: Zat je bij mij in het team, Britt?
6: Ja.
3: Oh, ja. Oh, wat zit je nou?
1: Foutje. Ik ben
3: je weet niet, je weet niet eens met wie je ster spelen. Ja, ik zit al.
1: Ik ben weer aan het doordraaien.
3: Britt is echt oprecht, ik denk, een van de beste spelers die je ooit hebt gehad.
1: En ooit aan mee heeft gedaan.
3: Soort mastermind.
1: Britt, we gaan weer knallen vandaag. Excuses dat ik dacht dat jij die transfer
3: had. Echt slecht hoor, jeetje.
1: Vergeef je het me?
6: Nou, vandaag
1: vergeet
6: je me niet meer.
1: Oké, okay, zo pas. Grapje, we gaan gewoon beginnen. Sander, ben ik iets vergeten?
0: Zeker niet.
5: Het middagtentamen.
0: Nou, het enige dat het 1-0 voor jou staat op dit moment. Vraag 2. Wie was de eerste mens op de maan?
1: Noordin.
0: 5. Hier.
1: Neil Armstrong?
0: Dat is goed. Ja, dat is goed. Vraag 3. Hoe heet een babykangoeroe?
1: Noordin.
0: 5.
1: Een foetus.
0: Nee. Wef. 5. 4. 3. 2.
3: Ik weet het echt niet.
0: Sylvana, weet jij het?
6: Joey?
0: Een Joey.
1: Ja, hoor.
3: Lekker, ja, Sylvana, hoor. Lekker.
0: Is een Joey.
6: Maak je geen zorgen, Wef. Maak je geen zorgen.
3: Oké, dan.
0: Vraag 4. Noem buiten Beyoncé om een lid van...
3: Wef. Shit. Kelly Rowland.
1: Ja, dit is voor mijn tijd.
3: Voor jouw tijd? Wat zeg jij, man?
0: Maakt het 2-2.
1: Voor mijn tijd.
3: Hoor je dat?
6: Ik hoor het.
0: Vraag 5. De laatste vraag. Welke acteur speelde Jack in Titanic?
3: Wef.
0: 5, 4, 3.
3: Leonardo.

0: Waanzin, dream team zijn wij. Dit is echt, Savannah, dit is legendarisch. We kunnen misschien voor het eerst in, ik weet niet sinds dat ik hier werk, wekenwinnaar worden.
1: En je hebt zelfs
2: Britt
1: ook
2: verslagen. Ik gun het je echt,
0: Oh mijn god, Britt, we hebben je gewoon verslagen.
2: Ja,
0: doet pijn aan, Noordin.
3: Dit was niet één seconde scherper. Dit is zo erg.
0: Morgen weer, Savannah.
2: Nou, gezellig!

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
2: This DJ Fernando. Number love and number respect.
3: Yeah. Bio zoekt naar de heet.

binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.

0: complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
1: Voel mij zo free.
2: Wat? 75 euro? Ik loef het.
3: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
3: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op

0: via funnix.nl/news.
1: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
2: Domino's. Nu ook verkrijgbaar. Johnny Cake Mix en Antilliaanse Pastijtjes Mix. Wij bieden authentieke Johnny Cake en Pastijtjes Mixen. Met Antilliaanse smaak. Ideaal voor toko's, supermarkten, foodtrucks en horeca die iets unieks willen aanbieden. Taste the Caribbean. Antilliaanse traditie in elke hap. Yvette's Kitchen. Voor bestellingen bel 06-844-55811. Of mail hello@yvetteskitchen.nl.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Vanaf morgen kan het tropisch warm worden in Nederland, met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. En daarom geldt vanaf dan het nationaal hitteplan van het RIVM, om op die manier kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Zoals kinderen en mensen die langdurig ziek zijn. En ook ouderen.
1: Het is eigenlijk een oproep voor de mensen die de zorg dragen voor die ouderen. Dat kunnen professionele zorgverleners zijn, maar dat kunnen ook mantelzorgers zijn. En het is eigenlijk een oproep om aan hen te vragen: hou een oogje in het cel, ga een keer extra langs, vraag hoe het gaat, zet extra water neer. Alles wat je eigenlijk kan doen om die periode wat beter door te komen.
0: Ouderen kunnen hun lichaamstemperatuur moeilijker onder controle houden en hebben soms ook minder snel dorst. En hitte kan ook tot gezondheidsklachten leiden bij kinderen, daklozen of mensen met een chronische aandoening. Een hardrijder in België moet tot 27 jaar de cel in voor een carnavalsdrama 4 jaar geleden. Hij reed toen 7 mensen dood toen hij met 170 km per uur...

0: reed op een groepje carnavalsvierders in Wallonië. En hij filmde het allemaal met zijn telefoon. In de rechtszaal klonk applaus toen de man werd meegenomen na de uitspraak. En ook de slachtoffers en nabestaanden zijn tevreden.
1: De meest belangrijke is dat wij kunnen zeggen dat hij moordenaar is. Ik denk dat het is een goed beslissing voor al de slachtoffers.
0: En de man die op de bijrijdersstoel zat krijgt 2 jaar celstraf voorwaardelijk, omdat hij niet deed om de gewonden te helpen. Na ruim een dag vergaderen in Frankrijk zijn de G7-leiders er dan toch uitgekomen. Ze zijn het eens over steun voor Oekraïne en hulp in de straat van Hormuz, staat in een gezamenlijke verklaring. En dit keer is die verklaring ook ondertekend door president Trump. En daarmee lijkt de Amerikaanse president op te schuiven naar steun voor Oekraïne. Want tot nu toe liet hij vaak in het midden wie schuldig is aan de oorlog. En dan nog dit. Voetballers van het Duitse elftal moeten ondertussen uitkijken voor een addertje op het gras. Want op hun trainingskamp in North Carolina is een gevaarlijke slang gezien. Aanvoerder van die manschaft, Joshua Kimmich, let goed op, want die slang is giftig.
2: Wordt ons gezegd dat die giftig is. Also bij een bis muss man mal ins Krankenhaus fahren. Ik geloof niet dat man stirbt, maar het is zumindest mal gefährlich.
0: Het gaat om een koperkopslang. Dat is een adderachtige slang. Ja, die is giftig, maar meestal niet dodelijk. Heb ik nog weer voor u. Vanavond klaart het overal op. Morgen kruipen we dus langzaam richting de tropische temperaturen. Droog, zonnig en 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden.
3: Festival FOMO.
4: Hell no.
3: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my god.
3: Met deze week I Love Urban Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
5: Ja, een van ons die heeft ergens weer niet voor betaald. Wie dat is, dat moet jij zo meteen raden.

0: Owens is ooit weggerend voor iets.
1: Okay, we went through everybody. Who did it?
0: Het is weer tijd om te raden wie van ons twee de waarheid spreekt en wie is er toch aan het liegen. De vraag van vandaag is...
2: Who did it? En Sander, de producer van de show, heeft een verhaal van één van ons twee eruit gepikt. En jij mag gaan raden van wie dat verhaal is. Hij gaat ons allebei één vraag stellen om daarachter te komen. Dus Sander, wat is het verhaal van vandaag?
3: Ja, ik ben benieuwd naar deze. Het verhaal van vandaag is... Ik ben ooit weggerend voor de taxi. Nordin, waarom deed je dat?
0: Ja, omdat iedereen zei dat het moest.
3: Oké. En Wef, wat gebeurde er toen je wegrende?
2: Hij ging me achterna met een knuppel.
3: Wauw. Oké.
2: Ik ben ooit weggerend voor de taxi. Was ik het of was Nordin het? Laat het even weten in de NPO Luisterapp.

0: Ik ben ooit weggerend voor de taxi.
1: Okay, we went through everybody. Who did it?
0: Bij wie hoort dit verhaal? Daar gaan we nu achterkomen.
2: Ilse die zegt, ik zeg dat Wef dit heeft gedaan. Sowieso lang geleden in haar rebelse jaren.
0: Christy zegt, ik zie Noorden wel wegrennen voor een taxi.
2: En Ariana die zegt 10.000% Wef.
0: Ja, op onze Insta staat een poll. En Noorden en Wef Insta. En 39% die denkt Noorden. 61% denkt Wef.
2: Wauw, wel erg hoor.
1: Who did it?
3: Het was Noordien.
0: Ja, ik schaam me echt kapot voor dit.
2: Je hebt gewoon niet betaald.
0: Ja, dit is heel erg. Dit is wel echt sorry voor de taxichauffeur destijds. Ik ging met mijn neef stappen.
2: Ja.
0: En dat was een van de allereerste keer dat we gingen stappen. Was in Noordwijk. En daar heb je dus een nachtbus heen. Maar we waren te laat voor de nachtbus terug. Dus gingen we een taxi met z'n allen. En met een mannetje of vier. En op een gegeven moment waren we dus bij het adres om de hoek van mijn neef. En die tikt mij aan en die zegt zometeen als de auto is gestopt, dan laten we die jongen die voorin zat, ik weet niet meer wie dat was, die laten we dan voorin zitten en dan gaan wij gewoon keihard wegrennen.
2: Nee.
0: En toen was de auto gestopt. De deur ging open, ja, en mijn neef rende weg en ik ging uit paniek erachteraan. Toen zei ik, hé, dit kunnen we niet maken, man, dit kunnen we niet maken.
2: Wie was die jongen voor dan?
0: Ja, dit was een vriend van hem.
2: En die heeft moeten betalen?
0: Ja.
2: Dat is echt niet grappig.
0: Nee, maar ik was 14 of zo. 14
2: nou,
0: of 15.
2: Erg, hoor.
0: Ik was 14 of 15,
2: nee,
0: jaar.
2: Nee,
0: ik
2: was sowieso vorig jaar.
0: Nee, serieus. Ik was echt heel erg jong. Ik was echt 14 of 15.
2: Wat erg.
0: Erg, hè? Dus een goede truc als je als je met z'n allen bent en je wil iemand naaien om de taxi te betalen. Lekker voorin laten zitten.

0: elk festival aanwezig zijn deze zomer is mogelijk. Stel, er is een speciale pas waarmee jij op bijna alle festivals naar binnen kan. Dan moet jij die hebben. Die moet je hebben. Wil je weten wat je daarvoor moet doen? Wat moet je doen, Wef?
1: Je moet naar fanix.nl gaan. /festipas.
0: En dan ben je er. Check even festipas op fanix.nl en wie weet win jij die pas.

0: van je leven. Samen met je bestie of mattie. Ga naar phonics.nl/festival en fix je FOMO met de Phonics FestiPass.
1: Noorden en West. En gaat mijn jeugdtrauma na 16 jaar eindelijk goedkomen?

0: Nederland wordt wereldkampioen.
1: Wat?
0: Nederland wordt wereldkampioen. Ik voel het. Dit is mijn proef. Dit is mijn proef. Het gaat gewoon gebeuren. Het moet gewoon gebeuren.
1: Maar hebben ze hun eerste wedstrijd... Ze hebben toch niet gewonnen?
0: Ze hebben inderdaad niet gewonnen. We hebben inderdaad niet gewonnen.
1: Oh, sorry.
0: We hebben inderdaad niet gewonnen tegen Japan.
1: Maar hoe zit het nu dan?
0: Ja, we moeten tegen Zweden. We zitten tegen nog wat andere landen. Maar er is dus een Duitse econoom.
1: Ja.
0: Joachim Clement.
1: Ja.
0: Joachim Clement.
1: Ja.
0: Ja, en die heeft dus voorspeld dat Nederland wereldkampioen voetbal gaat worden.
1: En dat heeft hij een glazen bol.
0: Ja, hij gebruikt speciale datamodellen, voetbalanalytieken, maar ook economie, bevolking. Echt zo'n hele, ding heeft hij besteld. En wat?
1: Bestemd.
0: Volgens zijn berekeningen wint Oranje in de finale van...
1: Wat? Ierland.
0: Portugal.
1: Hè, Portugal, daar zit toch die ene...
0: Zona nosotros! Ja. Cristiano Ronaldo, ja.
1: Ik wil net zeggen. Maar zeker omdat hij 40 is en zijn knieën beginnen te wankelen, denk ik, nu halen ze hem eindelijk een keertje in.
0: Ja, ik weet het niet, maar deze Duitse econoom die heeft het dus al 3 WK's op rij goed gehad.
1: Oh.
0: Wie er gaat winnen.
1: Oh.
0: Ja, weet je, van het spel moeten we het op dit moment niet hebben. De selectie is ook niet geweldig, maar we moeten dit gewoon met z'n allen manifesteren. Denk jij net als ik dat Nederland wereldkampioen gaat worden? Deel het even in de NPO Luister. Want wie denk jij dat er wereldkampioen gaat worden?
1: Marokko. Marokko! Die hebben we gedaan!
0: Laat het even in de NPO Luister en weten wie gaat wereldkampioen worden, want ik word helemaal gek.

0: 16 jaar geleden ben ik als klein jongetje getraumatiseerd toen ik Nederland-Spanje keek. In een van de laatste minuten ging het mis. Spanje scoorde tegen Nederland. En ik weet nog dat ik met mijn vader in een bruin café aan het kijken was. En ik heb gehuild. Nederland werd geen wereldkampioen. Maar een Duitse econoom heeft voorspeld dat Nederland dit jaar wel wereldkampioen wordt. En de finale ingaat tegen Portugal. En ook dus Portugal verslaat.
1: Echt heel veel informatie.
0: En ja, het ding is dus deze Duitse econoom heeft het al 3 keer brei goed gehad. Als ik het spel van Nederland kijk, denk ik het helemaal niet. Maar ja, we moeten wel gewoon een beetje geloof hebben. Dus ik denk, wie denk jij dat wereldkampioen gaat worden?
1: Juanita, die zegt 100% mee eens met Noor. We moeten ook gewoon gaan geloven en steunen. We zijn te goed in negatief zijn.
0: Hamza zegt, oké, hear me out. Brazilië gaat hem pakken. Dat team is crazy met Venetius erin. Ze gaan echt iedereen opeten.
1: Xavier, ik vind dat zo'n moeilijke naam. Negeer het team van Frankrijk niet. Die pakt iedereen.
0: Ruben zegt Marokko, Dima Maghreb.
1: En Jameson zegt Nederland pakt hem. Ik heb tot nu toe 1 keer Nederland gezien.
0: Van de reacties of van
1: ja, van de
0: voetbal?
1: Reacties.
0: 2 keer volgens mij.
1: Maar goed, Nederland gaat hem pakken.
0: Ja. Nederland wordt wereldkampioen.
1: En wie gaat het doelpunt, of hoe noem je dat? Wie gaat het winnende goal schieten?
0: Winnende goal scoren? Dan gaan we toch voor, om het droomverhaal af te maken, Summerfield.

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.

0: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 5 dagen. Ziggo.
1: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-check-in. Mooi niet? Vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch? Beta.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
3: Domino's. Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via fanix.nl/nieuws.

0: Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NMS op 3. Bewoners van de flat in Osdorp in Amsterdam zitten na de zware explosie van vorige week nog steeds met veel vragen. In een kelderbox daar, in de sportschool van die flat, ging het flink mis toen criminelen bezig zouden zijn geweest met explosieven. En die ontploffing die daarop volgde, zorgde voor een gigantische ravage.
1: De bewoners hier, die zijn helemaal van hun apropos af. Mensen weten niet meer wat ze moeten. En ik weet het zelf ook niet meer wat ik moet.
0: Over een uur start een besloten bijeenkomst daar in Amsterdam, waar bewoners vragen kunnen stellen. De schipper van de snelboot, die betrokken was bij een dodelijk ongeluk op Terschelling, is in hoger beroep vrijgesproken. Volgens de rechter is hij niet verantwoordelijk voor de aanvaring met een watertaxi 4 jaar geleden. Volgens justitie hadden beide schepen te hard gevaren, maar daar gaat het Hooggerechtshof niet in mee. Bij het dodelijk ongeluk kwamen 4 mensen om het leven. Het lichaam van een jongen van 12 is nooit gevonden. En doe je mee aan een gratis WK-pool op Scorito, dan moet je even goed opletten. Want misschien moet je er toch voor gaan betalen. Het platform heeft namelijk 800 gebruikers een mailtje gestuurd waarin staat dat ze moeten gaan lappen voor hun WK-pool. Ja, volgens het bedrijf doen ze zich voor als particulieren, maar hebben ze eigenlijk een zakelijke voetbalpool waar ze dus een betaald pakket voor moeten aanschaffen. En als ze niet gaan betalen, dan wordt hun WK-pool verwijderd. Zo'n 1,5 miljoen mensen hebben zo'n pool via Scorito. En de directeur van MetaKids reageert bedroefd op het overlijden van de 5-jarige Jelte. Hij was het gezicht van acties zoals Sears Request van 3FM om geld in te zamelen voor onderzoek naar metabole ziekte. De jongen uit Leeuwarden overleed in de nacht van maandag op dinsdag. En volgens MetaKids heeft Jelte veel betekend voor lotgenoten.
2: Met zijn zijn heeft hij ook onvoorstelbaar veel aandacht en erkenning kunnen brengen naar die meer dan 10.000 gezinnen in Nederland.

0: waar dit speelt. En die tot voor kort eigenlijk in stilte hun lot aan het ondergaan waren. Want die metabolische ziekten waren relatief onbekend. En mede door Serious Request, en daardoor ook mede dankzij Jelte, hebben ruim 9 miljoen Nederlanders kunnen bereiken om die boodschap, die hebben we daarmee kunnen brengen naar een groot deel van Nederland.
1: Zijn familie schrijft op Instagram dat het super verdrietig nieuws is, maar dat Jelte zijn rust heeft verdiend. Het weer vanavond klaart het overal op. Morgen kruipen we richting de tropische temperaturen. Overal droog, zonnig, rond de 28 graden dan. En 's avonds is er wel kans op een klap onweer.
2: Festival FOMO.
3: Hell no.
2: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
3: Oh my god.
2: Met deze week I Love Urban Festival. Meer info. Check Funnix.nl of de NPO Luister-app.
4: Oma Lee, Ozuna hoor je naar Fresh en KM. En jij kan kaarten winnen voor I Love.

0: Hey, festivals zijn duur, hè? Maar als je geen geld hebt voor een kaartje of gewoon naar een festival gratis wil gaan, I got you. En niet zomaar een festival. Oh, vertel.
1: Ja, inderdaad. I Love Urban. Hebben wij daar niet vorig jaar gestaan?
0: Yes, was
1: dat
0: super
1: was
0: lit.
1: Echt heel erg leuk. En jij kan er dit jaar naartoe gaan. We gaan namelijk 2 tickets weggeven 27 juni in het Oeverpark in Rotterdam.
0: Ja, met onder andere Boedeliefde, Idali, Ronnie Flex en many more.
1: Maar je moet er natuurlijk wel wat voor doen. We gaan een spelletje spelen.
0: De Urban Dictionary. We hebben zometeen wat woorden voor je. Urban woorden, straattaalwoorden. En gisteren was het te makkelijk, hè?
1: Ja, dat speelt te
0: makkelijk.
1: Luisteraar
0: die gisteren die zei van, nou, dit is echt te makkelijk. Dit kan echt niet. En wat zijn jullie aan het doen? Dus wil jij tickets winnen voor I Love Urban? Ik heb een paar lastige woorden voor je, maar ik weet zeker dat je het kan. Reageer Urban in de NPO Luister app. En dan wie weet pak jij die tickets. Dus Urban NPO Luister app. En dit was natuurlijk het verkeerde knop.
2: New music.
3: Busy. Featuring Femke Louise en GPHG. Niemand.

0: Jij kan 2 tickets winnen voor I Love Urban. Reageer Urban in de NPO Luister-app. En wie weet maak jij kans voor 27 juni het festival... waar onder andere Broederliefde, Idali, Ronnie Flex en many more staan.
1: Ja, iemand die dat heeft gedaan is Vienny, als ik het goed zeg. 25 jaar uit Rotterdam. Hallo!
2: Hallo!
1: Ja, kan jij een beetje straat al?
2: Ja, een beetje. Mijn broertje is 16 dus.
0: Ah, daar krijg je het dan wel van mee. Hey, hoe oud ben jij? Oh, 25 jaar. Ik ben even gezet, volgens mij. Hè. En wie wil je meenemen als je wint?
2: Ik ga met een van mijn vriendinnen.
0: Gezellig. Ja, we hebben 3 woorden voor jou. Heb je die 3 woorden goed, dan pak jij gewoon die tickets.
2: Nou, we gaan het gewoon proberen.
1: Ben je er klaar voor?
2: Ik ben er klaar voor.
1: Oké, eerste woord die je gaat krijgen is appel.
2: Hoe?
1: Appel.
2: Nee, daar ga ik al helemaal mis in.
1: Een appel? Oh. Je weet niet wat een appel is? Ik leg een appel voor je deur.
2: Oh, een bom.
0: Ja, ik vind wel een beetje... We zouden niet in zinnen gaan praten.
1: Oh, mocht dat niet?
0: Dus jij gunt echt.
1: Oh, sorry.
0: Ik wilde je ophangen, maar ik heb heel veel geluk.
1: Oh,
0: dat
1: sorry.
0: Dat Wef dit fix voor jou. Maar gaan we door naar de volgende, Wef. Prima.
1: Oké. Lafu.
2: Nee, sorry. Doe maar de volgende bellen.
0: Ja. Nee. Ik had het je graag. Ga maar wat meer tijd met je broertje doorbrengen.
2: Ik denk het ook. Ja, zeker.
0: Je kan op dit moment inbellen naar 0909-3869-3869. We hebben nog 2 woorden. Lafu. Wat betekent Lafu? Bel in naar 0909-3869-3869. Als jij ticket wil winnen voor I Love Urban. En dan gaan we... hebben we iemand aan de lijn?
3: Ja.
0: Hallo?
2: Ja, met Kiara, hallo.
0: Hey Kiara, wat betekent Lafu?
2: Lachen.
0: Dat is inderdaad lachen. Dan hebben we de laatste. En als je deze goed hebt, dan ben je er gewoon serieus.
2: Ja.
0: Wat betekent Yusu?
2: Serieus.
0: Ja.
1: Lekker.
0: Jij wint tickets voor I Love Urban.
2: Huh? Ja, daar ben ik heel blij mee.
0: Wie ga je meenemen?
2: Mijn moeder.
0: Oh, gezellig.
2: Ja.
0: Dat hoor je ook niet vaak.
2: Nee, klopt.
0: Dus jullie gaan gewoon even girls time.
2: Ja, zeker.
0: Heel veel plezier. Blijf nog even aan de lijn. We hebben wat gegevens nodig. 27 juni. Ja, ben je erbij.
2: Goed.

0: En kan zure snoep helpen tegen paniekaanvallen?
1: Wilde weetjes.
0: Een wilde weetje die dit keer wat persoonlijker is. Ik heb namelijk best een lang verleden met paniekaanvallen. Ook ademtherapie gehad, heeft bij mij wel geholpen. Maar toen ik zoiets had van, dat zure snoep misschien kan helpen. Dit is iets nieuws, waarom ken ik het niet? Ik ben heel benieuwd of het werkt. Gisteren hebben we Romee gesproken, die is ervaringsdeskundige. En die zei dat een ademhalingsoefening wel goed zou werken. Dus ik dacht, waarom halen we niet een ademcoach?
2: Ja!
0: We hebben hier Fleur Levers. En die gaat ons misschien helpen wat beter te ademen.
2: Ja, Fleur, je bent ademcoach. Ja. Wat is dat? Want we ademen toch gewoon allemaal?
3: We ademen de hele dag, gelukkig. Want anders dan zou het leven snel ophouden. Wat ik doe is dat ik mensen mag helpen met terugkomen in hun lichaam, in het bewustzijn. En dat doe ik door middel van een tool die we meer dan 20.000 keer per dag gebruiken.
2: Dus we ademen 20.000 keer per dag?
3: Ja, gemiddeld. Zo. Eén wat meer dan de ander, maar wel heel veel. Ja.
0: En heb jij veel, ik weet niet hoe je het zegt, cliënten of patiënten, heb je veel van dat soort mensen gehad die een paniekaanvallen hebben gehad?
3: Ja, ik denk dat 1 op de 5 wel ervaring heeft met paniek of hyperventilatie.
0: Jeetje, dat is echt heel veel.
2: Jij zelf ook? Heb je zelf ook last van gehad? Hoe ben je dan begonnen met, want het is natuurlijk wat om patiënt te zijn naar coach?
3: Ja, ik ben eigenlijk overal nergens ademwerk gaan doen. Dus wat ik net ook een stukje Wim Hof heb ik gedaan. En de eerste keer ijsbad kwam ik in een paniekaanval terecht. Dus,
0: wow. Terwijl je zo'n oefening aan het doen was, kreeg je een paniekaanval.
2: Ja, voor de mensen die luisteren, Wim Hof is een Nederlandse legend als het gaat om ademhalingstechnieken. Hij heeft echt het koud douchen en ijsbaden. En hij traint ook veel vechters met een bepaalde ademhalingsoefening. Echt iemand die je moet checken als je hier geïnteresseerd in bent.
0: Want wat doet een lichaam eigenlijk wanneer je een paniekaanval hebt?
3: Wat er gebeurt is dat je, je zit eigenlijk al in constante stress. En dan gebeurt er iets, een trigger. En je ademhaling gaat omhoog. Je hart gaat sneller kloppen. En je krijgt een ademhaling die zo kort is, waardoor er een disbalans ontstaat in jouw CO2 en O2. Dus je koolzuurgas en zuurstof. Mm-hmm. En dat zorgt ervoor dat de zuurstof die je inademt in zo'n hyperventilatie of paniek niet kan worden opgenomen.
2: En hoe ziet een paniekaanval eruit? Hoe voelt dat?
0: Ja, het begint bij dat je een beetje wazige visie krijgt. Dan ineens voel je het aan je hart. Dan krijg je spierspanning. En dan denk je, nou ga ik echt de pijp uit. En je kan echt uren aan het hyperventileren zijn. Het is echt insane. Je hebt het gewoon niet door.
3: Ja, er zijn heel veel mensen met chronische hyperventilatie.
2: En zometeen gaan wij dan ademhalingsoefeningen doen die iedereen kan doen die luistert. Die dus paniek heeft of misschien ook niet lekker in het vel zit. Dat gaat allemaal meehelpen.
3: Ja.
2: Wil jij de vraag al stellen over ons, over jouw onderzoek, Wef?
0: Nee.
2: Of wil je zometeen?
0: Nee,
2: zometeen krijgen we dus ook antwoord op zure snoep kan helpen tegen een paniekaanval. Je hoort het zo.

0: Zure snoep kan helpen tegen paniekaanvallen.
1: Wilde weetjes.
2: Dat is iets wat we deze week gaan onderzoeken. Kan het eten van een zure snoepje helpen tegen een paniekaanval? Mm-hmm. Wij hebben ademcoach Fleur Levers hier bij ons. Want zij gaat ons misschien helpen met een ademhalingsoefening. Want niet iedereen heeft last van paniekaanvallen. Maar het kan echt zomaar zijn dat dit wel goed voor jou kan zijn.
3: Zeker weten. En ik denk ook, zure snoep moet je kopen toch eerst?
2: Ja, klopt inderdaad.
3: Dat is onhandig.
2: Dus wat gaan we doen?
3: We gaan een box breathing doen.
0: Box breathing.
3: Juist.
0: Oké. Okay.
3: En het heet een box breathing. Vierkant box. Omdat we 4 seconden gaan inademen via onze neus. 4 seconden de ademhaling vasthouden. 4 seconden uitademen. En dan weer 4 seconden vasthouden.
0: Oké, okay, dus als jij dus in de auto zit, wanneer zou je dit moeten doen? En waarom zouden we het gaan doen?
3: Ik doe dit overal. Dus in de auto, in gesprek met iemand, als ik het spannend vind, net hierheen. Dat ik dacht, oh, ik ga op de radio, laat me even de box breathing doen. Ja.
0: Oké, ik zou zeggen, doe voor wat we moeten doen. Dan gaan we gewoon allemaal volgen als je in de auto zit. Dit kan gewoon een life hack zijn, waardoor je gewoon minder gestrest of minder spannend of minder kan bezwijken onder druk.
3: Zeker weten. En het wordt ook toegepast door Navy SEALs, profvoetballers, mensen die echt die ademhaling nodig hebben om te presteren. Dus let's go.
2: Okay.
3: Ja.
0: Oké. Okay.
3: Als je relaxed zit, zou ik zeggen, zet je voeten goed op de grond. Kan het lekker zijn om je ogen dicht te doen, hand op je buik.
0: Iedereen die rijdt, niet doen.
3: Niet doen, exact. Blijf gewoon doen wat je doet. En dan mag je eerst volledig uitademen. Juist, en dan adem je in. 2, 3, 4. Hou je vast. 2, 3, 4. Uit. 2, 3, 4. Vast. 2, 3, 4. In. 2, 3, 4. Vast. 2, 3, 4. Uit. 2, 3, 4. Vast. 2, 3, 4. Adem in. Vast. Uit. En vast. In. 2, 3, 4. Vast. 2, 3, 4. Uit. 2, 3. En weer vast. 2, 3, 4. Dat is hem.
2: Hoe voel je?
0: Ja, ik heb wel het gevoel dat ik in een andere...
2: In een trance, hè?
0: Ja,
2: je hebt een hele fijne stem ook.
0: Ja, dit was echt wel... ik vond dit wel heel relaxed.
2: Ja, voel je beter?
0: Ja, ik vind dit wel lekker. Maar ik merk in één keer dat ik dan wel heel veel moeite heb met ademen of
2: ja.
0: zo.
2: Omdat je zoveel stress in je lijf hebt.
3: Ja, ja. Vaak legt het ook het contrast heel erg bloot. Van shit, oh, ik ben eigenlijk heel erg onrustig.
0: Ja, dat ben ik wel, want je wil alleen maar rammen in
3: Gas
0: en
3: geven.
0: Uit en in ja. en uit. En bij dat stoppen voel ik me helemaal zo... helemaal een soort van claustrofobisch worden
3: of
0: zo.
3: Je kan in die box kiezen voor 3-3-3-3. En als 4 makkelijk voelt, 5-5-5-5. Dus ja.
2: Ik vond het heel erg leuk om te doen. Maar eigenlijk wil ik jou een vraag stellen wat we deze hele week aan het onderzoeken zijn.
3: Mm-hmm.
2: Denk jij dat het eten van een zuur snoepje zou kunnen helpen tegen een paniekaanval?
3: Ik denk dat het contrast van opeens zuur in je mond terwijl je het gevoel hebt dat je doodgaat.
2: Ja.
3: iets zou kunnen opleveren. Omdat het direct een externe factor is die vrij intens kan zijn als je iets van zure snoep houdt. Maar nee, ik zou stoppen met ademen.
0: Dus werkt het nou wel of niet?

0: Banking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano and many more. Tickets and more info, sunsplashfestival.nl.
1: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funnix.nl/news.
2: Funnix.
3: Luister op funnix.nl of in de gratis NPO luisterapp.
4: It's Complicated met Jay
5: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
4: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo en de vraag die we deze week in onze inbox kregen, it's complicated.
5: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Funnix kanalen.
6: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
2: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the
3: craving. Domino's. Hermano's. Ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, beter.
4: Summer Breeze is terug. Vanaf donderdag 4 juni zijn de wekelijkse en zomerse donderdagen terug bij West Wilde met 5 in- en outdoor-area's vol Latin en Caribbean music. Vier de zomer bij Summer Breeze. Check voor meer info en tickets westwilde.nl.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar de bewoner, omdat die sinds de brand niet meer was gezien. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat dat gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan.
1: Dat betekent een verbod op financiële prikkels om mensen eigenlijk extra behandelingen voor hun huisdieren aan te raden. Het tweede wat we gaan doen is meer transparantie bieden op prijzen, zodat je ook kan vergelijken
0: geeft en wat dat gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan.
1: Dat betekent een verbod op financiële prikkels om mensen eigenlijk extra behandelingen voor hun huisdieren aan te raden. Het tweede wat we gaan doen is meer transparantie bieden op prijzen, zodat je ook kan gaan vergelijken als huisdiereigenaar waar je de

0: Het was voor militaire steun aan Oekraïne. Het openbaar vervoerbedrijf in Milaan heeft een aantal mannelijke trambestuurders geschorst. Zij zouden beelden van vrouwelijke trampassagiers in een groepsapp hebben gedeeld. De beelden zoomden in op de borsten, dijen, benen en gezichten van vrouwen. En ook werden er in de groepsapp veelvuldig seksistische reacties geplaatst. Zeker één trambestuurder zou beelden illegaal van beveiligingscamera's in de tram hebben gedeeld. De zaak kwam aan het licht toen een vrouw in de tram in Milaan zag dat een trammedewerker de beelden zat te bekijken. Het weer. Vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is er plaatselijk onweer mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week I Love Urban Festival. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister-app.
3: We zitten er weer klaar voor en ook Central Cee met Doja hoor je na

0: maakt het niet minder gezellig. Want het is gewoon lekker tijd voor de blok.
1: Goedenavond, Annelijn. Wat gezellig dat je er weer bent.
2: Annelijn, wat heb ik jouw stem en je vibes gemist.
1: Lekker bezig, het is zo fijn. Dit uur met Annelijn.
2: Shout-out naar jou, Annelijn.
3: On the block. Met Annelijn.
0: Ja, en dan moet ik natuurlijk gelijk weer met je delen waar ik het vandaag allemaal over heb gehad. Waar ik tegenaan ben gelopen, noem maar op. Dit is toch een beetje mijn uitlaatklep hier. En ik denk dat jij dat ook wel oké vindt. Want ik bedoel, jij mag ook mij als uitlaatklep gebruiken. Hè? Die Phonix NPO luisterapp die staat wagenwijd voor je open. En zo ook nu, want vandaag was ik in gesprek met iemand. En diegene die zei, ja, ik vind het bijna spannend om met mensen te gaan lunchen af en toe. Omdat ik altijd degene ben die betaalt. En dat kost me gewoon aan het eind van de maand een heleboel geld. En toen dacht ik bij mezelf, goh, ik herken dit dus zo erg. Want laten we nou wel wezen, er is altijd iemand in de vriendengroep die dat awkward moment van, hoe gaan we dat doen met betalen, die dat gaat willen vermijden. En dan maar gewoon denkt, weet je wat, ik sta zelf op. Of ik ga lekker als eerst gewoon zeggen, nou, ik betaal wel. En dan zegt iedereen van, ja, je moet wel echt een tikkie sturen, hè. Maar ja, dat doet diegene dan ook niet, want diegene vindt dat dan ook weer awkward. Ja, en ik zeg vaak, diegene, ik ben heel vaak die persoon. En dat zeg ik net als, dat zeg ik echt niet als een soort van pick me iets. Maar ik hou gewoon ook niet van dat halen en trekken van wie gaat er betalen. Ik hou ook niet van tikkie sturen eigenlijk. Maar achteraf gezien heb je er eigenlijk alleen maar jezelf mee. Want hoezo ben jij degene die altijd betaalt in jouw vriendengroep bijvoorbeeld? Nou, toen zei ik dus ook tegen die persoon met wie ik hierover sprak van, weet je, het is ook wel een beetje je eigen schuld. Je bent gewoon te voorbarig. Jij stapt elke keer gelijk op wanneer die rekening komt. Jij roept elke keer maar ik betaal wel. En uiteindelijk stuur je geen tikkie. Ja, en uiteindelijk is dan het gevolg daarvan dat je altijd betaalt. Is dat ook zo? Is het je eigen schuld als jij altijd betaalt in de vriendengroep? Drop het even in de NPO Luister-app. Hoe denk jij hierover? Is dat inderdaad je eigen schuld? Of

0: Ja, ik vraag het je niet zomaar. Vandaag had ik een discussie met iemand. Diegene zei, ja, ik durf gewoon af en toe niet eens meer met mensen te gaan lunchen. Omdat ik gewoon altijd degene ben die betaalt. En ik denk dat het zo herkenbaar is voor die personen in de vriendengroep of op werk. Die altijd zeggen, nee, ik heb deze. Weet je, deze is op mij. Of die zoiets hebben van, weet je, ik stuur je later nog wel een tikkie. En die dan uiteindelijk niet sturen. Ik vind het in ieder geval super herkenbaar. Dat zei ik ook al. Ik ben ook wel eens diegene die gewoon heel vaak betaalt. En dat is af en toe een beetje, naar mijn idee, ook gewoon je eigen schuld. Je bent gewoon zelf ook hartstikke voorbarig. Jij gaat als eerst naar die kassa. Jij vraagt om de rekening. Jij zegt, ja, ik kom nog wel met die tikkie. Maar goed, ik vraag aan jou, is dat ook daadwerkelijk zo? Is het je eigen schuld als je altijd betaalt? Je kan het erop in de NPO-luister-app. Amina zegt, ik ben ook precies zo. Ik betaal liever zelf dan dat er zo'n ongemakkelijke situatie ontstaat en dat er stilte valt als de rekening komt. Oh, wat awkward. Ja, inderdaad. Maar eerlijk, na een paar keer ga je je wel gebruikt voelen. Ja, Daan die zegt, ik vind dat je er wel zelf invloed op hebt. Als je geen tikkie stuurt, weten mensen op een gegeven moment ook niet meer of je het echt erg vindt. Ja, dat vind ik ook wel een hele goeie, hè? Want dat hele geen tikkie sturen uiteindelijk, daar heb je toch echt alleen jezelf mee. Even kijken wat Diallo zegt op de vraag, is het altijd je eigen schuld als je betaalt?
1: Goedenavond, Annelijn. Ja, dat is toch wel een beetje wel zo, hoor. Kijk, als jij met z'n tweeën gaat, oud eten, ligt eraan hoe hoog het bedrag is. Maar met z'n drie, met z'n vier, kleine tikkie is ook wel grote tikkie op een gegeven moment, hè?
0: Klopt, ja.
1: Dus die tikkies moet je gewoon ronddelen. Want ja, mensen zijn wel heel slim om heel makkelijk om hun portemonnee niet snel uit te trekken, hè? Ze zijn heel slim, dus daar moet jij wel op letten.
0: Oh ja, ik kijk even links van mij. Max, ben jij zo iemand, kijk, ik kan me namelijk heel goed voorstellen, tenminste ik heb dat ook altijd, dat je dan met, nou, laten we zeggen, 5 mensen gaat eten of een broodje haalt.
2: Ja.
0: Dat is dan, laten we zeggen, even €12 per persoon.
2: Mm-hmm.
0: Nou ja, je hebt eigenlijk geen zin om mensen een tikkie van €12 te sturen, toch? Daar ben je matties voor.
2: Nee,
0: maar op het moment dat je met z'n 5 broodjes haalt,
2: ja,
0: dan zit je op de 60, €70.
2: Ja, en ik denk dat het op dat moment heel normaal is om dat wel te doen.
0: Ja, zou je dat dan wel doen?
2: Het ligt ook een beetje aan je vriendengroep, moet ik zeggen. Kijk, als het een hele echte vriendengroep is waar je vaker mee afspreekt, dan zou ik zeggen, oké, ik doe nu deze broodjes. Volgende week ben je aan de beurt. Ja. Dan de week erop is de ander.
0: Ja.
2: Dat je dat een beetje verdeelt met elkaar. Want ik haat het ook om tikjes te sturen, moet ik zeggen.
0: Ja, ik dus ook. En ik zeg dus ook heel vaak tegen mensen van, laat me het zo zeggen, ik heb gewoon best wel veel vriendinnen die met wie ik dan ga lunchen. En dat ik dan zeg van, oh, ik betaal. En dan zeggen zij van, stuur me wel even een tikkie. En dan zeg ik, ja, komt goed.
2: Ja.
0: En dat doe ik dan niet. Maar dan de volgende keer, wat ik dan doe, in plaats van nu tegenwoordig steeds maar weer te blijven betalen. Mm-hmm. Niet dat zij daar gebruik van maken of zo, hoor. Maar dat deed ik dan mezelf aan en dan geen tikkie sturen. Ga ik dan nu, laat ik hun betalen en dan zeg ik, stuur mij een tikkie. En dan zeggen zij zelf van, nee, dat ga ik niet doen. Want vorige keer heb je ook geen tikkie gestuurd. En dat is het heel simpel.
2: Daar hoop je
0: opgelost.
2: Dat toch ook op?
0: Ja. Zo.
2: Dat lijkt me ook heel normaal.
0: Zo
2: dan.
0: Ga je gewoon lekker afwisselen met elkaar. Maar wat diegene zei, die ik dus vandaag sprak, die zei, ja, maar ik spreek dus heel vaak met verschillende mensen af. En dan ben ik altijd degene die betaalt. Ja, dat is kut.
2: Ja, dan moet je toch tikkie sturen.
0: Ja, dan moet je gewoon echt leren om tikkies te sturen.
2: Ja, want inderdaad, uiteindelijk zit je er alleen zelf mee. Of je zit jezelf, je hebt jezelf ermee zitten.
0: Ja.
2: Daardoor.
0: Het is je eigen schuld, je hebt alleen jezelf ermee. En je moet dus eigenlijk gewoon een tikkie sturen. Ook als het gewoon een beetje awkward of stom voelt. Want ja, als je iemand daarna een half jaar niet meer ziet, dan is het anders gewoon echt weggegooid geld, toch? Goed, tenzij je multimiljonair bent, dan mag je lekker blijven trakteren. We gaan verder met muziek. Storm

En hoe verdeel je de kosten als je gaat samenwonen met je partner? Ja, het blijft toch altijd een lastig onderwerp. Geld, we hebben het zojuist ook al besproken. Camille ging checken in Utrecht. Ja, hoe ga je dat nou doen? Meer daarvan en meningen hoor je zo meteen na Dave en Thames. Je hoort de Rain Dance.

0: Zandvoort met Camille.
1: Als je gaat samenwonen, krijgt je relatie een hele andere dynamiek. Want geld gaat gewoon een grotere rol spelen. Je hebt verzekeringen die je moet betalen, boodschappen. Maar hoe verdeel je deze kosten? Is het beide 50-50 of op basis van je salaris? Ik vraag het in Utrecht.
2: Als mijn man later toch meer zou verdienen, zou ik het wel waarderen als hij toch wat kosten op zich zou nemen wat duurder zijn. En dat ik dan wat anders neem. Dat ik dan bijvoorbeeld meer uitgeef aan boodschappen of wat anders. Elkaar gewoon aanvullen en zulke dingen.
3: Nee, ik zeg wel 50-50. Ja, ik vind dat als je samen gaat wonen, dat je dan wel goed in overleg moet gaan en het dan ook daadwerkelijk wel moet kunnen veroorloven.
4: Ja, daar ben ik het wel mee eens. Want als de een heel veel verdient en de ander wat minder, ja, dan zou je toch even moeten kijken naar een ander soort huis dan. En ja, ik vind het dan toch niet eerlijk dat de een meer moet betalen dan de ander. Dus ik zou het ook 50-50 verdelen.
1: En wat vind je dan dat allemaal onder gezamenlijke kosten valt? Als je kijkt naar een huishouden.
3: Nou ja, ik vind boodschappen bijvoorbeeld wel gewoon gezamenlijke kosten. Huur vind ik ook gezamenlijke kosten. Als je samen een auto hebt, benzine bijvoorbeeld. Of de kosten daar rondomheen.
4: Ja, abonnementen en zo inderdaad. Ja. Dat soort dingen. Eigenlijk gewoon alles wat je deelt, moet je ook samen betalen in principe.
3: Ja. Nou, ik vind vakanties, bijvoorbeeld als je samen gaat, vind ik dat wel onder gezamenlijk vallen. Maar dingen zoals nagels en zo, dat vind ik, ja, dat wil je zelf. Dus dat vind ik een eigen uitgave.
4: Ja, dat ligt er ook echt aan hoe lang je samen bent. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar stellen die al zo lang samen zijn, ja, die hebben gewoon vaak één pot en daar betalen ze alles uit. Maar ik denk toch ook wel dat het verstandig is dat je altijd gewoon nog je eigen rekening hebt en je eigen geld.
5: Ja, ik denk ook dingen die je samen doet, dat kun je van de samen. Maar als je bijvoorbeeld met je vrienden op vakantie gaat of met je vrienden dingen gaat doen, dan daar heb je je eigen potje voor, denk ik.
1: Want jullie zeggen wel, we storten alles op één rekening, of zeg je van oké, jij betaalt zoveel, ik betaal zoveel en de rest is van onszelf?
5: Ik denk dat je procentueel gezien gewoon moet kijken naar wat je verdient. En als je bijvoorbeeld allebei 80% van je inkomsten inlevert, en 20% houdt om leuke dingen te doen. Of je legt een x-bedrag in en dat je allebei evenveel overhoudt, dat maakt niet zoveel uit. Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat je ook zelf nog wat geld over hebt om dingen te doen die niet samen zijn of die met andere mensen doet.
3: Ik vind inderdaad dat je uiteindelijk toch nog wel een beetje zelf moet hebben. Want ja, dat is natuurlijk wel heel negatief gekeken. Maar weet je, stel je voor het loopt mis, dan heb je altijd wat. En anders ben je heel erg afhankelijk van de ander.

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funnix.nl/nieuws.
3: Maas College introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
4: It's

0: luisterapp.
1: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
2: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark, Den Haag. Met live-optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
3: Summer Breeze is terug. Vanaf donderdag 4 juli zijn de wekelijkse en zomer.

0: in deze zaak. Volgens buurtbewoners is er al vaker melding gemaakt van criminele activiteiten, maar gebeurde daar te weinig mee.
1: Het had voorkomen kunnen worden. Zeker. 100%.
2: En heeft u zelf 112 gebeld of een melding gedaan?
1: Ik wist helemaal van niks. Ik wist echt van niks. Had ik het geweten, dan had ik ook lopen klagen.
0: Op dit moment is er in de buurt een informatieavond en ook burgemeester Halsema is daarbij aanwezig. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar de bewoner, omdat die sinds de brand niet meer was gezien. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket aan Oekraïne. Dat heeft minister Jesselgus van Defensie bekendgemaakt. 250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Een man die tientallen bankrekeningen opende op naam van anderen is veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Een half jaar daarvan is voorwaardelijk. De man van 34 opende vorig jaar 47 rekeningen bij ABN AMRO. Hij deed dat door de foto op identiteitsbewijzen te vervangen door foto's van zichzelf. Hij gebruikte de rekeningen daarna om mensen via phishing over te halen om daar geld naartoe over te maken. De man moet naast de celstraf ook een schadevergoeding van bijna 13.000 euro aan ABN AMRO betalen. Het weer. Vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
3: Festival FOMO.
4: Hell no.
3: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my god.
3: Met deze week I Love Urban Festival. Meer info. Check Funnix.nl of de NPO Luisterapp.
5: Een festival in Amsterdam waar je zeker bij moet zijn als je van

0: Lil Kleine, Jonna Fraser hoorde je met Fashion Week.
1: On the Block met Annelijn.
0: En wat ooit begon met twee mensen en een idee is 10 jaar later uitgegroeid tot een community die sport, muziek, creativiteit en ondernemerschap aan elkaar knoopt. Ja, waar je eigenlijk ook woont in Nederland, je hebt het vast wel ooit voorbij zien komen. 3x3 Unite. En dit weekend verandert Amsterdam-Noord in een speelplaats waar wereldtoppers en jongeren uit de wijk hetzelfde podium gaan delen. Bij 3x3 Unite, het festival. Jesper, een van de organisatoren, heb ik aan de telefoon. Goedenavond.
2: Hey, goedenavond.
0: Nou, allereerst mag ik je natuurlijk feliciteren. Jullie vieren dit jaar jullie 10-jarig bestaan.
2: Yes, zeker. Ja. 10 jaren die snel voorbij zijn gegaan. Ja.
0: Hey, als je nou terugkijkt op de afgelopen 10 jaar, wat is dan iets wat je echt is bijgebleven of waar je enorm trots op bent?
2: Ja, weet je, de afgelopen 10 jaar zijn gewoon heel organisch en op een natuurlijke manier voorbij gegaan. Met heel veel hoogtepunten. En ik denk dat we altijd trouw zijn gebleven aan datgene waar we voor staan, namelijk gewoon de stem van jongeren. En vanuit daar zeg maar onze organisatie, onze beweging, community doorbouwen. En ik denk dat daar heel veel mooie resultaten van zijn. We hebben jongeren die we 10 jaar geleden bij onze allereerste Liedercourse, wat ons echt ons belangrijkste product is, kennis meegemaakt hebben, die in onze organisatie zijn blijven hangen, die zich hebben doorontwikkeld en die tot de dag van vandaag nog steeds actief zijn op allerlei verschillende fronten. En dat is denk ik waar we voor staan. Hè? Dat we ja, jongeren oppikken in hun wijk. Ze onderdeel maken van onze community. En proberen zo lang mogelijk relevant in hun leven te blijven. En ze constant echt perspectief te bieden. En daar is ook dit festival wat de komende dagen gaat plaatsvinden weer een enorm mooi resultaat van.
0: Ja, tof. Want je hebt het al over community. 3x3 Unite koppelen heel veel mensen aan basketbal. En dat is natuurlijk een groot gedeelte. Maar het is veel meer dan dat. Dit weekend is dus voor het eerst ook het 3x3 Unite Festival. Wat is dan het verschil met eerdere edities?
2: Nou, ik denk dat je het zo moet zien. Kijk, heel veel van ons komen uit de sport 3x3. Ik was zelf de eerste pionier in Nederland. In 2014 ben ik de sport gaan spelen. Toen waren we nog geen Olympisch kampioen. Het kwam pas 10 jaar later, maar we gingen wel langzaamaan resultaten opbouwen. En in 2016, na 2 jaar pionier, hadden we voor de eerste medaille op het EK. En toen realiseerde ik mezelf dat de sport me veel meer bracht dan dat ik mezelf als basketballer ontwikkelde. Maar ik ontwikkelde me ook als mens. Vanwege een aantal dingen die echt in het DNA van deze sport zitten. Zoals bijvoorbeeld dat er geen coaches zijn, maar dat je als team zelf sturend bent. En dat je dus ja, moet reflecteren op je eigen gedrag, oplossingsgericht moet kunnen denken. Mm. En met die gedachten zijn we de organisatie gaan bouwen om zo groot mogelijk de doelgroep, ja, door middel van die sport zeg maar, aan ons te verbinden. En daar zitten basketballers bij die op hoog niveau spelen. En die gaan dit weekend ook kunsten vertonen. De beste spelers ter wereld zijn hier, mannen en vrouwen. Maar tegelijkertijd biedt 3x3 gewoon een podium voor velen. En of het nou creatief is door middel van street art, of door middel van dans, of door middel van het ontwerpen van kleding, of door allerlei verschillende soorten design die je terug gaat zien. Het wordt een festival waar het podium voor iedereen is. Hè. Dus je kan hier de topspelers van de wereld bekijken, maar je kan je ook zelf die topspeler voelen. En er is een hele mooie connectie ook met elkaar, weet je wel. Dus alles loopt hier straks door elkaar heen. Ja. Er is gewoon heel veel respect en dat is precies waar deze sport voor staat.
0: Ja, en als je nou 1 ding moet noemen waarvan je zegt, nou daarvoor moet je echt erbij zijn dit weekend.
2: Kijk, we zijn als Nederland zijn in 3x3 basketbal Olympisch en wereldkampioen. Hè. Dus iedereen kent het moment van Rudy de Jong nog in Parijs 2 jaar geleden. Dus je moet er sowieso zijn om Rudy de Jong een keer live te zien spelen. En hem ja, toch als een soort van magician op het 3x3 veld gewoon zijn ding te zien doen. En tegelijkertijd moet je hier zijn omdat je denk ik wordt omarmd door een hele warme community van ja, meer dan 150 jongeren die hier straks actief zijn. Elke bezoeker zeg maar gaat welkom heten in onze wereld. En je daar ook probeert onderdeel van te maken op allerlei verschillende mooie creatieve manieren. Dus het is echt een festival voor iedereen denk ik. En je moet het ervaren om erbij te zijn.
0: Nou, en dat kun je nog steeds doen. Voor meer informatie kun je sowieso naar 3x3festival.nl gaan. En dan kun jij ook nog steeds aanwezig zijn. Jesper, ik wil je sowieso heel erg bedanken voor je tijd. En natuurlijk heel veel plezier en succes wensen dit weekend.
2: Dankjewel. Thanks.

0: En zo is het alweer tijd voor de Artist of the Month. Ja, elke maand hebben wij hier on the block een artiest in de spotlight staan. En niet zomaar iemand die jij wel 10 keer voorbij hoort komen hier op Phoenix. Nee, iemand die jij hoogstwaarschijnlijk misschien nog wel niet kent. Ja, en het opkomend talent geven wij een plekje hier door de titel Artist of the Month. En als Artist of the Month word je getest. Je wordt uitgedaagd. Ik bedoel, je bent niet zomaar gewoon te horen. Je kan niet zomaar je muziek alleen laten horen. Nee, je gaat ook een challenge van ons meekrijgen. Onze reporter Camille die duikt met jou de studio in. Het is lit om Artist of the Month te zijn. En we laten jou je creativiteit uiten. En uiteindelijk kom je weer bij ons in de studio en ga je je challenge laten horen. Nou, en deze maand zijn we natuurlijk heel benieuwd naar hoe onze KK dat gaat doen. Ze komt uit Almere, is al een tijdje bezig met muziek en ze is echt ready to get it. Ze is echt ondernemend, ze is druk bezig dus met haar muziek en op dit moment denk ik ook erg druk met haar challenge die we haar hebben meegegeven, namelijk om een track uit de X-shirt te gaan coveren. Nou, het resultaat, dat gaan we heel snel horen, maar voor nu hoor je haar dus elke dag hier on the block met haar track Summertime. En heb jij nou zoiets van, nou, ik wil de volgende Artist of the Month wel zijn? Ga naar phoenix.nl/Artist of the Month.
1: Artist of the Month.
2: Yo guys, KK Ribabo Speakers, Artist of the Month by Phoenix. En dit is mijn track, Summertime.

0: Davido en Lo J hoorde je met Sensational. Ja, en misschien ga jij het ook wel net zo sensational doen als dat iemand het gisteren deed. Het is weer tijd voor de Mystery Track.
1: The Mystery Track.
0: Het moment dat jij je kunt bewijzen als Phonics-luisteraar. En dat gaat natuurlijk niet gepaard met geen prijs. Nee, je krijgt gewoon een exclusieve Phonics goodie bag en 15 seconden shout-out tijd als jij de Mystery Track weet te raden. De Mystery Track is altijd een Phonics-track, oftewel een nummer dat je elke dag misschien wel voorbij hoort komen. Heel vaak voorbij hebt horen komen in het verleden. Maar hoe dan ook ken jij die track sowieso dus als Phonics Family Member. Moet je wel natuurlijk een paar vragen beantwoorden, een paar hints verzamelen. En hoe werkt het nou? Je krijgt 30 seconden de tijd om 5 vragen te beantwoorden. En elk goede antwoord is gelijk een hint naar de track. Aan jou is het dan om een beetje die antwoorden naast elkaar te gaan leggen, de hints naast elkaar te leggen en te raden wat is de track waar ik naar op zoek ben. Heb je het goed, krijg jij dus die Phonics goodie bag opgestuurd en 15 seconden shout-out tijd. En ja, als je wil meespelen is het heel simpel. Ren, ja, loop niet, maar ren naar die NPO Luister app en pak de kwalificatievraag erbij en beantwoord hem daar in de NPO Luister app. En de kwalificatievraag die heb ik niet voor je, maar Quizmaster Max.
2: De kwalificatievraag voor vandaag is: welk leesteken geeft een korte pauze in een zin aan?
0: Oké, welk leesteken geeft een korte pauze in een zin aan? Ik weet hem. Ik vind hem niet heel moeilijk. Denk jij het antwoord ook te weten? Drop het in de NPO Luister-app. Welk leesteken geeft een korte pauze in een zin aan? En wie weet spreek ik je zo

0: Rihanna. En Max, ik weet niet of jij een beetje goed was in Nederlands les vroeger.
1: Redelijk.
0: Nou, ik denk heel veel mensen dat die minder goed waren dan jij. Want het gaat helemaal fout in de NPO-luister.
1: Het gaat helemaal left.
0: Jij hebt een beetje een Nederlands, hoe zeg je dat, lesachtige vraag gesteld. Welk leesteken geeft een korte pauze in een zin aan? Ja, ik vind hem dus best wel simpel. Maar we krijgen in de NPO-luister onder andere spatie binnen.
1: Ja, nog een punt komt binnen.
0: Ja, ik weet niet hoe vaak ik kan klikken op fout. Punt voor een korte pauze. Nee.
1: Dat is een lange pauze.
0: Dat is een lange pauze, inderdaad. Welk leesteken geeft een korte pauze in een zin aan? Denk je dat antwoord wel te weten? Drop het in de NPO Luister-app. Ja.

0: Broederliefde. Broederliefde hoorde je.
1: Maak me nou niet gek.
0: The Mystery Track. Een hele goede avond, Kimberly.
2: Goedenavond.
0: Hey, hey. Ben jij, sta jij stil? Ben je aan het rijden? Wat ben je aan het doen?
2: Ik ben aan het rijden.
0: Ja, dat dacht ik al. Ja, dat is natuurlijk helemaal niet erg zolang je handsfree belt. Maar dat maakt het wel een extra challenge.
2: Oké.
0: Ja, dat maakt het een extra challenge. Hey Kimberly, je zit lekker in de auto te luisteren naar Phonics. Doe je dat vaker? Zo ja, hoe vaak?
2: Ja, eigenlijk wel elke dag.
0: Oh, lekker zeg. Je bent echt wel een doorgewinterde Phonics-luisteraar.
2: Klopt.
0: Kijk, dat hoor ik graag. We gaan de Mystery Track spelen. Je krijgt zometeen 30 seconden de tijd om 5 vragen te beantwoorden. Elk antwoord is een hint naar de Phonics track die ik dus zoek. Denk ook gewoon lekker aan je tijd. Weet je het antwoord niet, dan mag je gewoon passen. En als je uiteindelijk een paar goede antwoorden hebt verzameld, is het aan jou om met die antwoorden te gaan raden om welke track het gaat. Denk niet te moeilijk, dat wil ik je nog even meegeven.
2: Oké, is goed.
0: Nou, dan gaan we gewoon beginnen met jouw kwalificatievraag natuurlijk. Welk leesteken geeft een korte pauze in een zin aan?
2: Een komma.
0: Dat is... Goed, de tijd gaat in. Wat betekent het Franse woord fromage?
2: Fromage, oh. Oeh.
0: Je t'aime fromage. Oh, nou, helaas. Welke rapper staat samen met Idali en Ronnie Flex op de tune populair? Hitmachine. Je hoort hem vaak voorbij komen op Phonics. Noem een naam.
2: Nee, pas.
0: Je paste. Het was helaas wel een beetje laat, waardoor je tijd alweer voorbij is, Kimberly. En dan heb ik niet heel goed nieuws voor je. Je hebt maar 1 goed antwoord geraden. Maar, nogmaals... Dat betekent niet dat je niet kan raden. Om welke track zou het kunnen gaan als jij de hint komma krijgt?
2: Komma.
0: Je hebt geen idee. Ik hoor het in je stem. Ik ga gewoon... Helaas moeten zeggen, Kimberly. Ik wil je enorm bedanken voor het meedoen. Maar met 1 hint wordt het natuurlijk ook erg moeilijk. Volgende keer beter, oké?
2: Oké, dankjewel.
0: Dankjewel voor het meespelen. En als je nu luistert, heb je toch wel geluk. Want jij kunt die Phonics goodiebag en 15 seconden shout-out tijd stelen van Kimberly. Je kunt hem kapen. Het enige wat jou hoeft te doen is te bellen. 0909-3869-3869. Doe dat nu, bel nu. En dan heb jij hem misschien zo meteen wel te pakken. Ondertussen ga ik even de hints weggeven. Wat betekent het Franse woord fromage? Dat is natuurlijk kaas. Welke rapper staat samen met Idali en Ronnie Flex op de tune populair? Dat is Frenna. Nou ja, en dan verder hadden we nog als hints positie 9 en november. Ja, ik zie alweer dat er wordt gebeld. Dus even kijken. Goedenavond, wie heb ik aan de telefoon?
3: Hi, Jaden.
0: Hey, Jaden. Vertel, heb jij enig idee om welke track het kan gaan?
3: Ja, met de hint komma's, dan mag je de track opnieuw of moet ik hem gewoon raden?
0: Je mag hem raden.
3: Met de hint komma's denk ik aan Frenna voor komma's.
0: Oké, ik ga hem even invoeren. Ik weet het niet hoor, je bent zo snel erbij. Maar het is goed!
3: Yes!
0: Gefeliciteerd! Hé, hey, je bent er snel bij hoor.
3: Ja. Kom net de auto in.
0: Oh, wat goed. Gefeliciteerd, Jaden. Hé, hey, jij krijgt dus die Phonics goodiebag opgestuurd. Blijf nog even hangen. Ondertussen staat de telefoon rood gloeiend. Maar als je nu belt, ben je helaas te laat. Jaden was er als de kippen bij. Hé, hey, en je krijgt ook 15 seconden shout-out tijd. Dus je mag dan net zijn ingestapt. Maar hij gaat wel echt nu al in.
3: Oké. Okay. Nou, shout-out naar allemaal mannen van de buurt, van de 2. Shout-out naar Manolito. Shout-out naar PN, shout-out naar al die mensen, man. Dat was het.

My name is, ik weet dat je weet pik. De rennen voor agenten, net als Neo in de Matrix. De beef is serieus als ik van Geetje naar de K-switch. Je favoriete monteur, I'm really trying to make it. Ik zweer

hoorde je met Love Nuan Titi. Ja, en wil jij deze zomer naar alle festivals waar Phonics ook aanwezig is? Dan heb ik wat voor je hoor. Met een budget gewoon, hè, voor eten en drinken bij elk festival. Van funzige deuntjes tot parels van de stad. Tot Latin Village, Palmundo. Dit jaar kun jij samen met een vriend of vriendin de festivalzomer van je leven hebben. We gaan het er zometeen uitgebreid over hebben na de headlines van 9 uur.

0: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FunnixAds.nl. Your city, your sound.
2: This DJ Fernando. Number love and number respect.
3: Yeah. Beelzoek naar de

0: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark, Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
1: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
2: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funnix.nl/nieuws.
3: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
4: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Wil jij ook ervaring opdoen binnen de mediawereld? Check onze vacatures op www.funnix.nl/vacatures.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. De Curaçaose crimineel Shurandi Tyson Q is door Dubai uitgeleverd aan Curaçao. Volgens bronnen verblijft Tyson Q nu in de extra beveiligde inrichting in Vught. Uiteindelijk zal Q op Curaçao terecht moeten staan, zegt correspondent Dick Draaier.
1: In vergelijkbare zaken worden zulke verdachten dan vaak tijdelijk ondergebracht als ze hier zijn op een van de militaire bases van de Nederlandse Defensie op het eiland. En als ze veroordeeld worden, dan gaan ze over het algemeen ook weer terug naar Vught, omdat de gevangenissen hier op Curaçao wat moeilijker te beveiligen zijn.
0: Justitie beschouwt Q als een van de leiders van de drugsbende No Limit Soldiers. Zijn positie wordt vergeleken met die van Ridouan Taghi in Nederland. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar die bewoner, omdat hij sinds de brand niet meer was gezien. In het onderzoek naar de explosie in een sportschool in Amsterdam vorige week gaat de politie ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar die bewoner, omdat hij sinds de brand niet meer was gezien.

0: York. Na een zoekactie bleken er nog veel meer lichamen begraven te liggen. 3 jaar geleden werd Hoyerman aangehouden en in april gaf de 62-jarige man toe 8 vrouwen te hebben vermoord. De Amerikaanse rechtbank heeft meerdere keren levenslang opgelegd. Het weer, het is droog en het blijft vanavond nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week I Love Urban Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
3: Lala Mike Towers or now where do we go?

0: Colors hoorde je met Lala door je speakers. Hey, en Max, ik kijk even links van me. Ga jij nog naar de festivalletje?
1: Nee, eigenlijk niet. Oh, ik vind het een beetje saai weer.
2: On the block met Annelijn.
0: Het is ook echt niet te doen. Er zit hier een zwangere achter de microfoon en een producer van... die wil zijn bed niet uitkomen.
1: Die gewoon lekker thuis blijven.
0: Het is zomer bijna, Max. Het is tijd om je kantje te schudden op een festival.
1: Nee, ik sla over.
0: Waarom?
1: Ja, nee, ik weet niet. Mijn interesse ligt er niet meer.
0: Jij hebt echt je wilde haren achter je gelaten.
1: Ja, nee, oprecht. Ik blijf liever thuis dan dat ik de deur uit ga.
0: Heb je dan nooit last van FOMO?
1: Nee.
0: Cap.
1: Ja, ik zei het ook met een twijfelende nee. Het ligt echt aan een festival. Misschien een klein moment van een festival dan, zeg maar. Maar ik hoef daar niet de hele dag te zijn.
0: Nee, precies. Ja, voor mij wordt er ook weinig gefeest natuurlijk deze zomer. Ik had nog wel in gedachten van misschien, als je goed voelt... Waarom
1: niet? Ja, sta je daar. Hoofd zwanger straks.
0: Gunstige deuntjes. Een paar house festivalletjes. Maar dat gaat hem niet worden als ik me zo voel. Ik kan ongeveer een uurtje staan en daarna wil ik alweer naar mijn bed. Maar goed, niet iedereen die zit in zo'n zware dip zoals Max en ik. Want we geven bij Funix natuurlijk de Festipass weg. Ik weet niet hoe het met jou zit, Max, maar echt 2 jaar geleden had ik dit geweldig gevonden. Ja.
1: Dat was voor mij ook een moment om dit te doen. Ja.
0: Ja, dit is echt wel dat als je gewoon in je 20s bent aan het genieten, dan is dit wat je nodig hebt. We geven namelijk bij Funix misschien wel de grootste prijs ooit weg. Geen FOMO meer ga je hebben. Je krijgt gewoon een pas, basically, waarmee je toegang krijgt tot alle festivals waar Funix dit jaar ook is. Nou, dat zijn er echt een hele hoop. Van juli tot en met september ben je dan samen met jouw plus 1. Je kan ook gewoon een mattie meenemen. Overal te vinden. En we willen natuurlijk ook horen en zien hoe jij het ook vindt op die festivals. Dus je krijgt een budget mee voor eten, voor drinken en een overnachting voor jou en je plus 1. Nou, sorry Max, dit gaat echt... Als ik niet zwanger was, dan had ik het wel geweten. Een overnachting erbij. Ja, ik had ook gelijk gereageerd. Nou, luister jij nu en denk je... Ja, dit klinkt echt als muziek in de oren voor mij. Deze moet ik hebben, die Festival Pass. Meld je dan nu aan via funix.nl. En dan maak je dus kans op 1 van die felbegeerde Funix Festipasses. Ja, ik zou zeggen, ren naar die website. Want ik weet wel 1 ding, Max... You're gonna miss out deze zomer. Ik heb het al geaccepteerd, maar dit gaat een hele, hele hete zomer worden. Zeker met zo'n heerlijke dikste als deze. Like me.

Solo hoorde je met Love in On Me, nog steeds hier on the block. Waar we zo meteen het gaan hebben over mensen uit Amsterdam-Noord die er onbekend staan dat ze anders zijn dan anderen. Maar is dat nog steeds zo? Zometeen gaan we het checken in Noord zelf. Na muziek van Frenna en die Kwenza

0: Dasha Fonte hoorde je met After Party. Breaking news. Your city update. Misschien heb je het wel vaker gehoord, maar mensen in Amsterdam-Noord worden ook wel Noordgestoord genoemd. Ze zouden helemaal gek zijn. Althans, dat denken mensen dus wel door die uitdrukking. Maar is dat ook wel echt zo? Nou, ik kan het weten, want ik ben een tijdje een Noorderling myself geweest. Ik kom er niet vandaan, dus ik ken niet het echte volk. Maar ik moet wel zeggen, die mensen daar, die zijn toch een volk apart. Ja, ja, ik vind Amsterdam-Noorders heel erg uitgesproken. Ja, heel uitgesproken over wat ze vinden van hun buren. Ook niet, ik zeg eerlijk, die buurten zijn ook niet altijd heel netjes en zo. Ik bedoel, mensen die zijn echt, mensen zijn af en toe wel een beetje op ruïne daar. Maar wat vinden die mensen in Noord van zichzelf? En is die uitdrukking eigenlijk nog steeds van toepassing op deze dag? Of moet het eigenlijk gewoon in het verleden blijven?
1: Het is nog steeds gestoord.
2: Ja?
1: En het wordt gestoorder met de dag.
3: Gestoord? Wat is gestoord?
2: Ja, dat is van oudsher gewoon. Klaar.
4: Je zit hier nu wel op een soort kruispunt in de tijd waarin het nog door elkaar heen loopt.
5: Het volkse karakter van Noord verdwijnt. Het platte Amsterdams hoor je hier steeds minder.
6: Ik vind Noord gewoon een goede plek, ja.
1: Er zijn lekkere heren, lekkere dames hier die hier wonen. De markt is er. De mensen zijn hier vriendelijker.
6: Voor ruïne?
7: Noord is echt heel pluriform. Gewoon met alles eigenlijk. Woningen, mensen, gebouwen, kunstwerken, standbeelden.
8: Je ziet echt alle culturen een beetje terug. Dus Nederlands, Surinaams, Afrikaans, Marokkaans.
0: Wow, oké. Er werd een heleboel geround. En ruïne werd benoemd. Nou, maar er werd ook wel benoemd een heleboel van die echte oude ras Amsterdammers uit Amsterdam-Noord. Die zijn er niet meer te vinden. Ja, en dat is misschien maar beter ook. Phoenix on the block. Amsterdam.

het WK Fresh en KM. On the block met Annelijn. Toen hoorden ze met de bare minimum. Ja, en de bare minimum wat ik als radio DJ in de avond zo om 9:30 voor jou kan doen, is toch wel ook gewoon even een tracker tussen gooien die jij even wil horen. Een lekker nummer waar jij gewoon even behoefte aan hebt. Misschien omdat je hem al zo lang niet meer hebt gehoord dat je zegt, Annelijn, gooi hem in die playlist. Ik heb deze tune gemist. Of misschien een nummer waarvan je zegt, deze staat op repeat de afgelopen dagen. Jullie moeten deze ook bij Funnix draaien. Het zou zomaar kunnen. Het enige wat jij hoeft te doen is hem te droppen in de NPO Luister-app. Doe dat met een leuk berichtje of misschien met een voice memo. En dan is de kans heel groot dat ik die track zo meteen gewoon lekker voor je ga draaien. Na muziek van Noah No en Leo Kleine met Ewa Safi.

Word Magic. Bruno Mars door je speakers. Een hele dikke shout-out naar jou als jij in de NPO Luister-app hebt laten weten welke track jij even voorbij wil horen komen. Shout-out naar, even kijken, ik zie Finna, MF, ik zie Diallo voorbij komen. En Veetje, die zei, Annelijn, ik wil graag Puinhoop van Lil Kleine. Oeh, dat is toch echt de vibe de laatste dagen hier bij ons. Op een goede manier natuurlijk. Ja, ik ben dan toch benieuwd, Veetje. Wat bedoel je met puinhoop op een goede manier? Laat het nog even weten in de NPO Luister-app. Ondertussen ga ik die track gewoon lekker voor je draaien natuurlijk.

0: Kersien, de remix Izzy SB en Friends door je speakers. Ja, en wat als jij 27 bent en nog steeds maagd? Is dat iets waar je voor moet schamen? Of is het de normaalste zaak van de wereld? Zometeen gaan we het er uitgebreid over hebben naar Future, Drake en Tems. Wait for you. Early in the morning, late at night. It don't even matter what time it is.
1: Presidential roller, RM, wait. Whenever I found time, it's okay.

0: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
1: Nu ook verkrijgbaar, Johnny Cake Mix en Antilliaanse pastijtjesmix. Wij bieden authentieke Johnny Cake en pastijtjesmixen met Antilliaanse smaak. Ideaal voor toko's, supermarkten, foodtrucks en horeca die iets unieks willen aanbieden. Taste the Caribbean, Antilliaanse traditie in elke hap. Yvette's Kitchen. Voor bestellingen bel 06-844-55811. Of mail hello@yvetteskitchen.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
2: Wil jij ook ervaring opdoen binnen de mediawereld? Check onze vacatures op www.funix.nl/vacatures.
3: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is dé plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
2: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funix.nl/nieuws.

0: Complicated.
1: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Funnix-kanalen.
2: Summer Breeze is terug. Vanaf donderdag 4 juni zijn de wekelijkse en zomerse donderdagen terug bij West Wilde met 5 in- en outdoor-area's vol Latin en Caribbean music. Vier de zomer bij Summer Breeze. Check voor meer info en tickets westwilde.nl.
3: Hermanos! Ja.

0: GGZ helpt de zorg vernieuwen.
1: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
0: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
2: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteit in de kelderboxen onder de sportschool bij de flat waar de explosie was. Dat zei de Amsterdamse burgemeester Halsema op een bewonersbijeenkomst.
1: Wij hebben eigenlijk geen meldingen gevonden. Wat wij merken is dat buurtbewoners heel erg met elkaar bespreken. En dat is natuurlijk iets anders dan het melden bij meldmisdaad anoniem of bij de politie.
0: De politie gaat ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de explosie. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. De Verenigde Staten hebben de intentieverklaring tussen Iran en de VS gedeeld. De inhoud komt grotendeels overeen met de eerder gelekte stukken. De meest heikele kwesties worden vooruitgeschoven naar de onderhandelingen over een definitief akkoord, vertelt correspondent Sjoerd ten Daas.
2: Als je kijkt naar die overeenkomst, dan haalt Amerika er eigenlijk niet zo heel veel uit, van links tot rechts. Zijn er daarom ook zorgen? Waarvoor hebben we die oorlog nu uiteindelijk gevoerd?
0: In de intentieverklaring staat onder meer dat Iran en de VS ook de meest heikele kwesties worden vooruitgeschoven naar de onderhandelingen over een definitief akkoord, vertelt correspondent Sjoerd ten Daas.
2: Als je kijkt naar die overeenkomst, dan haalt Amerika er eigenlijk niet zo heel veel uit, van links tot rechts. Zijn er daarom ook zorgen? Waarvoor hebben we die oorlog nu uiteindelijk gevoerd?
0: In de intentieverklaring staat onder meer dat Iran en de VS alle militaire operaties staken.

0: Er zijn volgens het Israëlische leger 5 militairen gedood of bezweken aan hun verwondingen na gevechten met Hamas. Het bestand is officieel sinds oktober vorig jaar van kracht. Maar er zijn nog dagelijks beschietingen en bombardementen in de Gazastrook. In het huis in Rijen in Noord-Brabant waar vannacht brand woedde is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het om de vermiste bewoner gaat. Omwonenden maakten zich zorgen omdat ze de bewoner van het pand niet meer hadden gezien sinds de brand. Het weer droog en het blijft vanavond nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week I Love Urban Festival. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister-app.
3: Italië met nooit echt van mij hoor naar Bad Bunny, DTMF.

0: nooit echt van mij.
1: I know when the hotline bling.
2: Please record your message.
1: That can only mean one thing. On the lens hotline.
0: Ja, dat rode lampje is weer aan het knipperen. Iemand heeft weer mijn voicemail ingesproken met een dilemma, een situation of iets waarbij deze persoon hulp nodig heeft. Het is tijd voor Annelijns hotline en wat ik van jou nodig heb is dat je rent naar die NPO Luister app, want ik wil jouw mening. En niet alleen voor mezelf, nee, ik wil voornamelijk jouw mening zodat we Anoniempje in dit geval kunnen gaan helpen. Anoniempje die zit met de situatie, laten we zelf even gaan luisteren wat hij te zeggen heeft.
3: Hoi Annelijn, graag anoniem, maar ik ben 27 en ik ben nog maagd. Ja, niet vanwege mijn geloofsovertuiging of iets, maar gewoon omdat het eigenlijk nooit echt op mijn pad is gekomen en ook niet echt komt. Als ik deze dagen met vrouwen praat en ze vertel dat ik nog maagd ben, krijg ik heel vaak een reactie van, hoe dan? En knappen ze eigenlijk voor mijn gevoel altijd een beetje daarop af, omdat ze misschien denken dat ik geen ervaring heb of dat er iets mis is met mij of zo. Het maakt me best wel onzeker af en toe.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat dat je best wel onzeker maakt. Lastig. Ik denk heel veel dames houden toch stiekem wel meer dan dat ze zelf denken van zo'n bad boy. Ja, en dan kan je wel zeggen van, oh, moet niet met te veel vrouwen naar bed zijn geweest en zo. Maar heel vaak is het toch het tegendeel. Dus ik kan me wel voorstellen, Anoniempje, dat dit een beetje een issue is. Maar tegelijkertijd denk ik, het is absoluut toch niet iets om je voor te schamen. Wat vind jij als je 27 bent als man zijnde en nog steeds maagd, misschien ook wel als vrouw zijnde en nog steeds dus niet seks hebt gehad? Maakt dat jou minder aantrekkelijk op de datingmarkt of niet? Drop het even in die NPO Luister app. Ik ben heel benieuwd. Misschien kunnen we een beetje Anoniempje wat inzicht geven over zijn situatie.

0: Het is de vraag van Anoniempje tijdens Annelijns hotline. Hij is 27 jaar, heeft nog nooit het bed met iemand gedeeld, is dus nog maagd. En hij zegt, dames reageren daar best wel, ja, niet heel nice op, zeg maar. Het is toch een beetje een afknapper voor hun. En hij vraagt zich af, is het ook daadwerkelijk een afknapper dat ik nog nooit met iemand naar bed ben geweest? Demi zegt, als iemand je afwijst omdat je nog maagd bent, dan is diegene waarschijnlijk sowieso geen goede match voor jou. Nee, dat vind ik ook. Sluit ik me helemaal bij aan, Demi. Naomi zegt, ik zou me eerder afvragen waarom iemand denkt dat het een probleem is. Als je er zelf onzeker over bent, dan straal je dat uit. Maar maagd zijn op je 27e, so what? Oké, Naomi zegt dus eigenlijk van, nou, als je er zelf onzeker over doet of bent, dan ga je dat ook uitstralen. Kan ik ook wel wat in vinden. Maar Melissa die zegt, voor mij zou ervaring zeker wel een rol spelen. Ik vind het vooral fijn als iemand een beetje weet wat hij zelf prettig en leuk vindt in een relatie. Kijk even links van mij naar Max. Ja, je gaat helemaal blozen, gaat het?
1: Nee, nou, ik snap wel wat Melissa zegt.
0: Ja?
1: Toch dat je iemand weet die in ieder geval... of ja, dat je iemand hebt die in ieder geval weet wat hij aan het doen is.
0: Je houdt van een dame die gewoon wat kilometers heeft gemaakt.
1: Nou, dat is een beetje overdreven, want het hoeft niet iedereen gehad te hebben. Maar ja. Iemand met een beetje ervaring.
0: Ja.
1: Is toch lekker?
0: Ik weet niet helemaal hoe ik daar zelf over nadenk. Ik was dus, zonder te veel weg te geven, zelf ook best wel lang heb ik mezelf onthouden van het doen met iemand, zomaar. En op een gegeven moment, hoe ouder ik werd, dacht ik ook bij mezelf... Merkte ik wel dat er een soort onzekerheid ging ontstaan van... op een bepaalde leeftijd is het toch niet meer cool of zo. Tussen een bepaalde leeftijd is het nog een beetje zo van... oh, weet je wel, je bent nog...
1: Dan kom je er nog mee weg.
0: Ik ben nog een bloempje.
1: Ja.
0: En dan op een gegeven moment merk je toch van... oeh, het is niet meer echt cool.
1: Nee.
0: Maar waarom is dat? Is dat dan... jij kan het misschien goed uitleggen. Is dat dan omdat je toch iemand wil met ervaring? Omdat je iemand wil die zelf weet wat hij of zij fijn vindt?
1: Ja, dat lijkt mij wel. Dat denk ik in ieder geval. Ik denk op een gegeven moment heb je gewoon een leeftijd bereikt. Ja, van hoe ben je nu nog maagd?
0: Oké, maar in een situatie dat jij geen vriendin zou hebben... zou je niet nog even een muurbloempje ontpoppen?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee.
0: Dus als een chick tegen jou zegt van ik ben maagd, dan hoeft het eigenlijk al niet meer. Als je single zou zijn.
1: Nee, ik weet niet. Dat zou ik toch niet chill vinden of zo.
0: Oké, ja, ik vind dat toch bijzonder. Ik moet wel zeggen, voor man en vrouw is misschien voor in mijn ogen net anders of zo. Als ik een man zou spreken die dan nog steeds maagd zou zijn op deze leeftijd, zou ik ook wel denken van...
1: Zou denken hele eer.
0: Nou, hele eer dat ik hier op mag brengen.
1: Dat het jouw taak is om dat een keer te doen.
0: Nee, ja, ik zou denk ik ook wel een beetje denken van... oké, bijzonder, hoe komt dat? Maar het zou niet direct een afknapper zijn. Dus ik denk dat het voor iedereen toch wel heel persoonlijk is. En ik denk vooral dat Anoniempje... op zoek moet gaan naar iemand... die er misschien wat meer in staat zoals ik. Weet je wel? Iemand die ook wat meer... misschien wel iemand die zelf ook nog nooit seks heeft gehad.
1: Ja, en die mensen zijn er echt, dus...
0: je zegt het,
1: nog even goed doorzoeken.
0: Je zegt het met volle verbazing. Ja, die mensen die bestaan gewoon, hè, Annelijn. Mensen die gewoon geen seks hebben gehad. Ja, Max, die bestaan, ja. Nou, zo leren jullie ook weer Max een stukje beter kennen, hè, hier on the block. Maar we verder gaan met Adam Poort. Je hoort Move.

0: Kicks, Bart of Zo en Rijk hoorde je met Ik en die Girls.
1: Breaking news.
2: Your city update.
0: En als ik de naam bijaardier zeg, heb je dan enig idee waar ik het over heb? Nou, grote kans van niet. Het gaat niet om een bij, het gaat ook niet om aarde of om een dier. Nee, het is de titel van een wel heel bijzondere taak die je kunt hebben. En 21-jarige Casper, die doet dus zijn eindexamen als bijaardier in de Domtoren in Utrecht. Ja, en wat is het nou eigenlijk? Casper legt het zelf even uit.
3: Een verheven straatmuzikant, zeg ik altijd.
4: Ja. En waarom?
3: Nou, je speelt eigenlijk voor de hele stad. Hè. De hele stad hoort het. En je speelt dus ook voor alle mensen. Dus je probeert ook van alles wat te spelen. Je probeert liedjes te spelen, klassieke muziek. Dus voor iedereen wat wils. Dus ja, zo eigenlijk zoals een straatmuzikant dat doet. Alleen net wat hoger niveau dan een...
4: Letterlijk.
0: Ja, als je dus langs de Domtoren loopt en je hoort al die toeters en bellen. Die bestuurt Casper dus. En ook leuk om te weten, en niet geheel onbelangrijk, Casper is inmiddels geslaagd voor zijn examen als bijaardier. Nou, heb jij...

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
1: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
3: This DJ and this DJ Fernando. Number love and number respect. Yeah.

Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.

0: Complicated.
1: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Funnix-kanalen.
0: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark, Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
2: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
3: Blijf op de hoogte van onze leukste content en volg Funnix FM op TikTok.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
4: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben de intentieverklaring tussen Iran en de VS gedeeld. De inhoud komt grotendeels overeen met de eerder gelekte stukken. De meest heikele kwesties worden vooruitgeschoven naar de onderhandelingen over een definitief akkoord. In de intentieverklaring staat onder meer dat Iran en de VS alle militaire operaties staken en dat de blokkade van de Straat van Hormuz binnen 30 dagen zal worden opgeheven. Het document zou vrijdag in Zwitserland ondertekend moeten worden door de twee landen. Daarna kan er worden gepraat over een definitief akkoord. Het waterschap in Friesland maakt zich grote zorgen over de hoeveelheid PFAS in het oppervlaktewater. Uit onderzoek van het waterschap blijkt dat in alle Friese wateren een te hoge concentratie PFAS zit. De organisatie wil dat de overheid maatregelen neemt en pleit voor een totaalverbod op PFAS. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteiten in de kelderboxen onder de sportschool bij de flat waar de explosie was. Ook bij de politie en de woningcorporatie zijn geen meldingen dat PFAS zit. De organisatie wil dat de overheid maatregelen neemt en pleit voor een totaalverbod op PFAS. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteiten in de kelderboxen onder de sportschool bij de flat waar de explosie was. Ook bij de politie en de woningcorporatie zijn geen meldingen gevonden. Dat

0: Dubai heeft een drugscrimineel uitgeleverd aan Curaçao. Het gaat om Shurendi Tyson Q. Die wordt gezien als de leider van een van de grootste drugsbendes op Curaçao. Volgens bronnen zit Q voorlopig vast in de extra beveiligde inrichting in Vught, omdat de gevangenissen op Curaçao niet goed genoeg zijn beveiligd. Het weer in het noorden bewolkt, in de rest van het land opklaringen. Vannacht koelt het af tot 14 graden. Morgen zonnig en warm met temperaturen tussen de 25 en 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week I Love Urban Festival. Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

0: Nee, hij is echt anders dan anderen. Hij is veel serieuzer.
1: Heb je niet gehoord van over hem zeggen?
0: Nee, man, ze zeggen dingen, maar echt, ik ken hem. Ik ken hem echt. En hij is heel... Hij is zo lief, schat. Je moet hem echt
1: wachten. Wacht, schat, nee. Hij is een vrouwverslinder.
0: Nee, hij is anders gewoon. Hij is geen vrouwverslinder. Echt niet. Hij is rustig. Hij zorgt goed voor me, voor mijn kinderen.
1: Kiki, I don't know. Ik wil gewoon niet zeggen gekwetst worden, maar... Kijk gewoon uit met hem. Alsjeblieft.
0: Schat, ik ben volwassen. Het komt goed.

0: je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
3: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
4: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
5: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
4: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
6: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info.

Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Zo'n 300.000 huishoudens dreigen hard geraakt te worden door de huidige energiecrisis. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het Centraal Planbureau worden zij hard geraakt door de gestegen gasprijs. Het CPB zegt dat het verduurzamen van de woningen de beste manier is om deze hoge energiekosten te verlagen voor mensen met een laag inkomen. De voorzitter van de Europese Raad heeft contact op laten nemen met het Kremlin. Volgens bronnen hoopt hij de EU zo te betrekken bij onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het is voor zover bekend de eerste keer in ruim 4 jaar tijd dat de EU contact heeft met Rusland. Sinds het begin van de oorlog zijn alle communicatielijnen verbroken, maar de EU-landen vrezen buitenspel te komen staan nu de VS een nieuwe poging wil doen om een einde aan de oorlog in Oekraïne te maken. De VS en Iran hebben ook de tekst van de intentieverklaring tussen de beide landen gepubliceerd. De inhoud komt grotendeels overeen met eerder gelekte stukken. Er staat onder meer in dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Waarschijnlijk wordt de verklaring vrijdag ondertekend. Het gebeurt in Zwitserland. En het lichaam dat werd gevonden in het uitgebrande huis in Rijen in Brabant is van de bewoner van het pand, heeft de burgemeester bevestigd. Hij schrijft dat het gaat om Kees, een inwoner die in het dorp bekend stond als een kleurrijke man. In zijn woning brak dinsdagavond een grote brand uit. De vlammen sloegen al snel uit het dak en een deel van het pand stortte in. De brandweer kon daarom niet naar binnen om te kijken of er nog iemand binnen was. Het weer. In het noorden is het bewolkt, op andere plekken helder. Het is 14 tot 17 graden vannacht. Morgen is er veel zon en het wordt ook een stuk warmer. Kent stond als een kleurrijke man. In zijn woning brak dinsdagavond een grote brand uit. De vlammen sloegen al snel uit het dak en een deel van het pand stortte in. De brandweer kon daarom niet naar binnen om te kijken of er nog iemand binnen was. Het weer. In het noorden is het bewolkt, op andere plekken helder. Het is 14 tot 17 graden vannacht. Morgen is er veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. Met

0: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog nu officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende 60 dagen verder wordt gepraat over een definitief akkoord. De Europese Unie heeft voor het eerst in 4 jaar tijd weer contact gezocht met Rusland. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar nu de VS weer wil proberen om een einde aan de oorlog te maken, vrezen de EU-landen buitenspel te komen staan bij de onderhandelingen daarover. Volgens de Duitse buitenlandminister heeft zowel Oekraïne als Rusland allebei niet de overhand in de oorlog. Mogelijk is dit daarom een punt waarop Poetin serieus onderhandelingen overweegt, zegt hij. Zo'n 300.000 huishoudens dreigen hard geraakt te worden door de energiecrisis, waarschuwt het Centraal Planbureau. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het CPB worden ze hard geraakt door de gestegen gasprijs door de oorlog in het Midden-Oosten. Het CPB zegt dat het verduurzamen van de woningen de beste manier is om deze mensen te helpen, want daarmee gaat de energierekening snel naar beneden. In Engeland is het WK voetbal begonnen met een overwinning op Kroatië. De twee Europese toplanden daagden elkaar flink uit en hielden lang een gelijke trend qua goals. Maar uiteindelijk ging de zegen naar Engeland. Het werd 4-2. Vannacht wordt er nog 1 wedstrijd gespeeld. Oezbekistan neemt het om 4 uur vannacht op tegen Colombia. Het weer, in het noorden is het bewolkt, op andere plekken helder, bij 14 tot 17 graden. Morgen veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. Het wordt uiteindelijk 26 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week I Love Urban Festival. Meer info? Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

0: Stef.
1: Ja, toch?
0: Jij hebt de festivalzomer van je leven. Samen met je bestie of mattie. Ga naar funnix.nl/festival en fix je FOMO met de Funnix Festipass.

0: Citydijkers met het NOS Journaal. De Europese Unie heeft voor het eerst in 4 jaar tijd weer contact gezocht met Rusland. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar nu de VS weer wil proberen om een einde aan de oorlog te maken, vrezen de EU-landen buitenspel te komen staan bij de onderhandelingen daarover. Volgens de Duitse buitenlandminister heeft zowel Oekraïne als Rusland nu allebei niet de overhand in de oorlog. Mogelijk is dit daarom een punt waarop president Poetin serieus onderhandelingen overweegt, zegt hij. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal nu hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen weer open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende 60 dagen verder wordt gepraat over een definitief akkoord. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteiten in de kelderboxen onder de sportschool, bij de flat waar een grote explosie was. Ook bij de politie en de woningcorporatie zijn geen meldingen gevonden. De politie gaat er nog steeds vanuit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van die grote explosie. 2 Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten ervoor vast. De gevolgen van de hoge energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten is voor de meeste mensen relatief klein, zegt het Centraal Planbureau. Vooral mensen met een laag inkomen die veel gas verbruiken door een slecht geïsoleerd huis worden hard geraakt. Het gaat om ongeveer 300.000 huishoudens. Volgens het CPB kunnen deze mensen het beste geholpen worden door hun huis te laten verduurzamen. Het weer in het noorden is bewolkt, op andere plekken helder, bij 14 tot 17 graden. Overdag veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. In het noorden kan het 26 graden worden, in Limburg 32. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week I Love Urban Festival. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister-app.